en telt elke seconde. Ja, tussen leven en dood ligt een hele kleine wonde. En tussen wan en hoop schijnt licht in het donker.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Bij verkiezingen vandaag zou Vlaams Belang in Vlaanderen 27,8% van de stemmen halen. Dat blijkt uit een peiling van HLN, VTM, Le Soir en RTL. De N-VA van Bart De Wever zou 23% halen, ruim 10% meer dan CD&V en Vooruit. Anders en De Groen flirten met 6%. In Wallonië is de PS de grootste met 29%. En ook in Brussel zijn de Waalse socialisten de grootste. Een 80-tal actievoerders heeft geprotesteerd bij de opening van het academiejaar van UGent. Ze scandeerden slogans toen de stoet met onder meer rector Petra de Sutter aan het bekende UFO-gebouw aankwam. Ze eisen het ontslag van Nathan Kofnas, een omstreden postdoctoraal onderzoeker aan de universiteit. Die beweert dat er aangeboren verschillen in intelligentie bestaan tussen rassen. Op de E34 in Turnhout is een achtervolging geëindigd op een crash. De politie heeft twee mensen opgepakt. De achtervolging begon in Bergen bij Antwerpen, maar wat daar de aanleiding voor is, blijft onduidelijk. In Turnhout botste de achtervolgde auto op een vrachtwagen. Door dat ongeval was de snelweg even volledig versperd. In Parijs zit een politieagent in de cel omdat hij een terreuraanslag zou hebben gepland. Hij had ook illegale wapens. Hij zou banden hebben met het extreemrechtse milieu. Het Franse antiterreurparket vermoedt dat hij aanvallen wou plegen tegen belangen van de Franse staat en daarvoor wapens printen met een 3D-printer. En het veldhospitaal van het Belgische BFAS-team krijgt een internationale erkenning van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die bevestigt zo dat de medische voorziening voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. En met die verificatie garandeert ons land ook dat ze binnen 24 tot 48 uur ter plaatse kunnen zijn. Het blijft droog bij 14 graden, daarna een zonnige zaterdag met wat wolken. Al is er ook geregeld kans op lichte regen bij een graad of 22. Zondag stilaan opklaringen.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Goedemorgen. WNL Nieuws.
1: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland, gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor $2,7 miljard aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jayron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
2: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
1: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerp. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken. Al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu.

Ja, een goede morgen. En de boodschap blijft dezelfde bij Breakfast in Dune Street. We steken er nieuwe nummers in ons systeem, zodat ze hier blijven draaien. En zo een nieuw nummer, dat is de volgende. Annihilation Time. Dat is een Amerikaanse hardcore punkband. Die haalde nog net gitaarvirtuoos Wes Wilson, niet te verwarren met de kunstenaar, binnen om hun album Annihilation Time 3, Tales of the Ancient Age, voor TP Records liever op te nemen. Een jaar later, in 2009, vond zanger Jimmy dat hij wel uitgezongen was. De rest vond het de moeite niet om een vervanger te zoeken en gaven er de brui aan. Wes Wilson vond in Chris Everett een handlanger om samen met Thomas Musker, een bassplayer, en Anthony Ambris op de drums New Pleasures te vormen. Love Fire, dat is hun album, en daar staat deze op in Loving Memory, New Pleasures.

Uit een album Love Fire is dit. In Loving Memory, New Pleasures. Casey Julian Minnick geeft ontspannen en toegankelijke gitaarlessen voor beginners en halfgevorderden. Bij jou thuis doet hij dat, of je kan ook gewoon bij hem gaan in Ashland, Oregon. Hij rijdt ook graag met de fiets, draagt voor het plezier te korte shorts en komt wel eens een drummer en een andere liefhebber tegen om samen Casey en de Cut-Offs gestalte te geven. 10 a.m. IPA staat op Wildflyer. Wildflower liever, hun eerste en voorlopige enige worp. Casey en de Cut-Offs, 10 a.m. IPA.

voilà, 10 a.m. We zijn nog niet op 10 a.m., maar dat gaat niet meer zo lang duren. Begin jaren 2000 begon Monica Tavares op te treden als achtergrondzangeres van reggae-artiest King Malik en richtte in 2004 haar eigen band op, genaamd The Wizards. Haar artiestennaam, Mo Calamity, is een samentrekking van haar voornaam, Mo. Dat weten we. En Calamity, afgeleid van Calamity Jane, een figuur uit het Amerikaanse Wilde Westen, die ze koos om de militante geest te belichamen in een door mannen gedomineerde scène. Wanneer ze naar muziek wil doordringen, dan komt ze die wel eens tegen, die mannelijke dominantie. De hoop op verandering zit al in de titel van het nummer Evolution. Dit is Mo Calamity.

Mo Calamity Evolution. Die zit dus ook al in ons systeem. Onder invloed van nieuwe vrienden begint Steven Dont te experimenteren. Hij geraakt er niet van af. 20 jaar later is muziek nog steeds een van zijn grote passies. Popmuziek met een randje noemt hij het zelf. Interbellum is een heel sfeervol nummer. Er heerst een gevoel van stilte gedurende het hele nummer. De synthesizers zorgen voor een gevoel van subtiele schommelingen. Dit nummer had ook alleen met zang en piano kunnen worden uitgevoerd, maar de sfeervolle elementen waren smaakvol toegevoegd. Dixit Jamie Funk op Pitch Perfect. We zullen hem maar geloven. Dit is The Rare Idiot met Interbellum.

Ja, dit is Belgisch hoor. The Rare Idiot met Interbellum. 4 jaar geleden schreef Trudy Leustadt. Trudy Leustadt, zo moet ik het zeggen. Ik had zo graag naar je geluisterd, maar ik moet werken. Heel veel succes, William. Ik duim voor je. En William antwoordde op Facebook: heel erg bedankt, lieve Trudy. Mooi hoe William Dillner een excuus zoals deze omarmde. De toen 20-jarige Noor bricoleerde in zijn... In zijn eentje, in zijn home studio met drums, keyboard, gitaar en basgitaar, zijn eerste single All The Things You Are van 2020 en zijn EP'tje Singularity van 2022. Hoewel hij het misschien wel alleen zou kunnen, nodigt hij toch nog voor zijn eerste album Vrienden uit. Elias Vistven op gitaar, Sander Eilesten op bas en Elias Willemrut op keyboard. Op Off Radar staat dus deze. William Dillner, Far Away. Uit Norway.

William Delna, Far Away. In 1998 ontving Frida Sofia Matsdotter Schublem de Gunnar Wennerberg reisbeurs. Ter waarde van iets meer dan 50.000 Zweedse kronen, waardoor ze compositie en improvisatie kon studeren in Lace Placid, New York. Onder andere bij Bob Brookmeyer, Jim McNeely, Kenny Werner, die we kennen van zijn samenwerking met Toots Thielemans, Rufus Reed, Dave Liebman en Jane Ira Bloom. Daarnaast heeft Matsdotter talrijke andere beurzen gewonnen, zoals in 2003 de cultuurbeurs van de Zweedse Bouwvaggersbond. Voilà. Ongeveer een jaar geleden nodigden ze de fans van zowel Frida Matsdotter als die van Frida Nova uit. Zo lijkt het alsof Frida Sofia Matsdotter Schublem schizofreen is, maar ze heeft gewoon twee artiestenprofielen. En als ik me niet vergis, is dit Frida Nova met Unexpected.

Frida Nova, Unexpected. Unexpected, mooi was dat. Frida Nova, Kimmy en Crew, of gewoonweg Kimmy, heeft 23 luisteraars uit Brisbane, 8 luisteraars uit Sydney en 3 luisteraars uit Melbourne. De Australiër heeft Braziliaanse roots en dat weten 9 luisteraars uit Porto Alegre te appreciëren. En alsof dat niet genoeg is, heeft hij een trip naar Bali. Heeft een trip naar Bali van hem een andere mens gemaakt. Reggae-elementen met eigentijds beats creëren een meeslepende geluidservaring die de samensmelting van traditie en moderniteit weerspiegelt. Kortom, een heel fijn nummer van deze Kimmy. Dit is Priceless.

Ja, dat was ik even te laat. Kimmy Priceless is dat. Of dat was het nummer. In de geweldige print van Jean-Pierre Jeunet, Le Fabuleux Destin d'Emily Poulain, zien we een stukje van de documentaire Born for Hard Luck, een biografie over Peg Leg Sam. In 1930 probeerde Arthur Jackson op een trein te springen, maar verloor zijn been. Hij maakte een prothese, een peg dus, van een hekpaal, bond die met een leerriem aan zijn stomp vast en ging gewoon door. Dit is de beste blues die we vandaag gaan horen. Dit is Peg Leg Sam, zo moet ik het zeggen, met John.

Dankjewel. Pack Like Sam, John Henry. Onderaan de pagina staan volgende tags. Americana, folk, Vancouver, classic rock, folk, folk rock, indie rock en psychedelic folk. Singer-songwriter is de laatste tag. Ryan O'Gorman heeft 2 singles, 1 EP en een album bij elkaar gemusiceerd. Die laatste heette Slipstream, vorig jaar uitgebracht. Op elektrische en akoestische bas hoor je Dave Marfleet, Jane Kostuchuk, zo moet ik het zeggen, heeft een elektrische en een lapsteel gitaar in de pollen gehad. Kate Johnson mocht de drums beroeren. En de rest, dat akoestische gitaar, de orgel en de vocals, die zijn voor de frontman Ryan O'Gorman. Behalve 2 nummers heeft hij alles zelf geschreven, dus ook deze Change.

0: afstandslopen bijvoorbeeld. Dat is een mooie statistiek, maar België doet het beter dan Nederland op dat vlak. Terwijl het Nederland natuurlijk qua totaal aantal inwoners een veel beter of een veel groter land is dan het onze. Maar het marathonlopen in België is echt wel hot geworden.
1: Maar dat is wel de laatste jaren gebeurd dan.
0: Ja.
1: Heeft dat dan te maken met de managers van vandaag? Ja, ze willen allemaal een marathon gaan lopen in plaats van is goed gaan te eten 's middags. En ze gaan dan 's middags in plaats van gaan te eten, gaan ze soms samen trainingen doen. Ja. Of zo. Kan dat ermee te maken hebben?
0: Maar ik denk dat is veel te weinig om dat... Ja, de boom die dat in het lopen nu heerst, heeft vele wortelen. En een van die wortels zal inderdaad zijn dat mensen begrepen hebben van in plaats van wijn en een diner 's middags, is het misschien beter om aan de gezondheid te werken, want dan gaan de resultaten scherper zijn. En dan krijg je inderdaad dat trosje van managers die dat steeds meer bezig zijn met marathonlopen bijvoorbeeld. Maar anderzijds denk ik ook dat in drukke tijden, waarin dat we veel willen, maar weinig tijd hebben, dat wanneer dat je dan puur vanuit het sportieve oogpunt bekijkt, dat lopen een heel efficiënte sport is. Wanneer dat je drie kwartier, een uurtje tijd hebt, dan heb je al heel veel gedaan qua inspanning in het lopen. Stapt je voor drie kwartier of één uur de fiets op, dan heb je conditioneel niet zoveel vooruitgang geboekt. Dus lopen is ook gewoon een periode waarin dat we allemaal weinig tijd hebben, is lopen een heel efficiënte bezigheid. En ik denk inderdaad dat mensen in het algemeen gevonden hebben hoe bevrijdend dat lopen kan zijn.
1: Ja.
0: En dat ze daar dan een beetje aanleg voor hebben. Dat ze misschien iets te laat ontdekt hebben. Maar goed, dat is wel, er loopt ongelooflijk veel goed volk hier in België, de marathon.
1: Ja, natuurlijk vroeger... Ja, was er iemand die een lezing ging geven bij bedrijven, dat ging dan altijd over cijfers of over wat, nog wat. Vandaag de dag staat Christophe Rozen daar om te praten over een conditie. Want die conditie die jij meegeeft, die gaat pas betere cijfers geven, denk ik dan, na jarenlang...
0: Er wordt breder gekeken in de bedrijfswereld inderdaad wel. Hè. Ik denk dat er zijn steeds meer topsporters, ex-topsporters, die dat lezingen gaan geven voor bedrijven bijvoorbeeld. En inderdaad, ik werd ook al eens gevraagd. Ik ben natuurlijk een veel kleinere naam dan die van de topsporters. Maar ja, ik denk dat het inderdaad wel een blijk van waardering is naar wat dat sport... conditie kan betekenen richting het bedrijfsleven. Dat is zeker iets dat de afgelopen 5 à 10 jaar werd opgepikt en dat voorlopig nog altijd aan populariteit wint.
1: Ja, heeft dat ook te maken met iemand die hier in Paal, die je hoogstwaarschijnlijk ook goed kent, Bob Verbeek. Bob Verbeek,
0: ja.
1: Die in 86 met die Nike Classic, die ik verschillende keren zelf gelopen heb. Ik herinner me nog heel goed dat die man ook... zelfs in de begin jaren 90 al sponsors had die hem daarmee ondersteunden.
0: Mm-hmm.
1: Heeft dat ook te maken met hetgeen wat Bob Verbeek met Golazzo hier gebracht heeft?
0: Zeker, want ja, uiteindelijk ligt Koen Wilsens met Runners Lab niet ver van. Dat zijn twee grote namen hier relatief kortbij die dat de loopsport in België echt wel mee vorm hebben gegeven. Bob natuurlijk met een langere traditie dan... Runners Lab bestaat op zich langer, maar Koen als CEO is nieuwer. Bob doet die job al langer dan dat Koen ze doet. Maar inderdaad, ik denk dat het feit dat zij... want zij organiseren beide wedstrijden op dit moment, maar ja, laat ons vanuit Golazzo spreken. Dat gewoon het feit dat het aanbod aan amateurwedstrijden en het potentiële podium dat gegeven wordt aan lopers om deel te nemen aan zo'n events, die dat goed, strak georganiseerd worden, waar dat er beleving aan de kant is, dat ervoor gezorgd heeft dat een Antwerp 10 miles van enkele duizenden naar enkele tienduizenden lopers geëvolueerd is op 20 jaar tijd. Dat is, 20 jaar is heel lang, maar is heel kort wanneer dat je het bekijkt over een grote periode. Hè.
1: Ja, want ik herinner me nog, in 1991 al, ging ik bij Jampie Wilsens,
0: ja,
1: de vader van...
0: De papa,
1: En ik herinner me nog heel goed dat ik met een Nike Air... geen Pegasus, wat een Airspan.
0: Mm-hmm.
1: Maar Nike halen die er dan uit.
0: Ja.
1: Fantastische schoen was op dat moment.

0: En ik kwam met Jambi Wilsens. En Jambi Wilsens zei, ja, maar Nike zijn niet de schoenen. Karel Lismond heeft blijkbaar ook tegen Rick Schoofs gezegd van, dat zijn schoenen van de Schubel. Allee, ja. Snap je? En hij zei, jij moet voor sokken niet gaan. Mm-hmm. En nu moet je weten, ik loop sinds 5 jaar loop ik met broeks. Maar voor de rest heb ik altijd met sokken niet gelopen. Ja. Dus Jambi, ja, ik heb daar ook Radcliffe ontmoet. Mm-hmm. Moerit, zijn broer, die kwamen er allemaal voor schoenen halen. Want die was dan bij Adidas, denk ik, op dat moment. Ja. Radcliffe ook. Mm-hmm. En Jambi had daar natuurlijk wel een heel goed contact mee. Want ja, hij begeleidde dat ook. Mm-hmm. Ik herinner me nog heel goed. Want ze hebben dat een paar jaar geleden nog bij Runners Service op Facebook gegooid. Dat ik op zo'n soort kopieermachine moest gaan. Ja. Voor, ik weet niet. Ja. Ik heb thuis die dingen daar nog van. Mm-hmm. Die foto's. Hoe dat ze dat in het begin deden voor Steunzolder.
1: Ik denk dus dat toont wel aan dat we hier vanuit een relatief kleine landoppervlakte, dat we de sport, lokaal en internationaal, wel wat kleur gegeven hebben. Ja,
0: ja, ik heb zelfs nog Chinese kleding die Jambi ooit verkocht heeft. Ja. Allee, zo, hij was echt wel voor op mm-hmm. iedereen natuurlijk. Ja. Hè. Ja. En dat is natuurlijk iets dat wij vandaag de dag, daar plukken wij al de vruchten van, daar hetgeen wat jij ook vandaag doet. Want als ik nu de jonge Christophe Roze, de 10-jarige... Mm-hmm. Was jij toen al met atletiek bezig?
1: Net niet. Nee, net niet. Toen was ik een basketter. Maar wat ik op basketbalveld kon, was het plein oversteken. En daar stopte het. Dus ik was op dat moment was er wel al een bepaalde conditionele voorsprong. Tussen aanhalingstekens, niet per se qua snelheid, maar ik kon blijven gaan. Op dat moment heb je niet door dat er eventueel een bepaald talent is in het lopen. Maar ja, ik kon niet shotten op de ring. Dus ik moest wachten tot er ploegmaten bij mij waren om dan te kunnen passen. Want coördinatief ben ik zeer beperkt, laat het ons zo stellen.
0: Ja, maar voetballen zo heb je niet gedaan. Nee, want je bent van Tongeren.
1: Ja.
0: Dan denk ik direct aan natuurlijk Ivan Hoste, een bekende voetballer in de jaren 70 daar. Mm-hmm. Zoon is nu denk ik schepen. Hè?
1: Steve,
0: voor sport denk ik.
1: Mm-hmm. Nee, sport niet. Wacht. Ja, ik weet niet wat dat zijn juiste bevoegdheid is, maar sport ligt bij een schepen van Borgloon.
0: Maar het is, want ja, die motten waar we het nu over hebben, mm-hmm. ook belangrijk geweest in atletiek denk ik. Hè?
1: Dat is altijd het moeilijke wanneer je vanuit clubstructuren denkt. Hè, de vraag is, een sport, vraag en aanbod, waar start het? Het is een kip of ei verhaal, bij wijze van spreken. Ik denk inderdaad dat om een club te kunnen uitbouwen, is er infrastructuur nodig. Die infrastructuur die ligt er in Tongeren op de motten. En wanneer dat je een landkaart zou bekijken en je zou overal de atletiekpistes aanduiden, dan denk ik dat je heel duidelijk gaat zien dat er een soort van kaart ontstaat waarin dat er meer aan atletiek gedaan wordt in de buurt van een atletiekpiste. En dat wanneer dat iemand op 20 kilometer van een atletiekpiste woont bijvoorbeeld, dat je daar heel vaak geen atleten gaat vinden. Atleten als in atletiekers, om het zo te zeggen. Maar ja, want elke sporter is een atleet, maar ik redeneer vanuit een atleet als iemand die atletiek doet. Dus dat aanbod, die sportinfrastructuur, is volgens mij wel noodzakelijk om die in de nabijheid te hebben om een sportclub kunnen uit te bouwen. En anderzijds, vanuit vanuit de publieke rol en vanuit de overheid en de schulden die dat er op dit moment zijn, snap ik ook heel goed dat je niet overal een atletiekpiste kunt neerplanten. Maar ja, volgens mij creëert het aanbod wel de vraag. Maar, en niet per se andersom.
0: Maar missen we daar geen kansen dan? Want tenslotte, je kan bijvoorbeeld, hè, we hebben Kim Gevaert gehad in het verleden, mm-hmm. we hebben nu Nafi Tiam, dankzij de atletiek zijn die wel wereldberoemd.
1: Ja.
0: En die zorgen er ook voor dat kinderen aan sport gaan doen.
1: Mm-hmm.
0: Hetzelfde met een zwembad bijvoorbeeld. Ja. Ik vind dat er veel te weinig Olympische zwembaden zijn.
1: Er is te weinig zwemwater te koer. Deze week was nog op TV Limburg het verhaal van de Zuid-Limburgse Triathlonclub. Waar dat zij tegen hun limieten aan het aanbod zijn en waar dat er binnenkort bij de jeugd mogelijk een ledenstop komt, omdat ze zo hard gegroeid zijn. Triathlon, net zoals het lopen, een sport die dat enorm aan het boomen is. En ja, een van de tekorten is, de grootste limiterende factor van een triathlonclub is zwemwater. Dat is niet befietsbare wegen, want die hebben we meer dan genoeg hier in Limburg. straten om op te lopen, ook geen probleem voor een triathlonclub. Zwemwater is daar natuurlijk de beperkende factor, de limiterende factor. En voor atletiek, lopen en atletiek zijn voor mij twee verschillende dingen. Dus lopen als amateursporter doen we aan 5 en 10 kilometers mee, doen we mee aan de Classic, doen we mee aan Dwars door Hasselt bijvoorbeeld. Maar dat is niet de atletieksport, de pure atletieksport. Die pure atletieksport, daar is infrastructuur net wat belangrijker dan voor de loopsport, dan voor enkel de loopsport, omdat je die piste nodig hebt. Dat zijn heel specifieke trainingen die dat je daarop afwerkt, die dat niet dat gevoel, niet die mindset geven, wanneer dat je die op de weg moet doen bijvoorbeeld. Dus in die zin is voor een loper is infrastructuur veel minder belangrijk dan voor een atleet als iemand die atletiek doet.
0: Ja, wanneer ben jij met atletiek begonnen eigenlijk?
1: In 1997.
0: 1997, ja. Hoe oud was je toen?
1: Toen was ik 11.
0: Toen was je 11 jaar? Ja. En wie heeft jou daardoor geïnspireerd? Want jij bent van Tongeren... Zelf of van morgen?
1: Tongeren zelf.
0: Ja. Heeft Karel Lisbon bijvoorbeeld...
1: Nee. Karel kende ik op dat moment totaal niet.
0: Maar wie was jouw voorbeeld dan? Want dat, je moet toch...
1: Ik weet dat ik al naar de Olympische Spelen en de wereldkampioenschap al die keek zonder echt te beseffen dat het mij wat deed, om het zo te zeggen. En ik ben heel toevallig in die sport gerold. Scholenveldloop in 1997, september 97. Ik denk dat het volgende week weer scholenveldlooptijd is hier in Vlaanderen. En daar, ik dacht dat ik goed gepositioneerd was. Maar ik heb op een bepaald moment heb ik een elleboog gekregen in mijn, zoals ik dat dan zo plastisch uitdruk, in mijn muil. En ik had op dat moment één dag mijn beugel. Zesde studiejaar, de typische periode natuurlijk, waarin dat de kinderen hun beugel dragen. Heel veel bloed, die beugel die dat was losgekomen. Christophe was super ontgoocheld. Aan de finish... bloede mond, maar kregen we een kaartje dat er een loopwedstrijd was in het geboortedorp van papa. En ik mijn ouders kunnen overtuigen om daar naartoe te gaan. Dat was vrijdag, dus de scholenveldloop op woensdag. Die wedstrijd die was er op vrijdag. Dat was een loopmijl, zoals dat heette, een Haspengouwse loopmijl. Dat betekende 800 meter naar beneden lopen, 800 meter terug naar boven lopen. Dat waren de loopmijlen. De vroegere naam was klimmijl. Ja, dat snap je al. Als je 800 meter naar boven moet lopen, dat het dan... En in Haspengouw kunnen we klimmen als het nodig is.
0: Dat is waar.
1: En we komen te laat aan op die wedstrijd. Dat was een wedstrijd waar dat er volgens een tijdritssysteem gestart werd. Dus om de halve minuut vertrok er een loper. Dus het was geen massastart. Maar we waren te laat. De inschrijvingen waren eigenlijk dicht. En dan heb ik het ongelofelijke geluk gehad dat Brigitte Schoube... En ik vind die naam heel belangrijk. Ik heb haar ook in mijn boek bedankt bijvoorbeeld. Dat... Brigitte was de zus van onze buurman.
0: Ja.
1: En die heeft gezegd, oh, kom Christophe, ik schrijf u nog in. Ga maar naar de start. Je bent de laatste om te vertrekken. Maar als je nu gaat, dan kun je nog gaan. Dan kun je nog vertrekken. En op die manier ben ik in de sport gerold. Uitslagen werden afgeroepen. Mijn naam zat er niet tussen. Mama en papa waren mij al aan het troosten over het feit dat ik toch waarschijnlijk niet in de uitslag stond. Omdat we te laat waren. Ik werd afgeroepen als derde trainer van de atletiekclub, komt op ons af. En 1 week later stond ik op de botten en was ik daar aan het trainen.
0: Ja. Jouw carrière dan? Want heb jij ooit Belgisch kampioenschap in veldlopen?
1: Nee. Ja, meegedaan wel. Maar ik bedoel, ik was zeker niet het talent dat daar op de piste 800 meter heb ik wel een paar keer op het Vlaams kampioenschap kon ik wel een top 6, een top 8 behalen. Maar... ik had zeker niet het talent om podia te halen op nationaal niveau.
0: Nee, heb je daar spijt van achteraf?
1: Nee, talent is iets wat je hebt of niet.
0: Want hetgeen wat je nu doet... Eigenlijk, nu ben je eigenlijk meer de missionaris van het atletiek.
1: Zeker, ja.
0: Dat is, natuurlijk, je kan nu meer mensen inspireren dan dat je bijvoorbeeld een topper was geweest. Want toppers, die kunnen meestal mensen...
1: Die focus niet geven op zich. Ja, inspiratie misschien wel, maar niet de begeleiding. Ik denk dat een topatleet, zeker in de periode waarop dat die topatleet is, die moet heel egoïstisch zijn. Dat is nu eenmaal... Je gaat geen vooruitgang boeken wanneer je niet genoeg tijd in jezelf kunt investeren op dat moment. Dus inderdaad, er is minder ruimte om breder te kijken. Ik zit nu natuurlijk omwille van mijn leeftijd... ik ben een betere atleet geworden door de jaren heen. En ik denk dat mijn marathonniveau ligt hoger dan mijn 800 meter niveau waar ik specialist in was toen dat ik jong was. Dus dat is, ik heb mezelf wel verder gebracht dan dat ik vroeger stond. Maar ja, ik zit natuurlijk in de verste verte niet om mezelf een topatleet te noemen. Daar zit ik niet in de buurt. En ik denk inderdaad dat de manier waarop dat het leven gelopen is, dat ik inderdaad mogelijkheden gekregen heb om onze sport te promoten en lopers te begeleiden op een lokaal, maar ook op een minder lokaal niveau, dankzij onze app bijvoorbeeld. En dat daar, ja, dat je een publiek creëert die het heel belangrijk vinden. Wat dat mijn tips zijn, met welke schoenen dat ik loop. Ook al is dat zoiets individueel, dat is een vraag die dat bij wijze van spreken dagelijks gesteld wordt. Is, ja, op welke, zeker nu, marathonperiode komt er volop aan. Van volgende week is de marathon van Berlijn. Dat is de kick-off van het herfstseizoen in het marathonlopen. Dus nu wordt heel vaak de vraag gesteld, heel vaak van met welke schoen loopt jij de marathon? Terwijl dat zo individueel is. Maar mensen hechten ook aan die simpele dingen. Hechten ze heel veel waarde. Dat staat er nog los van mijn trainingsschema's. Dat staat nog los van de podcast bijvoorbeeld. Ja, dat is... Op de een of andere manier zien ze u als autoriteit. En ik denk niet dat je uzelf in de wereld kunt zetten als autoriteit. Je kunt niet zeggen, ik ben het of ik heb het. Maar je krijgt dat. Autoriteit krijgt je. Ja.
0: Ja, als ik jou nu vraag, met welke paar schoenen loop jij? Loop jij met die heel dure?
1: Ja, absoluut.
0: Van Nike, ja?
1: Ik heb verschillende merken. Mijn schoenenkast, ik heb op dit moment 12 paar in rotatie. Dus dat zijn 12 paar die dat ik... Sommige minder vaak, voor alle duidelijkheid. Maar ik gebruik ze alle 12. En daar zit dan een, ja, zoals dat je dat kent, een gewone duurloopschoen in. Maar daar zitten evenzeer. En ik heb meerdere van die carbon schoenen, supershoes, zoals dat we ze noemen binnen de atletiek. Die, ja, absoluut. Ja.
0: Maar ben je daar ook sneller mee?
1: Oh, enorm.
0: Ja?
1: Ja, dat maakt een heel groot verschil.
0: Maar hoe verklaar je dat, Christophe? Want allez, je loopt toch... Wat geeft die schoen u dan meer?
1: Op zich is het... Ik vind het ondertussen vrij makkelijk om het te kunnen verklaren. Het is een schoen met een dikke zool.
0: Ja.
1: En heel veel luisteraars zullen ook de jaren 90 meegemaakt hebben. En de plateauzolen.
0: Ja, zeker.
1: Of misschien al de 70's met de plateauzolen toen. Maar je verlengt uw hefboom. Door daar lengte of dikte aan kunnen toe te voegen. Uw hefboom wordt langer, uw been wordt langer. Artificieel natuurlijk. Je moet je voorstellen dat onder die loopschoenen dat er 4 centimeter blokken zitten.
0: Mm-hmm.
1: Vroeger, wanneer dat er dan 4 centimeter moest toegevoegd worden aan schuim, want dat is een schuimlaag uiteindelijk, de zool van een loopschoen, dat was zwaar materiaal. Dus hoe dikker dat je die maakte, hoe zwaarder dat je schoen werd. En gewicht aan een extremiteit is heel inefficiënt. Als je gewicht moet toevoegen... Beter buikvet, zoals bij de mannen dat vaak gebeurt, om zo te zeggen.
0: Ik ken er alles van. Ja.
1: Want daar wordt het gewicht makkelijker gedragen. Maar gaat je het gewicht toevoegen aan een extremiteit, polsen, enkels, voeten, dan weegt dat letterlijk zwaarder door in de beweging. Technologie, chemie in dit geval, heeft ervoor gezorgd dat er schuimen kunnen toegevoegd worden, kunnen gecreëerd worden, die dat heel licht zijn. Dus nu kun je wel naar een verlenging gaan van die hefboom, zonder dat er gewicht toegevoegd wordt aan die schoen. Ja, en dan wordt het simpel. Je hefboom is langer, je kunt meer krachten uitvoeren. Je krijgt meer schokabsorptie, je krijgt een elastischere beweging. En dan gaat je sneller lopen. En dat beperkt zich niet tot enkele seconden per kilometer. En dat beperkt zich ook niet tot alleen de snelle lopers. Ondertussen is wetenschappelijk onderzoek daar wel redelijk eensgezind. Dat ook, wat we dan tussen aanhalingstekens tragere lopers noemen, dat die daar ook een voordeel bij hebben. Zonder dat er... extra blessurelast bij gepaard gaat bijvoorbeeld. Dus dat is echt wel... dat is een technologische ontwikkeling die dat op dit moment nog altijd meer budget vraagt. Of meer uit uw portemonnee vraagt dan een gewone loopschoen, om het zo te zeggen. Maar waar het er wel ondertussen heel veel bewijs is rond prestatie en prestatievoordeel en minder blessuregevoeligheid bijvoorbeeld. Of geen extra blessuregevoeligheid.
0: Ja. Hoe zit het tegenwoordig? Ik heb nog met spikes gelopen. Wordt dat nog veel... Hoe ziet die schoen eruit tegenwoordig? Is dat nog altijd met spikes?
1: Ja, absoluut. En ik denk dat daarin dat het grote voordeel dat wegwedstrijden of wegschoenen gekregen hebben, is het feit dat de Atletiek Federatie, de Internationale Atletiek Federatie, World Athletics in dit geval, dat die gepakt is op snelheid. En dus dat de schoenontwikkeling er was voordat World Athletics kon zeggen van maar een schoen mag maar zoveel centimeter zool hebben en mag maar tussen voorvoet en achtervoet zoveel centimeter verschil hebben. Dat hebben ze achteraf in regeltjes gegoten. Bij spikes zijn ze op tijd geweest. En bij spikes hebben ze op voorhand gezegd, een spike mag niet dikker zijn, de zool mag niet dikker zijn dan 2 centimeter. Dus de doorontwikkeling in de spikes die is nog altijd iets beperkter dan dat die geweest is in de

0: Ja, ik denk dat research and development is iets heel belangrijks. En ook al zit Nike op dit moment in veel troebeler en moeilijker vaarwater als merk. Ja, alle credits wel naar hun dat zij de eerste zijn die dat in die technologie geïnvesteerd hebben. Die dat R&D gedaan hebben richting dat type van loopschoenen. Die dat dus ook de loopsport een bepaald gewicht gegeven hebben. Dat die andere merken, Adidas, Brooks, Saucony, New Balance, et cetera. Die dat gewicht niet toegekend hebben aan onze sport. En ik denk dat je hun daar altijd voor erkentelijk moet zijn. Ook al heeft dat merk het nu wat moeilijker economisch gezien. Dat zij zijn wel de eerste geweest die dat hebben durven die stap zetten richting de ontwikkeling van wat dat we nu een superschoen noemen. Vele merken hebben dat jaren geleden geprobeerd. Ooit zat ik in Kopenhagen op een bijscholing waar dat een specialist dan aanwezig was. En die zei van ja kijk, we hebben dit al geprobeerd. Een schoen met carbon hebben wij al in 2010 geprobeerd. In 2008 misschien zelfs. Hij zei maar die platen die braken. Carbon breekt, carbon is heel gevoelig. De fietsers zullen dat ook wel weten, hoe dat een carbon fietser kan uitzien na een valpartij. Maar Nike is blijven investeren, blijven zoeken naar een oplossing van hoe kunnen we dit stabiel krijgen, hoe kunnen we die carbon stevig genoeg krijgen en toch flexibel genoeg om die voet de juiste richting uit te duwen. En ik denk dat, ook al heeft iedereen hen nu gekopieerd, want daar komt het wel op neer natuurlijk, ze waren wel de eerste.
1: Ja, Hoka is ook de laatste 10 jaar aan het opkomen. Blijkbaar ingenieurs die kwamen van, ik weet niet van welke, die het opgericht
0: hebben. Uiteindelijk worden ze weggekocht.
1: Of zelf. Hè? Ja. Hoe zit het daarmee met de technologie voor die snelle schoenen? Kan Hoka, wat is hun?
0: Ik denk dat het belangrijkste, want over merken spreken is altijd moeilijk. Ik ben bijvoorbeeld iemand die dat persoonlijk nooit graag op Brooks gelopen heeft. Omdat ik vond Brooks historisch een iets zwaardere schoen.
1: Ja, klopt. Ja, voor jou, jij bent een lichte loper.
0: Dus dat was nooit de schoen waar ik veel comfort in vond. Ondertussen weet ik dat Brooks veranderd is. En dat Brooks dus ook lichte, responsieve schoenen maakt. Alleen, bij mij zit die historische connotatie van met Brooks had ik pijn. Waardoor ik nu niet de stap zet om nog een keer Brooks te testen, bijvoorbeeld. Hoka is een... dus daarom vind ik het altijd maar moeilijk om over individuele...
1: Hoka is ook een zware...
0: Hoka, ja, maar de Hoka waar dat ik bijvoorbeeld mee train, is een lichte Hoka, waar dat ik graag mijn duurloopkilometers mee doe. En er bestaan geen slechte loopschoenen meer. Er bestaan zeker loopschoenen waarin dat jij je niet comfortabel voelt. Maar die kan voor mij bijvoorbeeld wel goed zijn. Dus in dat opzicht ben ik... Ja, ondertussen zoveel jaar in de sport en zoveel schoenen zien passeren. We hebben een loopapp en in die loopapp trekken we op dit moment rond de 10.000 paar schoenen. Ja, en dan zie je dat elk merk zijn vertegenwoordiging heeft. En dat voor de ene is dat een goede schoen en voor de andere kan dat een minder goede schoen zijn. Maar ja, als je ziet dat persoon X of Y vooruitgang boekt met die schoen, waar dat een ander van zegt van slechte schoen, dat bestaat niet. Een slechte schoen bestaat niet. Het is die één op één relatie die dat heel belangrijk is.
1: De wielersport, die zal jij ook volgen, denk ik. Hè? Decathlon is dan een heel belangrijke speler.
0: Ja.
1: Ze hebben nu een koersfiets uit, 8.000 of 9.000 euro, waar dat het bij Pinarello en BMC 15.000 euro kost. Natuurlijk een goede zet, blijkbaar is het ook een goede fiets.
0: Ja.
1: Hoe zijn zij de dag van vandaag met hun schoenen? Want ik herinner me heel lang geleden, bij Decathlon, daar ging ik geen schoenen kopen.
0: Kiprun is hun loopmerk. Hè. Ze zijn ook marketingtechnisch zijn ze daar een andere weg in geslagen. Vroeger Kalenji was hun loopmerk.
1: Klopt, ja.
0: En daar hebben ze dan nu voor de makkelijkere naam. Ik denk dat een strategisch of marketingtechnisch een goede keuze is geweest om richting Kiprun te gaan. Nieuw logo erop gezet, die schoenen wat hipper gemaakt, veel technologie erin gestoken. Copycat, voor alle duidelijkheid. Hè. Daar zit wel alweer... Nike was de eerste, dus iedereen die dat het daarna gedaan heeft, heeft het gekopieerd. Want het was een succesrecept. Je kiest natuurlijk zelf over hoe dik dat je de zolen maakt, hoe groot dat je drop is, het verschil tussen heel en voorvoet. Je kiest hoe dat je je carbonplaat golft, bijvoorbeeld. Dat zijn individuele keuzes. Maar het zijn keuzes die dat gebaseerd zijn op wat dat gewerkt heeft bij Nike. Kiprun is erin geslaagd om bijvoorbeeld met Jimmy Grissier ook een Franse topatleet binnen te halen die dat wereldkampioen is geworden op de 10.000 meter vorig jaar. En ja, die kerel die heeft een te groot professioneel belang bij goede ondersteuning en een goed paar schoenen en een goed paar spikes. Dat het feit dat hij door Kiprun gesponsord wordt, alleen is al een teken van kwaliteit.

0: die kan zijn carrière niet riskeren door met een slechte schoen te lopen. Die dat slecht doorontwikkeld is. Die dat tussen aanhalingstekens trager is dan een andere schoen. Want dan heeft die geen inkomen. Die verdient zijn geld door goede prestaties neer te zetten. Door startgelden te kunnen verzilveren, et cetera. En dat lukt niet wanneer dat je jezelf slechter maakt dan de concurrentie.
1: Ja. Ja, want dat is die atletieke wereld. Hè. Die mannen verdienen niet zoveel als voetballers. Hè.
0: Die moeten presteren om te verdienen. Ja. Opdagen, bij de voetballers opdagen vaak al genoeg, om het zo te zeggen. Ja, nee, bij lopers, die moeten effectief wel gaan presteren. Ja,
1: ja, ik hoorde gisteren in 2029 of 2030 het wereldkampioenschap in Afrika.
0: Ja, Kenia, Nairobi.
1: Is het niet wel laat daarvoor eigenlijk? Want ik herinner me een wedstrijd, ik denk 94 in Antwerpen. Het wereldkampioenschap was in Antwerpen georganiseerd. Ik dacht 94 dat was ongeveer. Ik was toen ook aanwezig. Ja, de eerste 30, dat waren gewoon toen al de Kenianen. Dat was onvoorstelbaar eigenlijk.
0: Ik denk dat het een... wanneer we het over van die grote kampioenschappen hebben, dan vroeger waren er veel westerse steden die dat, waar dat sport al een belangrijk publiekgoed was. Die dat ook investeerde en probeerde om van die kampioenschappen binnen te halen. Het Westen nu gaat gebukt onder schulden, waardoor dat er minder westerse mededingers zijn naar het binnenhalen van zo'n kampioenschappen. Want dat werkt altijd met, je moet een bidboek indienen, je moet een heel dossier. De federatie stelt open wie wil de atletiekkampioenschappen, de wereldkampioenschappen organiseren in jaar X en jaar Y. En dan moet je een hele procedure volgen om daarbij uit te komen. Er gaan steeds minder westerse steden zijn die dat daarin willen investeren, omwille van schulden. En wat dat je dan krijgt, is natuurlijk dat nu landen die dat vroeger niet konden meedingen, omdat bijvoorbeeld... Die bidboeks zijn heel interessant om te lezen. Ik kijk ze vaak na, zeker ook rond de Olympische Spelen.
1: Ja.
0: Er worden heel veel regels opgelegd vanuit de federatie. Je moet zoveel metroverbindingen hebben tussen plaats X en plaats Y. Zoveel per uur, zoveel volk per uur moet er getransporteerd kunnen worden naar het stadion. Er moeten x aantal hotelbedden beschikbaar zijn voor atleten in de nabijheid van het stadion, maar ook voor de supporters. En ja, die bidbooks van de Olympische Spelen zijn magnifiek mooi. Dus ja, Afrikaanse steden hebben heel vaak niet de kans gehad om dat te organiseren, omdat de infrastructuur die dat werd opgelegd vanuit de federatie, en die federatie die zit vaak in Zwitserland, hè, dus die redeneren ook vanuit een Zwitsers model, en dat is rijkdom. Ja, die rijkdom die was er vaak niet in derde wereldlanden. En ik denk dat, ja, zij hebben ons nu kunnen bijbenen, soms door autoritaire regimes, want de kampioenschappen gaan ook steeds vaker door.
1: Je ziet het met wereldkampioenschappen, ja. Ongelooflijk eigenlijk wat er allemaal gebeurt natuurlijk.
0: Voilà. Maar ja, omdat de typische Europese centrumsteden, hoofdsteden zich wat hebben teruggetrokken daaruit, daardoor krijg je de kans voor steden als Nairobi om mee te dingen. En ze hebben het bijvoorbeeld gewonnen van Londen. Want Londen had ook een bieding ingediend voor 2029 en Londen is het niet geworden. Dus ja, in die zin wil dat wel zeggen dat zij iets concurrentieel hadden, waardoor dat Nairobi toch kon winnen van een wereldstad als Londen.
1: Ja, stel dat wij met samenwerken met bijvoorbeeld Frankrijk en Nederland, want België alleen kan geen Olympische Spelen organiseren, dat gaat niet.
0: Nee.
1: Maar je zou dat wel met Nederland en Frankrijk bijvoorbeeld kunnen organiseren. Zijn die vragen ooit gesteld geweest, dat je weet?
0: Ik denk dat sowieso op vlak van de Olympische... Bijvoorbeeld een wereldkampioenschap atletiek is een heel makkelijk kampioenschap om te organiseren. Je hebt één piste nodig en één stadion. Dat is iets wat dat op zich nog... Dat kan elk land tussen aanhalingstekens. En dan hangt het gewoon van de omringende infrastructuur af. Kijken we naar Olympische Spelen, ja, dan heb je enerzijds alles wat dat met roeien, varen, et cetera te maken heeft, heb je binnenwater nodig, maar je hebt ook evenzeer zee nodig.
1: En die hebben we niet.
0: Hebben veel landen, hebben daar al een gebrek aan. Dus dan moet je al op zoek gaan naar, ja, hebben we een supergroot meer waarop dat we kunnen zeilen bijvoorbeeld. Ja, dan daar zit al een eerste beperking. Je hebt heel veel stadia nodig. Er komt Rugby Sevens is erbij gekomen bijvoorbeeld. Wat dan weer dat is al geen stadion waarin je een gewone voetbalmatch kunt spelen, want dat zijn andere beleidingen. Er komt zoveel bij kijken bij Olympische Spelen, omdat het zo groot is, dat we volgens mij sowieso op den duur gaan naar landen die dat het organiseren en niet meer per se naar steden. Omdat die stedelijke infrastructuur... Ja, ik was in Parijs 2 jaar geleden. Daar wordt Grand Hall de la Villette wordt omgebouwd voor een, nee, Grand Palais, sorry, wordt omgebouwd tot een schermzaal. Van die dingen, dat is super mooi. Stade Saint-Denis werd een beetje omgetoverd, maar er is geen nieuw stadion gebouwd geweest. Dus ja, er moet gezocht worden naar efficiëntiewinsten, omdat die spelen, ja, die zijn, dat is een miljardenbusiness uiteindelijk. En ik denk dat heel veel steden zich die miljarden niet meer kunnen veroorloven om dat te organiseren. Dus ik geloof inderdaad dat we op termijn naar een meer landelijk model gaan. Wat dat het nu eigenlijk al was. Hè. Ik denk dat het zeilen in Bordeaux was. Ja, dat is niet Parijs natuurlijk.
1: Nee.
0: Dus in die zin denk ik sowieso dat we van dat stedelijke gaan wegtrekken. En dat we meer naar een landelijke gaan gaan. En eventueel een combinatie van landen. Ik denk België, Nederland met Euro 2000 waren daar al een goed voorbeeld in. En hoe dat er samengewerkt kan worden. En ik denk dat de sport zo'n samenwerking ook wel verdient. En dat het dat ook even mooi kan maken.
1: Ja, want als je dan bijvoorbeeld de Memorial van Damme, dit jaar 50 jaar denk ik. Mm-hmm. Nu, vroeger had je Wilfried Meerts. Man had ongelooflijk veel contacten. Die kon ook, heeft ook Boepka. Allee, ja. Heeft ze allemaal naar hier gehaald eigenlijk. Ja, vandaag de dag, een Wilfried Meerts. Ja, daar ben je. Ja, heeft contacten, maar heeft niet het geld. En dat is vandaag zo'n belangrijke rol geworden, denk ik. Hè? En in voetbal zie je dat ook. Hè? Wij zullen nooit geen Champions League kunnen winnen, omdat wij niet die sponsorings hebben. Ook al doet Bart Verhagen heel veel, ook goede zakenman. Hè? Hij doet zijn best. Maar als je dan Paris Saint-Germain ziet, Real Madrid, het geld dat, ja, van waar het komt.
0: Geld dicteert. Hè. Alleen in onze sport, in de atletiek, is dat veel minder het geval dan in het voetbal. Het zijn geen clubs. De Memorial van Damme is een organisatie die dat valt binnen de Diamond League. Mm. En ja, die Diamond League alleen al zorgt dat er atleten zijn. Dus in die optiek is natuurlijk Wilfried Meerts, Kim Gevaert nu. Kim is nu de directeur, de meetingdirecteur. En die hebben goede contacten, want voor alle duidelijkheid, er moet gelobbyd worden om sporters binnen te krijgen, om atleten binnen te krijgen. Maar alleen al de aantrekkingskracht van de Diamond League zorgt ervoor dat atleten naar Brussel willen komen. En ik denk dat zorgt ervoor dat geld minder doorslaggevend is in onze sport dan in andere sporten. Maar je kunt je voorstellen, bijvoorbeeld zoals dat het 2 jaar geleden in het golf was. Er wordt een concurrerende league georganiseerd in het golf, die dat uitsluit dat je de twee competities deelneemt. En ja, daar zijn toen redelijk wat problemen geweest binnen de sport. Golf, natuurlijk wel een rijke sport. Stel dat er een concurrent opduikt van de Diamond League en dat Brussel de Diamond League blijft. En dat een concurrent in hetzelfde weekend een meeting organiseert waar dan meer geld te verdienen valt. Ja, dan zijn relaties worden dan nog belangrijker dan dat ze nu zijn. Maar op dit moment heeft Brussel en elke meeting binnen de Diamond League geen concurrentie.
1: Okay.
0: Dus dat maakt het wat anders. Ja.
1: We zijn hier ook in België met 3 bonden, denk ik. Hè? Ja. De Franstalige, de Vlaamstalige dan, Atletiek Vlaanderen. De Duitsen, hebben die ook een aparte bond?
0: Nee, dat zijn gemeenschapsbevoegdheden en die vallen dan onder de Franstalige, onder de Waalse.
1: Ja. Die relatie van Atletiek Vlaanderen. Want jij werkt ook voor Atletiek Vlaanderen?
0: Ik heb een beperkte opdracht gekregen van... wel een mooie opdracht, maar ik ben verantwoordelijk geweest voor de ontwikkelingslijnen naar het afstandlopen toe bij de jeugdcategorieën. Dus van miniem kadet, een span van 4 jaar ongeveer, waar dat ik in het onderwijs, zouden we zeggen, de eindtermen voor heb mogen uitschrijven. Ja.
1: Jij bent eigenlijk een schout.
0: Ja,
1: meer als een schout natuurlijk. Hè. Maar ik bedoel, jij kan me nu al zeggen, ja, dat wordt. Die heeft het misschien of die heeft het niet.
0: Het hangt natuurlijk allemaal van de leeftijd af. Hè. Maar waar dat we nu bij de Atletiek Vlaanderen en de opdracht die dat ik daar had, was het vooral belangrijk om clubs de toolbox te geven over hoe dat ze atleten moeten ontwikkelen in het afstandslopen. En hoe dat er, in het begin gaat dat nog bijvoorbeeld heel veel met spelvormen zijn. Later wordt dat wat specifieker. Maar nu was het vooral, mijn opdracht nu was om de clubs een toolbox aan te reiken met hoe moeten we atleten ontwikkelen tot straks lopers. En dat is door niet te vroeg te specialiseren, dat is om snelheid te doen bijvoorbeeld en reactiekracht en coördinatie. Daar beginnen we mee, maar dan straks gaan we natuurlijk meer richting dat duurlopen kijken en intervaltrainingen. En ja, die lijn heb ik een beetje mogen uitschrijven. Ik denk dat talenterkenning blijft iets zeer moeilijk op die leeftijden, omdat je de groeispurt is heel definiërend. En die groeispurt, meisjes, vijfde, zesde studiejaar zou daar al kunnen. Jongens komt die meestal iets trager. Op de klasfoto's van de zesde studiejaars gaat je heel vaak zien dat meisjes gemiddeld soms groter zijn dan de jongens. En dat is omdat meisjes een vroegere groeispurt hebben. Bij jongens komt die wat later. Maar dat maakt ook dat echt talent kun je in mijn ogen grotendeels pas vaststellen op het moment dat ze volgroeid zijn. Omdat dan de definitieve mechanica er staat. En dat betekent dat je kijkt naar leeftijden vanaf 15, 16 jaar. En vroeg rijp zijn, dus nog later uw groeispurt hebben. Uw latere groeispurt, dat is eigenlijk beter op langere termijn. Maar dat betekent dat je op korte termijn klappen krijgt, om het zo te zeggen, van de vroegrijpen. Want die zijn groter dan u, die zijn sterker dan u. En dat zorgt ervoor dat laatrijpen haken af vroeg in hun carrière, omdat ze denken van, ik kan hier toch niks, ik word altijd geklopt. En de vroegrijpen, die haken uiteindelijk af omdat ze geen vooruitgang meer maken. Dus dat is in de jeugdsport, niet alleen in de atletiek, is dat de eeuwige tegenstelling van, hoe zorgen we ervoor dat vroegrijpen, dat we niet denken dat die goed zijn, maar dat we gewoon weten, die zijn goed omdat ze al vroeger een groeispurt gehad hebben. En hoe ontwikkelen we die groep van kinderen, want het zijn nog altijd kinderen op dat moment. En voor de laatrijpen is ook daar de vraag van, hoe krijgen we hen gemotiveerd om gewoon te zeggen, heb geduld, uw groeispurt die komt nog. En uw talent gaat dan ook wel ontwikkeld worden nadien.
1: Dat is
0: het moeilijke in jeugdsport. Hè.
1: Je vertelde juist over die scholenveldlopen. Ik heb dat vroeger ook nog allemaal gedaan. Mm-hmm. Dan was er eerst een Brabants kampioenschap, een Belgisch kampioenschap. Ik weet niet hoe dat vandaag is. Er zal ook een Vlaams kampioenschap zijn, hoogstwaarschijnlijk. Ga je daar dan naartoe, Christophe?
0: Nee.
1: Het is niet dat jij, want ik denk dat jij toch wel iemand bent, heel belangrijk naar turnenleraars, die daarmee gaan praten van, kunnen jullie opletten? Want een turnenleraar, die heeft een belangrijke job op het gebied van sport.
0: Die ziet dat wekelijks, om het zo te zeggen.
1: En die zou eigenlijk toch wel moeten die connectie hebben met sportverenigingen. Die kan ongelooflijk goed voetballen, die kan goed basketten of zo. Maar gebeurt dat eigenlijk vandaag de dag?
0: Nee, weinig. En ik denk dat daarin, want mijn rol, ik ben... Mijn professionele stuk zit natuurlijk binnen onze app, binnen Trenara. En ik ben niet actief betrokken bij de atletiekclub bij ons bijvoorbeeld. Ik ben wel trainer en ik heb een trainingsgroepje. Maar ik ben ondernemer, ik ben bedrijfsleider. Dat zorgt ervoor dat er weinig ruimte is om een vrijwilligersrol op te nemen binnen de atletiekclub. Laat staan dat ik mijn woensdagen kan vrijmaken om naar een scholenveldloop te gaan. Dat is iets wat professioneel gewoon een stukje moeilijker ligt. Maar scouting as such, dat is vrij beperkt in onze sport. Gewoon omdat atletiekclubs zijn kleine clubs. Zijn clubs waar het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Je kunt die vrijwilligers ook, omwille van beperkte financiële mogelijkheden, kun je die ook geen vrijwilligersvergoeding geven bijvoorbeeld. Ik verdien per training €10 bijvoorbeeld.
1: Ik ben zelf ook trainer geweest. Ja. Ik deed het heel graag. Waarom? Omdat je individueel met
0: voetbal. Maar het is puur vrijwilligerswerk.
1: Voetbalding is heel anders. Daar heb je heel veel ouders die komen zagen. Mm-hmm. Waarom mag mijn zoon niet voetballen of zo? Atletiek was het echt je eigen zijn. Dat vind ik ook wel spijtig. Maar u begrijpt ook, hè, waar ik naartoe wil. Hè. Ik denk dat we heel veel talent...
0: We missen talent, absoluut.
1: Zelfs ook, we kunnen kinderen van de straat afhouden. Mm-hmm. Ik ben ervan overtuigd, als je morgen in Brussel of in Genk, zelf op Beringen, op straat, daar ga je ongelooflijk veel talent zien. En als je die dan kan begeleiden, dan ga je een veel betere ambassadeur zijn als dat wij vandaag bezig zijn met sport.
0: Absoluut. Hey, daar kan ik u maar 100% gelijk in geven. Wij missen nu talent, maar wij missen vooral ook de middelen om een scouting systeem te ontwikkelen. En dat is de voorwaarde. Je moet kunnen scouten, om het zo te zeggen. En binnen voetbalclubs wordt dat... Je hebt de nationale ploegen die dat bij de provinciale ploegen gaan kijken. Van, zit er daar... Want voetbal trekt aan. Voetbal is een sport die zichzelf niet moet promoten op dit moment. En natuurlijk, die wordt automatisch gepromoot door degene die dat naar het voetbal kijken, et cetera. Atletiek is een sport waarin dat het totaal aantal, want we hebben elkaar ontmoet op een lezing rond Karel Lismond en Rick Schoofs, waar we die discussie ook voor een stukje gehad hebben met Yvon Sonck vooraan. Op het moment dat die generatie van de jaren 60, Karel is eind jaren 60, tweede helft jaren 60, begonnen om dan top te presteren in de jaren 70. Op het moment dat die generatie aan onze sport begon, die hadden eerst gevoetbald en die stroomden dan bijvoorbeeld door. Ja, nu wordt zoveel ingezet op die voetbal dat daarna wordt er gestopt. Mm. Er wordt niet meer doorgeschoven. Dan is het gedaan. Het is niet gelukt in het voetbal. Ik stop met sporten, tussen aanhalingstekens. Een 15, 16-jarige die stopt met voetbal, gaat je niet vaak in een andere sport zien het sportjaar nadien. En dat maakt dat, en onder meer ook gewoon, want dat is dan de transfer van de ene sport naar de andere sport, die wordt beperkter dan dat ze vroeger was. En anderzijds is de pure instroom in onze sport zelf ook kleiner dan vroeger. Ik doe al zo lang atletiek dat ik het Kim en Tia-effect bijvoorbeeld gezien heb. En dat waren dan septembermaanden waarin dat er veel, veel, veel nieuwe atleten waren. Het effect van Nafi, ondanks het feit dat zij Olympisch kampioene werd, dat is ook wel meetbaar, maar is dat kleiner.
1: Is dat meer bij jullie dan? Want ja, Nafi ze trend in Luik.
0: Ja, ja.
1: Zie je dan daar meer?
0: Nee, het is dat wat ik wil zeggen inderdaad. Hè, dat ondanks het feit dat we dan een drievoudig Olympisch kampioene hebben, is dat het effect van Nafi is kleiner dan het effect van Kim en Tia, om het zo te zeggen. En dat wil dus zeggen dat een sport, ondanks het feit dat die internationaal, dat wij daar hoger scoren, dat doorcijpeleffect naar de jeugdatletiek, dat wordt kleiner. Dus onze sport heeft het gewoon qua aangroei van jeugdatleten steeds moeilijker. En dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk nog bewuster te koer moet omgaan met degene die dat wel binnen die sport rollen. Want je weet dat je het rechter, talentontwikkeling is in het rechter. Er zijn sowieso, spijtig genoeg, het werkt nu eenmaal zo, zijn er meer afvallers dan mensen die dat gaan slagen. Maar hoe minder volk dat er in uw trechter terechtkomt, hoe moeilijker dat het wordt om iemand die hele waterval te laten doorlopen natuurlijk. Hè. En ik denk dat daarin heeft voetbal als grote sport een ongelooflijk voordeel. Die kunnen minder goed met talenten omgaan. Die kunnen zich dat permitteren, want er zijn er genoeg. Wanneer dat wij een talent hebben, als we dat ontdekken, dus hè, stel dat talent per toeval binnen een club terechtkomt, dan is de verantwoordelijkheid van die club veel groter, vind ik, hè, dan de verantwoordelijkheid van een voetbalclub. Want een voetbalclub heeft 24 spelertjes per ploeg, bij wijze van spreken. Terwijl, ik heb vier. Wij hebben binnen de atletiekclub in Tongeren, puur naar lopers toe, bij de jeugd, hebben wij dus op dit moment 4 à 5 competitielopers. Dat is niks, hè?
1: Dat is niks. Maar Christophe, ik denk ook wel dat jij ook belangrijk kunt zijn. Ik ben ervan overtuigd gewoon, in andere sporten. Want toen ik atletiektrainer was, toen was men heel veel bezig, spelender onderwijs, ik weet niet. Mm-hmm. Dus Roelands was toen ook de voorzitter, dokter Roelands, bekende sportdokter toen, ook bij RWDM is die zelfs ook nog denk dokter geweest of zo, in het voetbal. Maar die was dan ook voorzitter en dat was vooral spelenderwijs.
0: Ja.
1: Dat wij moesten de kinderen het opleren. En wat mij daar ook opgevallen is, dat atletiek de beste basis is van alle sporten. Wil jij gaan voetballen, heb je atletiek nodig. Mm-hmm. Basket, dan heb je atletiek nodig. Ja. Want ik herinner me ook heel, ik weet niet dat dat vandaag de dag nog zo is, maar bijvoorbeeld Ajax, hè, daar was atletiek heel belangrijk in. Mm-hmm. Ik weet, Standaard had daar die ex-atleet, die ook in die top 100 staat van Yvon Sonck. Ik kan nu niet direct op zijn naam komen, maar staat denk ik zelfs op de 100ste plaats. De burgemeester Jo Feitons kennen hem persoonlijk.
0: Ja.
1: Die man, die was dus bij Standaard aangenomen. Wim van den Ven heeft bijvoorbeeld 2 jaar geleden nog bij Anderlecht geweest. Hè, samen met
0: Borlée
1: natuurlijk. Mm-hmm. Eigenlijk is dat toch heel normaal Dat je bijvoorbeeld... Ik denk een Vital Heijnen bijvoorbeeld is een volleybalcoach. Ik geloof nog altijd heel sterk in die man dat hij een voetbalploeg ook kan leiden op zijn manier. Wij doen dat toch te weinig soms?
0: Ja.
1: Wij praten te weinig met elkaar.
0: Ja, mogelijk. En ik denk dat daarin inderdaad... Ik ga de atletieksport absoluut promoten hier. Hè. Dat is... in de jeugd heb je zowel het springen, het werpen als het lopen... In het werpen gaat je oog-handcoördinatie ontwikkelen. In het springen heb je een tussen aanhalingstekens zweeffase, een langere zweeffase, waardoor dat je proprioceptie gaat ontwikkelen van ja, hoe verhoudt mijn lichaam zich ten opzichte van de ruimte. Mm-hmm. Op welk moment moet ik een afzet doen dat noodzaakt coördinatie. En in het lopen gaat je je hart-vaatsysteem, hart-longsysteem gaan ontwikkelen. Dus atletiek is bij de jeugd een zeer brede sport waarin dat je heel veel bewegingsstructuren kunt ontwikkelen. Dus ja, dat is absoluut een mooie sport om... Ik ga natuurlijk niet zeggen om mee te beginnen. Want ik wil dat ze atletiek blijven doen.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ik snap inderdaad dat vanuit andere sporten bekeken... is atletiek een heel mooie basis. En zijn eventuele atletiekuren binnen de trainingsuren... zijn voor hun ook heel goed meegenomen. En je zegt dat ik daar een rol in kan spelen. Als jij me een dag 36 uur kunt maken, Wim, dan wil ik daar wel een keer naar kijken.
1: Ja, ja. Maar bijvoorbeeld, je begrijpt het toch ook. Hè? Sommige spitsen zie ik in het voetbal. En die kunnen volgens mij nog veel sneller...
0: Alles hangt af van...
1: Vroeger was André Raas. Ik weet niet dat je ooit van André Raas... Nee. Die speelde bij Gent voetbal. Maar die was ook 100 meter kampioen toen. Ja, we praten nu in de jaren 70 of zo, denk ik. Dat die ook, ik denk, 100 meter de kampioen was van België. Ja. Maar die heeft dan nog een carrière bij AA Gent. Onder andere bij AA Gent. Ik denk zelfs dat hij nu een kunstenaar is of zo. Moet maar eens opzoeken. André Raas. Maar toen kon dat nog. Hè.
0: Ja, ik denk dat... Ik denk dat elke supporter wilde een snelle spits om voor te kunnen supporteren. Hè, want dan weten ze dat ze de verdedigers kunnen uitspurten. Ik denk, ja, de basis, het is de moeder van alle sportatletiek. En ik denk dat die titel is niet gestolen.
1: Ja, muziek, dat is ook belangrijk voor jou. Hè?
0: Ja.
1: Want welke muziek, speel je, ga je trainen met muziek?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja. Ja.
1: Ik kan dat niet.
0: Ja, voor mij, ik denk dat... een van de eerste draagbare mp3-spelers is die dat iets of wat betaalbaar waren. Dat ik die onmiddellijk had. 128 megabyte, daar kon je amper een paar nummertjes opzetten.
1: Ja.
0: Maar ja, op dat moment was ik wel al... muziek motiveert en ik kan mij verliezen in bepaalde nummers. Ja? Ja,
1: ja? Ja. Ja, ik heb het nooit gekund. Mm-hmm. Want dan ga ik veel te snel lopen. Want als ik met
0: ja,
1: muziek...
0: Ja.
1: Dan ga ik veel te snel lopen. En ik wil ook eigenlijk... Ja, toch. Maar dat is iets anders. Ik wil ook van de natuur genieten.
0: Ja. Ja, ik probeer het te combineren. Ik had bijvoorbeeld bepaalde nummers die dat ik bij intervaltrainingen dat ik dan speelde. Omdat ik dan ook exact wist van de drums vallen in op zoveel seconden. Okay, en de distortion op de gitaar die op zoveel seconden. En dan moet ik op dat punt zijn... maar evenzeer had ik dan nummers waar ik bijvoorbeeld iets rustigere duurlopen op deed, zodat ik niet opgezweept werd, want daar wil je niet te snel gaan. Ja, ik had... dat is wel... dat is iets wat ik eigenlijk als tiener waar ik al een beetje mee bezig was.
1: Kan je ook podcasts luisteren?
0: Ja. Ja. Ja. Dat zorgt ervoor dat ik... dat tijdens die trainingsuren, dat dan voor een stukje, dat die trainingsuren, die dat ik dan alleen doe, want ik geef training 3 keer per week, maar ik loop zelf 6-7 keer per week. En ja, die training die dat ik dan alleen doe, tussen aanhalingstekens, dan zijn dat op die manier, dankzij podcasts bijvoorbeeld, soms toch ook wel wat werkuren, omdat ik dan wat informatie kan bijwinnen. Ik volg wetenschappelijke podcasts rond sport, rond het lopen. En op die manier zijn ook die trainingsuren ergens inhalen van wat dat tijdens de werkdag niet lukt.
1: Oké. Okay. Interpol is zo'n band waar je nummers van vraagt.
0: Ja.
1: Gaan we eens luisteren naar Interpol?
0: Ja.
1: Waarom vind je Interpol zo'n fantastische band?
0: Ik denk dat sinds 2007 dat ik geen enkel Belgisch optreden van Interpol gemist heb. New Yorkse band. En ik heb hen leren kennen dankzij een bijlage bij de Focus Knak. Heel wat jaren geleden dus. Waarin dat de 50 beste albums opgelijst werden. En natuurlijk krijg je daar de usual suspects, zoals de Led Zeppelins en de Beatles, et cetera. Maar daar stond ook Antics tussen van Interpol. En dan dacht ik van, oké, dit is atypisch. Want relatief recente bands zitten meestal niet in een 50 beste. Want we kijken altijd iets verder terug in onze geschiedenis wanneer dat we zo'n lijstje gaan opmaken. En toen dacht ik, oké, ik ken ze niet. Ik ga er naar beginnen te luisteren. En ja, ik ben verhangen aan die band. Ja.
1: Maar je hebt ze nog niet ontmoet?
0: Ontmoet? Nee.
1: Maar heb je zo dan niks van? Want ja, je bent wel iemand
0: die... Voor mij zijn het halfgoden, bij wijze van spreken. En ik denk dat het goed is dat je niet al je helden ontmoet. En dat iets blijft wat dat... Ja, een aura heeft of, ja, waar dat je naar kunt blijven opkijken.
1: Zijn er mensen die hoogstwaarschijnlijk dankzij jou naar Interpol luisteren?
0: Ik denk het niet, want ik ben niet zo vocaal over waarom... Dit is geen populaire band, het is geen popmuziek.
1: Mm.
0: En ik denk ook niet dat ik per se veel mensen daarmee mee zou inspireren om te praten over waarom dat ik die muziek zo leuk en zo belangrijk vind. Maar ik denk wel dat wie dat graag naar Interpol luistert, die gaat mij makkelijker begrijpen.
1: Okay.
0: Dat geloof ik wel. Ja, ja, dat de type muziek waar dat je naar luistert ook wel iets vertelt over jezelf. En ja, ik was trainer van Mieke Gorissen bijvoorbeeld, de marathonloopster. En Mieke is een Interpol-fan, dus dat maakt dat wij weinig woorden nodig hadden soms om elkaar te begrijpen.
1: Ze is ook bio-ingenieur, denk ik. Hè? Ja, ze is ook iemand die... haar eigen weg ook gaat.
0: Ja. Ja.
1: En dat is ook Interpol, hè?
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik snap jou. Oké, Christophe, we gaan luisteren.

0: Interpol. Ja, het klinkt ook een beetje Joy Division, hè?
1: Ja, ja, ja, dat was. Ik herinner mij dat. Ja, de stem van Paul Banks, van de zanger van Interpol, vergeleken werd met die van Ian Curtis, inderdaad. En dat ik stond in de frak nadien. En ik heb dus op hetzelfde moment heb ik Antics van Interpol gekocht als Unknown Pleasures van Joy Division.
0: Oké, okay. Ja. Heb je Closer ook van Joy Division?
1: Ja, ja.
0: Je hebt alles van Joy Division.
1: Ja, ze hebben niet zoveel uitgebracht natuurlijk. Nee. Maar ja, ja, ja.
0: Je weet dat Ian Curtis ooit in Brussel gewoond heeft?
1: Ja. Ja, okay. Die had een Belgische vriendin. Hè?
0: Ja, ja, ja, ja, klopt. Je bent heel goed op de hoogte, Christophe. Ik hoor het, je bent ook een muziekliefhebber. Christophe, we gaan eens terug naar die jonge Christophe. Hè, want mm-hmm. want jij moet iets in wetenschap gestudeerd hebben.
1: Politieke wetenschappen is ook wetenschappen, zeker. Hè?
0: Heb je politieke wetenschappen gedaan?
1: Ja. Ja.
0: Oké, okay, hoe kom jij die, ja, met atletiek en met politieke wetenschappen?
1: Ik ben altijd iemand geweest die dat het nieuws volgde. En in die zin ook makkelijk met ouders die dat altijd Radio 1 hadden opstaan, hoorde ik ook altijd alle duidingsprogramma's. En ik wil graag weten wat er in de wereld, waarom gebeurt. En dat kun je niet op jezelf uitvinden.
0: Je bent een nieuwsgierig mens, ja. Ik ken het.
1: Ja. Ja. En politieke wetenschappen in die zin was voor mij de gedroomde studie. Ofwel zou het geschiedenis worden, maar geschiedenis is te specifiek voor mij. Als in, dan moet je ook je bezighouden met de tijdsperiodes pre-Franse revolutie, die dat mij niet of weinig interesseren. En bij de politieke wetenschappen krijg je net die vrij recente geschiedenis, alles wat dat vanaf de Franse revolutie was. Maar je krijgt evenzeer sociologie, je krijgt evenzeer economie. Wij hebben communicatiewetenschappen gehad. We hebben natuurlijk, leg je daar zelf je accenten in de keuzevakken die dat je kunt doen. Maar ik heb Amerikaanse geschiedenis gestudeerd. Ik heb gekozen voor een vak Belgisch buitenlands beleid bijvoorbeeld. Om echt te kijken, hoe staan wij in de wereld? En politiek orkestreert nu eenmaal heel veel. Dus dat stuk begrijpen van de wereld, dat vond ik zelf heel belangrijk. Maar dat maakt ook dat ik waarschijnlijk anders in trainerschap sta. In mijn ondernemerschap. Want ja, daar hebben we het nu uiteindelijk nog niet veel over gehad, maar je probeert een rol te spelen. Mm-hmm. En ik heb heel veel geleerd, dankzij de politieke wetenschappen, over organisaties, et cetera. En dagelijks probeert je bepaalde dingen, waar dat ik bij wijze van spreken nog exact weet op welke pagina dat het stond in mijn cursussen, probeert je in de wereld te brengen. En ik kan niet, en dat is niet negatief bedoeld, want ik ga het woord idioot gebruiken, maar ik kan geen vak idioot zijn. Ik bedoel dat niet op een negatieve manier. Maar ik heb geen sportwetenschappen gestudeerd. Ik heb geen exacte wetenschappen gestudeerd waarin dat je dingen mathematisch kunt gaan verklaren. Ik heb dankzij mijn trainersopleiding heb ik natuurlijk fysiologie gestudeerd, heb ik anatomie gestudeerd. Maar dat is allemaal gekomen na mijn universitaire opleiding als een soort van passie. Maar ik ben nog altijd heel blij dat ik naar de wereld kijk vanuit die bril als, ja, wat dat heel vaak negatief gezien wordt, pollensokker.
0: Ja, ja, maar is dat ook weer zo als dat je in de atletiek pas op 14, 15 jaar er moet staan en niet als 10 jaar? Kan je het daarmee vergelijken? Dat je op later, want natuurlijk, ja, als je politieke wetenschappen gaat doen, je bent een heel nieuwsgierig mens, mm-hmm. Dan ben je in, want tenslotte, sport is ook voor een groot stuk politiek. En ook door misschien dat je die sportwetenschappen niet gestudeerd hebt, misschien is het ook goed, want dat zorgt er ook voor dat je beter met je vak nu om kan.
1: Ja.
0: Als dat je gewoon met die sportwetenschappen en dat je het gewoon afravelt zoals sommige sporteconomen, ja, en zo, ja. En zo. Allee, dat je niet verder denkt.
1: Nee, klopt. Ik denk dat daarin dat ik ben heel blij dat ik die cursussen, die sportwetenschappelijke vakken, dat ik die gestudeerd heb op een periode waarin dat ik daarvoor gekozen heb. En niet waarop dat het mijn basisopleiding was. Ik heb mijn trainerscursussen, die worden georganiseerd in samenwerking met de universiteiten, maar via de Vlaamse trainerschool. Ik ben heel blij dat ik die pas gedaan heb nadat ik die brede ontwikkeling gehad heb die dat ik binnen sport, binnen politieke wetenschappen gekregen heb. Ja,
0: ja. Ja. Want ja, je zei het er net, we hebben het er maar weinig over gehad. Want wat doe jij nu over voor jouw beroep?
1: Ik was ambtenaar tot 2022 en Iemand die samen met mij in de atletiekclub, we trainen samen, Gert en ik. En ik heb een periode gehad waarin ik een chronische Achillespeesontsteking had. Dat heeft een operatie genoodzaakt om daarvan af te kunnen geholpen worden. Maar ik had eigenlijk continu pijn. En dat is de periode geweest waarin ik zelf dus vrij weinig liep. En waar ik mij meer op dat trainerschap heb toegelegd en op die cursussen heb toegelegd. En een van de dingen daaruit was, lactaattesten zijn bij sporters natuurlijk algemeen bekend.
0: Heel lang geleden al, ja.
1: Maar ik durf niet prikken. Ik heb schrik dat ik iemand pijn doe. Dus ik had tijdens de reclame van de Ironman op Hawaii, had ik reclame gezien van een toestelletje, dat een hardware toestelletje dat op basis van lichtstralen dat lactaat kon meten in de kuitspier. Dus dat toestelletje gekocht door onze vereniging, door onze trainingsgroep. We hadden een trainingsgroep binnen de atletiekclub. Zodat we inspanningstesten kunnen doen zonder dat ik moest prikken. Op die manier voelde ik mij comfortabel, want ik moest geen naaldje erbij halen en ik moest geen bloed aftappen van iemand. En bij wat het uiteindelijk dan... we zijn samen trainaren gestart, een loop heb gestart. De testen gingen door bij Gert in de kelder, want hij had in zijn kelder had hij een loopband staan. Dus hadden we de infrastructuur om die testen te bewerkstelligen. En van het ene kwam het andere en op een bepaald moment ontdekte je dat hardware toestelletje dat geen metingen deed, maar berekeningen. Dat zijn twee verschillende dingen. Een meting is absoluut, maar een berekening is algoritmes. Mm-hmm. En Gert is wiskundig heel sterk, heeft een algoritme uitgedokterd en uiteindelijk is onze app, Trenara, is een product geworden waarin ik heb meer dan 120 trainingsschema's geschreven voor verschillende niveaus, voor verschillende afstanden. Die worden gelinkt aan een algoritme. En dat gaat ervoor zorgen dat iemand die dat bij ons komt, dat die kan zeggen, ik wil dwars door Hasselt dat is nu te kort bij wijze van spreken, op een maand. Hè, maar we nemen even mijn marathon van Valencia, die is binnen 3 maanden. Ik ben nu in vorm, maar zorg ervoor dat ik binnen 3 maanden een goede marathon in Valencia kan lopen. Dan gaan wij je daar een trainingsschema voor maken. En dat is wat ik dus op dagelijkse basis doe. In het begin was dat een hobbyproject. Dan werd dat een uit de hand gelopen hobbyproject. Omdat daar heel wat uren bij kwamen kijken die dat ik eigenlijk niet had. De operationele werking heeft altijd bij mij gelegen. Ook omdat ik de trainer ben. Mm-hmm. Gebruikers stellen geen vragen over het algoritme. Gebruikers stellen vragen over het schema. En ja, dus ik heb daar redelijk wat tijd in gestoken op het moment dat ik dan nog avonduren, hè, daar komt het op neer, want je hebt geen daguren op dat moment wanneer dat je voltijds werkt. En in 2022 dan de sprong gewaagd om ontslag te nemen en voltijds voor de app te gaan werken. We gaan deze maand gaan we de kaap van de 160.000 gebruikers ronden.
0: 160.000?
1: Ja,
0: is dat over heel de wereld dan?
1: Dat is eigenlijk over heel de wereld. Natuurlijk zit 80% zit in België en Nederland. Hè, maar voor de rest is er... Wij hebben inkomsten uit elk continent. Dat is iets moois op zich om te kunnen zeggen. Want wij opereren gewoon van bij mij thuis uit. Op 4 jaar tijd zijn we van... Een sprong in een diepe wat mij betreft. Omdat ik mijn job moest opgeven. Ik heb dingen gedaan die dat mensen vroeger niet zouden doen. Zijn een vaste benoeming opgeven. Dat was heilig, hè, vroeger.
0: Dat klopt,
1: Dat is iets wat daar heb ik afscheid van genomen. En ondertussen zijn we in totaal met 4, staat er 4 man op onze payroll. En dat is super mooi om dat verhaal te mogen schrijven. Dat zorgt ervoor dat mensen hopelijk op een meer verantwoorde manier aan de start kunnen staan van wedstrijden. Ik vul natuurlijk een dubbele rol in. In die zin dat ik ben een echte trainer. Fysieke trainer bij ons op de atletiekclub. Maar ik ben ook die digitale trainer voor op dit moment duizenden mensen die dat een marathon aan het voorbereiden zijn. En heel vaak krijg ik dan de vraag van, je verloochent toch je eigen beroep door iets digitaal te doen. Maar ik denk net dat er loopt zoveel volk op dit moment. Zoveel. Er zijn niet genoeg gediplomeerde trainers om die ganse meute te kunnen begeleiden.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Dat is ongelooflijk hoeveel mensen dat... Wanneer dat je als trainer, kinesist, dokter, tot dat besef komt van we moeten naar een oplossing gaan die dat op schaal iets kan aanbieden, dan kom je heel vlug bij een product als het onze uit. En ik vind het dus zeker... Ik vind dat er zeer veel eer te rapen valt in een oplossing te bieden voor de massa. Dat staat ver weg van elitesport misschien. Want we spreken over mensen die dat het elite... Die dat zelfs, stel nu nog dat ze talent hadden, die al gewoon te oud zijn om dat talent te ontwikkelen. Mm. Maar voor mij ligt er heel veel eer om dat proberen zo goed als mogelijk te doen. Want het is een mooie sport. En als je die op een verantwoorde manier kunt beoefenen, kun je die hopelijk langer beoefenen dan wanneer dat je ze al blindelings een schema gaat beginnen te volgen. En dat er u niet verteld wordt over voeding, over krachttraining. Dat je geen afwisseling krijgt in de opbouw van lange duurlopen. Dat er intervalvormen worden aangeboden die dat te zwaar zijn voor u. Van die zaken, daar ligt voor mij als trainer heel veel eer in te rapen om zoveel als mogelijk volk mee in dat bad te trekken.
0: Als ik nu bedrijfsleider zou zijn en ik hoor over jouw app die je ontwikkeld hebt, ja, dan ga ik met jou contact opnemen. En mijn werknemers zouden dat eventueel van mij gratis krijgen. Mm-hmm. Gebeurt dat?
1: Dat gebeurt, absoluut. Ja, het is grappig, want dat gebeurt inderdaad. We moeten, ik kan het nu nog niet zeggen, maar maandag worden we bij een nationaal merk verwacht in Brussel, waarin dat een deel is van de onderhandelingen, waar dat zij dingen willen aanbieden aan personeel om maar ja, het moest zoiets uitkomen. Allee, dat gaat uitkomen. Hè. Ik bedoel, die naam gaat straks wel bekend zijn. Maar moest zoiets gebeuren en moest daar de handtekening onder een contract gezet worden, dan is dat weer een stap in de goede richting. Ja.
0: Ja. Ja. Ivan Sonck zei een paar weken geleden in een filmpje dat hij moest maken voor de monumenten in Sint-Ruiden. Die is denk ik...
1: Die is nu dit weekend. Die gaat vandaag zijn waarschijnlijk.
0: Of volgende week denk ik.
1: Of volgende week,
0: Volgende week denk ik. Die zei van... Iedereen kan lopen. Mensen die zeggen dat ze niet lopen, die dwalen. Heeft hij gelijk?
1: Hij heeft gelijk. Ik denk dat er zijn natuurlijk absoluut uitzonderingen. Hè? En in die zin, wanneer dat je weinig bewegingsvrijheid hebt in je enkel gewricht bijvoorbeeld, dan wordt lopen heel moeilijk. Want een soepele enkel is relatief belangrijk. Maar ook een stijve Achillespees is bijvoorbeeld belangrijk. Dus wanneer de Achillespees te lang is, te flexibel is, dan gaat je moeilijker kunnen lopen. Dus voor wie dat niet mechanisch gehinderd is, dan kun je altijd lopen. Ja, daar ben ik. Als mens zijn we zelfs... We hebben overleefd omwille van het feit dat we uithoudingssporters zijn, om het zo te zeggen.
0: Dat klopt. Karel Lisbond, die is 77 ondertussen. Die loopt nog 2 of 3 keer per week, 6 kilometer. Oké, hij is gespaard van blessures. Maar dat is ook weer zoiets dat sommige... dokters vertellen van ja, op een bepaalde leeftijd moet je niet meer lopen. Mm-hmm. Maar daar ben ik het niet altijd mee eens, omdat jouw knieën...
1: Schokbelasting is goed, hè. Het is niet voor niets dat een Mathieu van der Poel bijvoorbeeld relatief vaak gaat lopen. Wout van Aert, Primoz Roglic, wielrenners die dat we toch topatleten vinden. Ja, die kiezen voor die schokbelasting van het lopen om op die manier ook weer weerbaarder te zijn. Want op de fiets worden nu botten niet sterker. Hè? Want daar ondervinden ze geen impact. Ik denk dat... Er bestaan heel wat urban legends over de loopsport. Hè? Lopen is slecht voor de knieën. Lopen is slecht voor uw rug. Nou, ja, ik denk de wetenschap heeft ondertussen vaak genoeg bewezen dat het net een goede zaak is om een bepaalde schokbelasting te ondergaan. Trop is te veel, heeft ooit Van den Boeijmans gezegd. Daar sta ik zeker achter, ook al was dat een politieke uitspraak. Maar in de sport geldt die evenzeer. Maar er is altijd een verantwoorde manier om aan sport te doen. Die gaat voor u niet dezelfde zijn als voor mij. Maar elke sportbeoefening kan verantwoord gemaakt worden.
0: Ja, Christophe, ik heb nu jou iets meer dan een uur en een kwartier hier te woord. Hè? En dan is mijn volgende vraag, want ja, je hebt al zoveel marathons gelopen. Je weet misschien wat er nu gaat komen. De 100 kilometer, ja. Of de 200 of 300 kilometer. Zie je dat zitten?
1: Nee. Geen, ik heb wel al een ultra gelopen van 58 kilometer. Maar nee, ik zit te hard binnen dat atletiek gegeven. Mm. En voor mij ligt daar de... dat klinkt nu heel zwaar wat ik ga zeggen. Hè? Ik zou een slechtere trainer zijn wanneer ik mezelf als 100 kilometer atleet zou ontwikkelen. Als in, ik heb meer trainingstijd dat ik dan daarin moet steken. En ik ben, dat zou ten koste gaan van de trainingsuren die dat ik aan mijn jeugdatleten op dit moment kan geven. En daar heb ik er gewoon niet voor over. Ik loop heel graag, voor alle duidelijkheid. En ik heb geen probleem met langlopen. Maar om de fitheid te ontwikkelen die dat nodig is om een 100 kilometer kunnen uit te lopen, ja, dat is nog een heel andere opgave. En dan zou ik weer iets meer op mezelf moeten buigen. En ik vind het net zo leuk dat ik een groepje van atleten heb uitgebouwd en ben aan het uitbouwen, waar dat ik tijd in kan steken, dat die voor mij voorrang hebben op wat ik zelf doe.
0: Ja, ik heb ooit de Elfstedentocht, dat was 213 of 223 kilometer, met Johan Swinne, dat is die professor die naar Compostela gelopen heeft. Ik heb die ook mee begeleid, 13 dagen of zo, met de fiets dan. Ik herinner me die Elfstedentocht. Daar was een vrouw en die liep op de vierde plaats. En de laatste 10 kilometer, moet hij er gewoon uit. Ik heb nooit zo'n beeld van iemand gezien die zo ontgoocheld, die, ja, allee, ja, als vrouw dan ook nog een vierde lopen, hè, 223 kilometer, denk ik, of zoiets dat was. Dat beeld zal ik nooit meer vergeten.
1: Wanneer dat je over die afstanden spreekt, dan spreek je ook gewoon over zoveel uren waarop dat er iets mis kan gaan. En dan, ja, ik denk dat dan is sport onverbiddelijk. Op welk niveau dat je dat ook beoefent, of dat als amateur of als topsporter is. Ja, er is op zo'n afstand zijn er zoveel dingen die dat kunnen fout gaan. En kan er vaker iets voorvallen. De kans dat je op een 800 meter gaat omvergereden worden door een fiets bijvoorbeeld is relatief beperkt. Maar op een marathon, waar dat je op de openbare weg u begeeft en waar dat iemand eventueel geen geduld heeft om te wachten tot de wedstrijd voorbij is en die toch oversteekt. Ja, dat hebben wij al meegemaakt. Hè. Dat zijn verhalen die dat voorvallen. Ja, laat staan dat je dan meer dan 200 kilometer aan het lopen bent en wat het er daar allemaal door externe omstandigheden, maar evenzeer interne omstandigheden, kan gebeuren. Te weinig voeding, slecht reageren op eten, te weinig gedronken hebben. Ja, er is zoveel dat fout kan lopen op dat moment.
0: Ja, want voeding, jullie app, gaat die ook over voeding?
1: Ja, ik denk alweer daarin. Er is niet zo gemakkelijk, Wim, om een trainingsschema te geven aan iemand. Een trainingsschema legt belasting op. En dat is heel makkelijk. Ik herinner mij de woorden van mijn eerste jeugdtrainer die dat zei: ik kan er nu voor zorgen dat jij gaat winnen. En daarmee bedoelde hij: ik kan u nu heel veel trainingsarbeid opleggen die dat ervoor zorgt dat je echt vooruitgang gaat maken. Maar daar komen natuurlijk ook de negatieve dingen bij kijken. Je gaat het vroeger beu zijn, omdat je vroeger tegen je limiet gaat aanlopen. Je gaat mogelijk blessures gaan krijgen. Je gaat met meer druk geconfronteerd worden. En die uitspraak is altijd, ik weet, die is in de kantine van de voetballer in het Serenaalderen gedaan bij ons. Dus zo ingeprent zit dat in mijn hoofd. Want ondertussen zijn we dus 29 jaar verder. En dat blijft voor mij echt wel een core memory, zoals dat we dat zo mooi noemen tegenwoordig. En de verantwoordelijkheid van de trainer ligt niet enkel, voor een groot stuk wel natuurlijk, maar niet enkel in het maken van een trainingsschema en het opleggen van belasting. Onze verantwoordelijkheid ligt net in het ervoor zorgen dat de atleet waarin dat wij een bepaald trainingsschema geven, dat we ervoor zorgen dat de adaptatie die plaatsvindt, de conditiewinst, dat die zo maximaal als mogelijk gegarandeerd is. En dan moet je het hebben over krachttraining, dan moet je het hebben over voeding, dan moet je het hebben over rust, want anders schieten wij tekort. Dan schieten wij gewoon tekort. Ik kan nu tegen u zeggen, ga 20 kilometer lopen. En dat gaat een heel slecht idee zijn. En dan schiet ik als trainer tekort. En dus moeten we het hebben over, maar we gaan zo opbouwen. En Wim, als je die oefening doet, dan gaat het voor je knie beter gaan zijn. Want we gaan je quadriceps sterker gaan maken. Zodat er minder schokken op die knie komen. En weet je wat? Je voeding, we gaan proberen op te bouwen naar 60 gram koolhydraten per uur. Zodat je genoeg energie blijft. Dat is trainer zijn. Ja.
0: Ja. Ik herinner me ook nog heel, ook van die race, die namen allemaal magnesiummalaat.
1: Ja.
0: Heel veel mensen kennen magnesiummalaat niet. Onlangs heb ik het nog voorgesteld aan een ex-voetballer van Anderlecht, uit Sint-Truiden. Mets, je zal wel weten over wie ik dan heb. Die kende het niet en die loopt blijkbaar ook nog heel veel.
1: Was ook een goede loper op het veld.
0: Ja, hoe komt het eigenlijk dat wij dat niet kennen, die malaat?
1: Maar ik denk dat er zijn zoveel verschillende soorten supplementen waarin dat bepaalde dingen zijn wetenschappelijk bewezen, bepaalde dingen zijn niet bewezen. Er werken zaken die dat niet wetenschappelijk bewezen zijn, die dat toch werken. Gewoon omdat het op dit moment kan het bijvoorbeeld nog niet bewezen worden. En dat is ook niet erg. Maar er is zoiets als science-based en evidence-based. En magnesium is bijvoorbeeld een supplement waar er heel veel discussie over bestaat. Het is niet bewezen, wetenschappelijk kan het heel moeilijk bewezen worden dat magnesium in de bloedbaan op de juiste plaatsen terechtkomt om, waar dat wij denken, anti-kramp en bevorderlijk voor nachtrust bijvoorbeeld. Dat is op dit moment nog niet bewezen. Maar er zijn heel veel mensen die dat magnesium nemen, die dat wel zeggen, maar ik ben beter uitgerust, ik heb minder spierpijn. Dus er gaat ergens, al is het een placebo-effect, wanneer dat het een effect heeft, maakt het mij niet uit of dat placebo is of dat dat effectief aan dat supplement gelinkt is. Het werkt. En ik, supplementen, ik vind dat altijd een heel moeilijke discussie. Wetenschap is heel belangrijk en er zijn bepaalde dingen die dat bewezen werken. Creatine bij krachttraining is een bewezen werking, is een heel goed onderzocht supplement. Wanneer dat we het over koolhydraten, suikers zouden hebben.
0: Creatine vind je ideaal?
1: Ja, binnen krachttraining dan bijvoorbeeld weer.
0: Maar niet voor een marathon te lopen?
1: Ik neem het omdat ik natuurlijk als marathonloper wil ik ook een sterk lijf hebben en doe ik aan krachttraining. En in het kader van krachttraining neem ik dan wel creatine. Ja, dus in die zin ben ik als marathonloper ook creatine aan het nemen. Maar niet voor het marathonlopen, maar wel voor de krachttraining in functie van het marathonlopen.
0: En ook voor het mentale?
1: Daar zijn bijvoorbeeld ook weer minder bewijzen rond dat het daar een positieve invloed op heeft. Maar ja, goed. Het is niet omdat het nog niet bewezen is dat het niet per se waar is. Maar er zijn inderdaad kleine onderzoeken met heel weinig testpersonen die dat stellen dat creatine voor mensen die dat een bepaalde slaapdeprivatie hebben, dus die dat verplicht een nacht moesten wakker blijven, dat creatine dan voor een betere mentale helderheid zorgde de dag nadien dan ten opzichte van mensen die dat supplement niet kregen en ook niet geslapen hadden. Ja.
0: Oké. Dus want binnen 14 dagen ben ik nu aan een 24 uur verhaal. Allee, dus met verschillende verhalen. Ik heb ook thuis creatine staan. Mm-hmm. Ik gebruik het op dit moment niet. Misschien moet ik het wel gaan gebruiken.
1: Wat op dat moment wordt aangeraden, zijn dan om naar hogere dosissen te gaan. Tussen de 10 tot 20 gram zelfs. Om, in het kader van die mentale frisheid dan eventueel.
0: Maar ik ga dan misschien wel diarree krijgen.
1: Creatine is weer iets wat dat inderdaad vroeger... ik denk dat de manier waarop dat nu toegediend wordt en de manier waarop dat die producten zich ook ontwikkeld hebben, dat daar steeds meer gestandardiseerd wordt. Maar vroeger, creatine kon leiden tot krampen. Ja. En creatine houdt bijvoorbeeld vocht vast, dus je weet dat je gewicht gaat even toenemen.
0: Ja.
1: Ja, dus achter alles, of dat nu een training is of een supplement, er zijn altijd pro's en contra's waarom iets wel of niet te doen. Ja.
0: Oké, Christophe, je hebt 160.000 mensen die jouw app gebruiken. Kan jij nog wel slapen dan? Want als die 160.000, als er daar 10 zijn die elke dag een vraag hebben aan jou, want ik kan me voorstellen dat jij ook vragen moet beantwoorden.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Kan je dat volgen dan?
1: Om dat heel duidelijk te schetsen, ik heb 65.000 berichten op bijna 3 jaar tijd persoonlijk gelezen en beantwoord. Echt persoonlijk. Want alle helpdeskvragen die kwamen, ja, op dat moment was ik alleen, dus dan is het simpel, hè. Dan komen die bij mij terecht. En van daaruit, dankzij moderne technologie,

0: uur per dag. En dat is, ja, dat is een enorme tijdswinst die we geboekt hebben. Maar die dat we niet hadden kunnen boeken als ik niet eerst de effort gedaan had om al die vragen te beantwoorden. Want dan had ons systeem daar niet van kunnen leren. Dus ja, alles hangt aan elkaar. Slaap ik goed, dan moet ik daar heel eerlijk in zijn dat je u natuurlijk, omdat je weet dat duizenden mensen op u vertrouwen, dagelijks. Want ja, niet elk van die 160.000 gebruikers is op elk moment van de dag met u bezig of volgt een trainingsschema vandaag, nu. Maar het zijn er wel duizenden die dat vandaag gaan trainen met iets wat dat ik aan hun vraag om te doen. En dat geeft een bepaald gewicht. Want je voelt verantwoordelijkheid. Dat is een klant die zorgt, één, dat ik werk heb. Dat is heel tof, want ik heb van mijn passie mijn beroep kunnen maken, van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Maar twee, jij wilt dat iemand die dat zich letterlijk in dit geval in het zweet werkt, wilt je ook dat die ervoor beloond wordt. Dus er zit inderdaad wel een bepaald... Dat weegt. Dat is iets wat je niet helemaal kunt loslaten. Je hebt een verantwoordelijkheid te dragen.
1: Ja, ja, eigenlijk ben je... Ja, ook een soort moderne priester, hè? Dokter, hè? Je bent coach natuurlijk. Mm-hmm. Over 160.000 mensen. Mourinho had... hoeveel spelers had hij? 40 of zo, hè? Van Bommel, ja, die moet kiezen. Maar dat is geen 160.000 zoals jij, hè? Dat is... maar hoogstwaarschijnlijk ben je dan ook als mens... leer jij zelf ook bij... Van vragen die je krijgt.
0: Absoluut, tuurlijk. En ik denk dat... dat is maar menselijk ook. Hè, dat ik heb dit jaar dan dat boek uitgebracht. Ik heb dat vorig jaar geschreven, maar dat boek is dit jaar dan uitgebracht. En ik ben iemand die dat graag met woorden speelt. Maar ik besef dat niet iedereen begrijpt wat dat ik bedoel. Omdat ik jargon gebruik, bijvoorbeeld. Waar dat ik niet meer bij stilsta na al die jaren... dat een woord is dat niet door iedereen bekend is, die dat loopt.
1: Maar moet dat, Christophe? Want je zorgt ervoor dat mensen gaan nadenken.
0: Ja,
1: Dus zij zullen het misschien binnen 3 weken of binnen 3 maanden pas beseffen. Ja. En dat is goed.
0: Maar tegenwoordig is het natuurlijk wel zo dat vragen zo instant zijn... Ja. Dat het idee... Op het moment dat onze assistent, bijvoorbeeld onze AI-assistent... een vraag overdraagt... naar ons, ja, op dat moment moet de gebruiker wachten totdat wij tijd hebben om die vraag te beantwoorden. Dat is geen, ik heb al mijn notificaties afstaan, wij krijgen geen notificatie binnen met persoon X heeft nu een vraag over Y. Dat gebeurt niet. Ik heb in mijn agenda ingepland wanneer ik die vragen ga beantwoorden, maar dat betekent dat mogelijk het langste dat je moet wachten is bijvoorbeeld tijdens de werkdag 4 uur. Dat kan. Dat geduld is... zeer moeilijk voor sommigen. De meesten bedanken u omdat je binnen dezelfde werkdag nog een antwoord geeft. Of binnen de werkuren een antwoord geeft. Maar sommige mensen hebben het moeilijk met te moeten wachten. En doen nadenken en zelf beseffen of informatie opzoeken en u een beetje inlezen. Ik ben daar absoluut voorstander van. Maar ik moet ook zo eerlijk zijn dat sommigen zich gewoon verlaten op wat dat hun trainer te zeggen heeft. En in hun geval ben ik dat. En die dat daar dus wel heel veel waarde aan hechten, dat ik het toch ga uitleggen. Mm. Terwijl dat ze het even goed hadden kunnen opzoeken. Want Wikipedia, daar vind je ondertussen heel veel op terug. Maar ze vinden het dan belangrijk dat ik het antwoord geef.
1: Ja. ChatGPT vind je ook tegenwoordig heel veel.
0: Ja.
1: Natuurlijk, alles wordt vandaag de dag opgenomen. Alles wordt gewoon in databases gezet. Mm-hmm. Nu, een andere vraag dat ik aan jou dan heb. Hè. Want met hetgeen waar jullie nu bezig zijn... Doen jullie dan ook opzoekingen, hoe dat vroeger Ivo van Damme en Karel Lisbond, hoe dat die vroeger getraind hebben? Want ik kan me wel voorstellen dat je bent een nieuwsgierig mens, dat je daar vergelijkingen gaat mee maken. Want Karel Lisbond zei mij ook van, ja, zegt hem, vandaag de atleten moeten veel harder trainen als ik vroeger.
0: Ja, ik denk dat daar dat de druk in ieder geval nu hoger ligt. Hè? Want nu zitten we weer... Trenara, de app en mijn hoofdberoep, dat is brede sport.
1: Ja.
0: Dus het is heel moeilijk om trainingsmethodes van topatleten, om die te gaan vertalen naar brede sport. Daar moet je zeer zorgvuldig mee omgaan. De trainingsvolumes liggen anders, de trainingsmogelijkheden liggen anders. Mijn sporters binnen de app

0: gaan veel vaker dan topatleten ouders zijn die dat nog gewoon een voltijdse job hebben. Bij heel veel topatleten die gaan... atletiek is natuurlijk niet de sport waar dat je per se je brood mee verdient. Maar die gaan wel heel vaak, als ze niet profsporter zijn, gaan ze een deeltijds beroep hebben. En meestal hebben ze geen ouderlijke verantwoordelijkheid. Dus sowieso mocht je die twee al niet vergelijken naar trainingsbelasting toe en het opleggen van trainingsbelasting. Natuurlijk binnen de trainersopleiding van de Vlaamse Trainerschool en Atletiek Vlaanderen. Ja, daar gaan wij het wel hebben over wat was de aanpak vroeger. Mon van den Einde is een instituut als trainer. Je kunt die, ik heb Mon nooit gekend en toch ken ik Mon. Dat is een naam die in trainersmiddels gewoon blijft rondgaan. En dus natuurlijk kijk je naar hoe dat er vroeger getraind werd en hoe trainingsmethodieken van vroeger, die dat toen tussen aanhalingstekens uitgevonden werden, hoe dat die nu bijvoorbeeld bewezen worden door de wetenschap. Ik heb het daar met Karel tijdens dat gesprek hier niet over kunnen hebben, denk ik. Maar bijvoorbeeld Karel, hij trainde de tweeling Kersten, Maarten en Dieter. Mm. Maarten was vaker gekwetst dan Dieter. En dus de urban legend die dat in Tongeren de ronde deed, was dat op het moment dat Maarten terugkwam uit een blessure en dat het tempo dus moest aangepast worden, want Karel ging met hen twee samen lopen. Elke Tongenaar, bij wijze van spreken, heeft ze vaak genoeg Sint-Ruidersteenweg zien aflopen. Want de jongens waren van Pieringen dan en Karel woonde daar ook in de buurt, zoals dat hij uitgelegd heeft al vaker. Dan moest Dieter zijn training op de een of andere manier toch zwaarder gemaakt worden, terwijl dat hij niet sneller mocht lopen, want Maarten zat nog niet op dat niveau. Dus de urban legend in Tongeren is dat Karel Dieter verplichtte om, zoals dat Karel dat zo mooi zou zeggen, een plastieke jasje aan te doen.
1: Ja.
0: Want op die manier ging Dieter meer zweten en werd de training dus zwaarder. Want ja, de warmteproductie van Dieter die ging naar omhoog. En dat is dus iets wat dat al dat meer dan 10 jaar de ronde doet.
1: Moest hij ook meer eten natuurlijk.
0: En stel dat dat niet gebeurt, dan wordt de training zwaarder. En dan heeft Karel eigenlijk wat dat hij wou, een gewone training voor Maarten, omdat hij uit de blessure terugkwam, en een zwaardere training voor Dieter. En dus het plastieke jasje is een instituut geworden wanneer dat we het over de trainingsmethodes van Karel hebben, terwijl dat weinigen dat rechtstreeks van Karel gaan gehoord hebben dat het zo was. Dus ik zeg hier misschien iets wat dat niet echt is. Hè? Dus daarom het is een legende tussen aanhalingstekens. Ik vermoed dat het wel waar is. Hè? En eigenlijk moet ik Dieter die... ik denk dat ik Dieter zelfs die vraag gesteld heb en dat het inderdaad het geval was. Dat protocol heet nu hittetraining.
1: Ja.
0: Ik denk niet dat Karel op dat moment besefte wat dat de wetenschappelijke voordelen waren van hittetraining en wat dat je moest doen, welke kerntemperatuur dat je lichaam moest hebben om aan hittetraining te doen. Maar Karel besefte natuurlijk al heel goed, zonder dat er daar heel veel wetenschappelijke onderzoeken voor nodig waren van zijn kant uit, dat het dat warmer krijgen als atleet, dat de training verzwaart en dus ook de trainingseffecten kan verhogen. Ik denk dat wat dat in de wetenschap als bijkomend voordeel heeft ten opzichte van die menselijke kennis of die trainerskennis. Trainers zijn geen wetenschappers vaak, hè, voor alle duidelijkheid. Dus dat is ook wel belangrijk om, om dat verschil aan te halen. De wetenschap heeft er nu voor gezorgd dat op het moment dat er hittetraining plaatsvindt, en nu noemen we dat dus niet trainen met een plastieke jasje, nu gaan we dat hittetraining noemen en klinkt het allemaal heel chic. Maar in de kern is het hetzelfde. Wetenschap heeft er nu voor gezorgd dat we weten dat we bijvoorbeeld kerntemperatuur kunnen meten en dat we een training kunnen afbreken op het moment dat kerntemperatuur hoger gaat dan 40, ik pak een getal erop, 40,8. Maar je moet wel 39 graden, 39,5 graden halen om adaptaties, om hitteadaptaties in gang te kunnen zetten. Wetenschap gaat uitleggen hoe vaak dat je die prikkels per week mocht doen om een maximaal effect te gaan hebben. Wetenschap gaat vertellen wat dat je na die trainingen moet doen om daar goed van te kunnen herstellen, want het zijn inderdaad zwaardere trainingen. En dat zijn dingen die dan vroeger ontbraken en waar dat je het zelf moest uitvinden. Nu heb je daar iets meer houvast.
1: Bijvoorbeeld Johan Museeuw, die trainde, nu doen ze dat nog, hè, in de sauna, bij 65 graden. En zelfs ook nog met dat regenjasje blijkbaar,
0: absoluut,
1: om gewoon zich te concentreren. En, bijvoorbeeld wat we dit jaar meegemaakt hebben in de Ronde van Frankrijk, Spanje, die... We zijn verplicht van...
0: Ritten worden ingekort.
1: We moeten daar ook rekening mee houden.
0: Absoluut.
1: En dat is iets waar dat ik vind dat de journalistiek eigenlijk veel te weinig over schrijft. Ja. Want ik denk dat dat in de loop der jaren nog veel moeilijker gaat worden.
0: Zeker, hè? Zeker. Ja. Daar, ik denk dat daar de manier waarop het klimaat de afgelopen jaren zich ontwikkeld heeft en hoe dat warmer geworden is, ja, wie dat nog ontkent. Ik kijk, ja, natuurlijk als volwassene is de Tour volgen en met het bedrijf en hoe druk dat het op het bedrijf is, is de Tour volgen net wat moeilijker dan vroeger. Maar een hittegolf was vroeger al een uitzondering. En naar de Tour kijken leert u gewoon al van hoe dat de dingen veranderd zijn. Temperaturen van 40 graden, ja, Frankrijk was altijd mooi weer, bij wijze van spreken. En ja, het was warm in Frankrijk. Maar hoe warm dat het nu geworden is, dat zijn uitzonderingen. En ik kan me perfect voorstellen hoe commercieel moeilijk dat het ook gaat zijn voor een organisatie als de Tour de France, maar dat die op een bepaald moment gaat moeten veranderen op de kalender. En er zijn nu podcasts die dat ik graag volg, is de Science of Sport, waar dat bijvoorbeeld al voorgesteld werd van waarom gaan Vuelta en Giro niet van plaats wisselen. Want in de Giro in mei heb je vaak nog dat bovenop de bergen dat er sneeuw ligt, omdat je net uit het winterseizoen komt daar. En dat bepaalde ritten moeten ingekort worden, omdat de pas waar dat ze over moeten niet bereikbaar is. En in de Vuelta zit je nu met te hoge hitte. Terwijl in Spanje in mei is het klimatologisch, daar gaat je niet meer met sneeuw geconfronteerd worden, want de bergen zijn daar minder hoog. En ja, de Giro in september, ja, daar zit je nog niet opnieuw met sneeuw. Zijn de temperaturen al wat aangenamer dan hoog zomer. Dus ik kan mij perfect inbeelden dat de sport zich gaat moeten herdefiniëren omwille van wat dat de externe invloeden zijn op die sport.
1: Ja, jij zal ook moeten rekening houden als je trainingsprogramma's maakt voor die 160.000 mensen. Jij moet ook met het weer, hoogstwaarschijnlijk toch ook wel. Want ja, je kan niet iemand 20 kilometer gaan laten lopen bij een 40 graden of zo.
0: Nee.
1: Hoe zit dat dan bij jou in die app?
0: Wij proberen via social media, proberen wij natuurlijk onze, en in de app zelf ook, hè, maar proberen wij de mensen te bereiken en hun daar tips te geven over hoe daarmee om te gaan. Ik heb dit jaar door de opeenvolging van hittegolven en de opeenvolging van dagen boven de 435 graden, heb ik de zaligheid van een koelvest ontdekt en welke positieve impact dat een koelvest kan hebben. Dus zijn wij in samenwerking aangegaan met de Nederlandse leverancier van die koelvesten, de producent van die koelvesten uit Nederland. Makkelijk, want je kunt dan gewoon Nederlands met elkaar spreken. Dat gaat zoveel vlotter. En kunnen wij onze gebruikers bijvoorbeeld een korting aanbieden op de aankoop van een koelvest. En op die manier probeert je tips te geven rond pas je training X aan, doe het zo. Ga wel lopen, want als je niet gaat trainen, gaat je ook niet geadapteerd geraken. Dus je moet die training aanpassen, maar wel gaan trainen. Maar evenzeer technologische hulpmiddelen zoals zo'n koelvest zorgen ervoor dat de gewaarwording van de temperatuur, van de buitentemperatuur, echt wel ettelijke graden lager is. En op die manier kom je erin. Maar wij zien op die zeer, zeer, zeer warme dagen, en omdat we duizenden actieve gebruikers hebben natuurlijk, elke dag, ziet je patronen zich ontwikkelen. En een dag plus 30 graden, dan kun je makkelijk praten over 15-20% minder activiteiten. Dus mensen gaan minder lopen omdat het zo warm is. Maar eens dat de temperaturen dan boven de 3-34 gaan, ja, dan gaan we makkelijk naar 30% minder activiteiten. En dat wil dus zeggen dat mensen schrik hebben van de warmte.
1: Mm-hmm.
0: Sporters beseffen heel goed wat dat de warmte met hun doet. Maar dat betekent ook dat wij ze gaan moeten wapenen daartegen, want het gaat vaker voorvallen.
1: Ja.
0: En ja, daar zit je ook weer met een dualiteit. En hoe dat onze rol veel verder gaat dan puur zeggen, en vandaag gaat je 10 kilometer lopen.
1: Ja. Christophe, hebben jullie ook bijvoorbeeld chirurgen of dokters, sportdokters? Hebben jullie daar ook contacten mee? Want ja, als je 160.000 mensen hebt die je moet begeleiden, hoogstwaarschijnlijk heel veel Belgen, zoals je juist gezegd hebt. Geef jij soms ook raad van misschien moet je die dokter of die dokter? Hebben jullie daar inspraak op? Want ik kan me wel voorstellen, moet ik een goede sportdokter zijn, dat ik met jou ga samenwerken? Want jij krijgt ook waarschijnlijk ook heel wat mensen die voor mij ook als wetenschapper, als dokter dan,
0: ja,
1: heel interessant zijn.
0: Ja. Kijken we puur naar de wetenschap om daarmee te beginnen. Dan hebben wij nu een samenwerking met de Universiteit in Leuven. Komende donderdag, 24 september, gaan we ook voor het eerst de loopunief organiseren, waar dat we dus Ternara en de universiteit samen,
1: ja,
0: een avond gaan doen voor lopers, trainers en kinesisten. En daar komt meer dan 100 man op af. Dus dat is, ja, dat is voor ons wel een succes. In die zin dat, ja, dat de aula waar dat we zitten, die gaat goed gevuld zijn en ze gaan tafels moeten wegnemen. Dat is leuk, want er zijn niet genoeg stoelen. Dat is tof. Dat wil zeggen dat de wetenschap die dat we tot bij de gebruiker willen brengen, dat iets is dat werkt. En dus we hebben zeker nauwe contacten met wetenschappers over hoe dat we bepaalde informatie kunnen delen. Wij krijgen bijvoorbeeld dan sneller toegang tot nieuwe papers die dat in principe niet weggelegd zijn voor de trainers, omdat ze die pas gaan zien op het moment dat die gepubliceerd worden. Wij krijgen al dingen te zien voor publicatie, worden al ingelicht over het feit dat het eraan komt. Super tof. Anderzijds, je kunt je ook perfect voorstellen dat 160.000 gebruikers, dat betekent dat er heel veel kine's, dokters, et cetera, ook in zitten. En die sturen ons inderdaad zelf berichten op sommige momenten. Wat dat wij natuurlijk niet hebben. Eén, er is iets, en dat is puur economisch gezien en wetgeving. Wij kunnen niks vertellen rond blessures. Als in, wij kunnen geen vaststellingen doen. Als een gebruiker tegen ons zegt, ik heb pijn daar, dan kan ik als mens vermoeden dat het een bepaalde blessure is. Maar als app mogen wij daar geen uitspraak over doen, want wij kunnen, dat mag niet. Dat is heel simpel. Wetgeving, dat mag niet, want anders zijn wij een medische applicatie en geen sportapplicatie. En medische applicaties, daarvoor liggen de normen heel, heel, heel hoog. Dus daar, op dat, wij begeven ons niet op dat glad ijs. Anderzijds hebben we natuurlijk wel ondertussen een poel aan mensen die dat ons berichtjes hebben gestuurd en waar dat wij dan voor kunnen zorgen dat als iemand zegt van ik heb X of Y aan de hand en dat ik dan kan zeggen, maar gewoon in de buurt van die kinesist, dus misschien moet je daar een keer naartoe gaan. We hebben geen officieel doorverwijsplatform, maar ja, 160.000 gebruikers betekent automatisch dat je netwerk ook wat groter wordt en dat je makkelijker kunt zeggen van, denk daar een keer aan, doe dat eens, ga een keer daar raad vragen. Maar het is niet dat wij een officieel platform hebben waarin dat we gaan zeggen, je kunt via ons een doktersafspraak maken bij die sportarts. Dat is niet het geval.
1: Nee, maar je, bijvoorbeeld in jouw geval, dan die chronische achille pezelsontsteking, hoogstwaarschijnlijk heb je wel bij die 160.000 mensen die daarmee te maken hebben, die kan je misschien wel meer informatie geven, ja. Omdat je ook weet hoe dat voelt.
0: Ja. Ja, klopt. Dus daar ga ik ook... En alweer, ik kan niet zeggen of dat voor hun een operatie een oplossing is, zoals dat dan voor mij een oplossing was. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Ik ben trainer en geen dokter. Maar ik kan wel zeggen naar welk type van dokter dat ze moeten gaan om te laten kijken wat dat exact is. Bij mij was die chronische ontsteking het gevolg van een botaanwas. In de medische termen heet dat een haglundexostose. Ja, dus... Dat is alweer anders dan iemand die dat gewoon tussen aanhalingstekens een ongezonde pees heeft.
1: Ja.
0: En bij mij hebben ze dat stukje bot kunnen wegkappen. Maar dat kan voor iemand anders helemaal niet de oplossing zijn. Want misschien heeft die persoon die bot aanwas niet. En in dat opzicht is het gewoon belangrijk om een dokter te vinden die dat aan alles denkt. En ja, dat is wel... Ja, ik ken nu meer kinesisten en dokters dan vroeger in ieder geval.
1: Ja. Stel dat ik bij jou... morgen, hè, dat ik abonnement of lid, of, ja. Ik weet niet hoe dat je dat noemt. En ik raak gekwetst. Ja? Jij bent mijn coach.
0: Mm-hmm.
1: Ga je dan zeggen van, ga nu maar fietsen of ga maar zwemmen? Want ja, ik kan me moeilijk inbeelden dat je zegt van, allee, ik zie je binnen 3 weken terug of zo. Dat is want je kan als atleet altijd, je kan het op de fiets, ja. Of op de home trainer, of hoe doe je dat,
0: ja,
1: dan?
0: We hebben enerzijds hebben dus restart programma's, waarin dat we gaan zeggen, kom je terug uit een blessure en is die blessure dan minder dan x aantal tijd geleden en je bent terug fit. Dat is natuurlijk heel belangrijk, hè. Kinesisten en dokters gaan vaak spreken over return to sport. Dus dat er opgebouwd wordt naar terugbelast kunnen worden. Dan hebben wij instapschema's, zoals dat vroeger bekend was als start to run. Ja, zo'n oplossing, ja, hebben wij natuurlijk ook. We hebben krachttraining in de app zitten. En ik vind dat zelf een van de ontwikkelingen, een van de zaken waar dat we heel uniek in zijn. In die zin dat wij vragen niet aan een gebruiker, welk krachtniveau heb je? Bij ons moet een gebruiker een test doen. Die test is ontwikkeld door Maarten Thijssen. Maarten Thijssen, heel bekende kinesist, die dat zowel zomer- als Olympische winterspelen meegaat bijvoorbeeld. En die dat dus gelinkt is aan het BOIC. En op basis van de testresultaten krijgt die persoon een trainingsschema. Dus dat is echt personal coaching as such. Het is niet gewoon zeggen van, ik denk dat ik dit wel kan. Hè? Nee, we gaan testen of dat je bepaalde dingen kunt. En krachttraining aanbieden in onze app is natuurlijk één. Je probeert op die manier door een robuuster lijf te krijgen, zoals dat Maarten dat zo mooi noemt, probeert je de blessuregevoeligheid al te verminderen. Wij zien dat mensen die dat krachttraining combineren met de app, dat die gemiddeld bij ons minder geblesseerd zijn dan mensen die dat die krachttraining er niet bij doen. En wij zien ook dat de mensen die dat krachttraining doen, geen oorzakelijk verbrand, voor alle duidelijkheid. Het is geen causaliteit dat wij kunnen bewijzen, maar de data vertellen ons dat. Dat iemand die dat krachttraining doet, dat die meer loopbelasting ook aan kan. Dus dat is gewoon naar blessures toe, zijn die twee zeer, zeer, zeer nauw verbonden. En natuurlijk proberen wij door te investeren in iets als krachttraining in een loopapp ervoor te zorgen dat ook op het moment dat je geblesseerd bent, dat onze app u wel nog altijd kan begeleiden met bepaalde oefeningen, ook al zit je op dat moment niet aan het lopen. Anderzijds, of aanvullend, hebben wij kunnen heel veel van onze trainingen omgeturnd worden naar een alternatieve sport. Er staat vandaag een duurloopje op, maar jij geeft aan dat je, ja, we noemen dat een crosstraining in de trainersterminologie. Jij geeft aan dat je vandaag geen zin hebt om te lopen, maar dat je wel wilt gaan fietsen. Oké, dan krijg je van ons een textueel voorstel over hoe dat je die training kunt omturnen naar een fietstraining, een zwemtraining, een roeitraining. Inline skaten staat er zelfs tussen. Dus ja, we proberen echt wel breder te kijken dan enkel die loopbelasting en die schokbelasting op te leggen. En ik denk dat dat een gezonde manier is als trainer om naar een sport en vooral de sporter te kijken.
1: Oké, stel ik heb 12 paar loopschoenen. Ik ga een wedstrijd lopen. Ik leg allemaal uit welke loopschoenen dat ik heb. Ga je daar ook raad aan geven?
0: Ja, dat is een van de nerdy features die dat in de app zit, maar waar ik absoluut, ik wou die er absoluut in hebben. We hebben een digitale schoenenkast. Dus je trekt de foto van een paar schoenen dat je hebt, je zet erbij. Ja, die foto is gewoon ter herkenning. Wij doen daar niks mee met die foto, maar gewoon dat jij weet van, ah ja, dat zijn ze. En dan gaan wij, gezegd tegen ons welk merk dat het is, welk type van schoen dat het is. En niet alleen voor wedstrijden, maar per type training ga ik advies geven over welke schoen dat ik zou dragen bij die training. Omdat we dan weten wat er in uw echte schoenenkast staat. Hè? Want uw digitale schoenenkast moet dan een kopie zijn van uw echte schoenenkast. En dan gaan wij zeggen van, oké, ja, dit is een duurloop, dan heb je die intervalschoen niet nodig. Maar ja, bij dit type intervaltraining is het wel aangeraden om deze schoen te gaan dragen. En op de wedstrijd zou ik die schoen dragen. Ah, maar nu gaat je een trail lopen, dan heb je die schoen nodig. Ja.
1: Oké, fantastisch. Je hebt me nog niet verteld wat de prijs is, hè?
0: Van de app?
1: Ja.
0: We hebben... Je kunt niet de commerciële prijs vragen. Apps werken nu eenmaal op zo'n manier dat... Eén, je kunt je sowieso niet in de prijszetting plaatsen die dat echte coaches hebben, die dat fysieke coaches hebben, die dat u wekelijks verschillende keren zien, waar dat je een heel persoonlijk contact mee hebt. Dus ja, dan, omdat je over uren spreekt dat je daarin investeert, moet je het ook hebben over ja, minstens een €150 per maand. €200-300 voor een persoonlijke trainer, wanneer dat echt de job is. Daaronder kun je niet werken, want je zit zoveel uren eraan insteken dat je je... Ja, bijna aan het prostitueren, zei het anders, om het zo te zeggen. Als app kunnen wij natuurlijk niet op die manier redeneren. En dus waar dat wij in het begin voor gekozen hebben, is om onder een bepaalde drempel, de double digits drempel, te zetten. Omdat dat een mentale, psychologische drempel is. En dus ons duurste abonnement is €9,99 per maand. En dat is niet omdat wij vinden dat wij maar €9,99 per maand waard zijn. Dat is gewoon omdat dat op dat moment was dat de prijs die dat je ook voor Netflix betaalde. Die dat je Spotify, het Spotify abonnement zat op dat moment ook op €9,99. En wij proberen zo lang als mogelijk, ook al is dat niet goed voor onze business op termijn, proberen wij zo lang als mogelijk vast te houden aan dat bedrag. Omdat je onder die double digits drempel zit. Wie dat een Netflix-abonnement en een Spotify-abonnement heeft, die weet ook ondertussen dat we daar richting €13,99 en €16,99 aan het gaan zijn. Maar ik denk dat we zeer, zeer, zeer economisch zijn in wat dat we aanbieden voor de kost die dat eraan verbonden is.
1: Ja, ziekenfondsen, dat is toch iets waar jullie ook mee kunnen werken?
0: Absoluut. Nu komen we op iets terecht waar dat ziekenfondsen zijn zeer archaïs. Durf dat op dit moment zeggen. Wij hebben met meerdere ziekenfondsen contact gehad over de jaren heen. En zij blijven zich enten op de gereglementeerde sportclubs. Die dat aangesloten zijn bij een federatie. En ik denk dat anno 2026 dat je heel veel mensen uitsluit die dat wel met sport bezig zijn. En die dat dus ook, zoals dat we dat dan noemen, de sportprikkel verdienen. Want wat krijg je, 20, 25 euro dat je terugkrijgt of zo. Hè?
1: Dat is niks.
0: Dat is niks. Maar wij worden niet erkend, omdat wij digitaal zijn. Terwijl ik weet hoe ver onze begeleiding gaat. Ik denk dat dit gesprek ook al toont van hoe hard dat we ermee bezig zijn.
1: Ik ben gewoon onder de indruk. Ik heb nog maar één plaat gespeeld. Dus, dus om gewoon wat te zeggen. Je hebt 10 platen gekozen, maar het gaat gewoon niet. Want je hebt zoveel te vertellen.
0: Ja, maar we zijn dus effectief al gesprekken met ziekenfondsen aangegaan. Maar zij blijven bij hun reglementen. Waarin dat het gaat over... Ja, je moet een erkende sportclub zijn om gebruik te kunnen maken van die sportprikkel. En dat is een... In mijn ogen is dat een tekortkoming.
1: Maar is dat geen prehistorie dan?
0: Dat is absoluut prehistorie, ja. Ja. Ik verwijt hun dat niet, want dat zijn heel moeilijke structuren om regelgeving te gaan veranderen. Dat besef ik. Maar wanneer dan je echt met gezondheid bezig bent, dan moet je daar in 2026 heel anders over nadenken dan in 2006, dan 20 jaar geleden. En de oplossing die dat wij bieden, niet enkel wij. Wij zijn niet de enige in dat veld. Dus ik wil ons ook niet op een schavotje plaatsen als we zijn de beste en we zijn de grootste. Want dat is alles behalve het geval. Er zijn evenzeer goede concurrenten van ons die dat internationaal veel wijder verspreid zijn. Dus het gaat niet over wij die dat dan moeten inhalen.
1: Maar is het alleen in België zo of is het in Nederland ook zo?
0: Er zijn landen waarin dat apps ook erkend kunnen worden als een onderdeel van een terugbetaling. Ja. Ja, dat is waar. Ja.
1: Zijn dat de Scandinavische landen dan? Of welke landen zijn dat?
0: Ik durf dan niet in absolute termen zeggen welk land dat exact is. Dus ik ga me daar ook voor behoeden om nu een land te benoemen. Maar ik weet dat dat gebeurt. Net zoals dat bijvoorbeeld loopschoenen in Amerika bij bepaalde gezondheidsverzekeringen, dat dat als een orthopedische schoen gezien wordt. En dat je daar dus de terugbetaling krijgt van een loopschoen.
1: Okay.
0: En wij denken natuurlijk altijd Amerika is gezondheidszorg en dat is heel fel geprivatiseerd. Maar bepaalde schoenen van Hoka, het merk dat je daar straks benoemde, wordt daar erkend als een orthopedische schoen. En daar krijg je dus een terugbetaling op.
1: Ik kan me voorstellen dat hier bij Runners Service, Stefan Evers, die ken je ook, heeft hier ooit 3 jaar radio gemaakt. Maar die man heeft ook Hoka's, speciale Hoka's gemaakt door Runners Service. Mm-hmm. Dus ja.
0: Dus dat gebeurt. En dat zijn, ik denk dat dat ontwikkelingen zijn. Misschien zijn wij te vroeg op de markt gekomen. Maar ik hoop wel dat instituten, zwaarlijvige instituten, inerte instituten als ziekenfondsen, dat er toch ergens een extra lampje gaat schijnen. En dat mag dan een stevige ledlamp zijn. Hopelijk dat ze op een andere manier over gezondheid gaan nadenken. En het ondersteunen van sporters. Want er zijn steeds meer ongebonden sporters die dat zich niet organiseren in clubs. En die mist je nu als ziekenfonds.
1: Maar het voordeel is aan Christophe Rose dat hij politieke wetenschappen gestudeerd heeft. En dat die man ook ambtenaar geweest is.
0: Ja, ik heb ze toch niet kunnen overtuigen.
1: Nog niet, maar dat gaat nog komen, Christophe.
0: Ja, wie weet. Ja.
1: Mag ik jou bedanken voor deze uitzending?
0: Met plezier.
1: Ik heb nog wel wat liedjes. Welk liedje zou je nog graag willen horen? Want je had een lijst van 10. Met welk zouden we best kunnen afsluiten?
0: Wel, laat ons het een beetje... What a Fool Believes, het voorlaatste van de Doobie Brothers... Okay. Dat is een liedje dat ik nadat ik examen van de trainerscursus had afgelegd, dat in de auto, dat het op de radio kwam. En het was zo'n perfecte zomeravond. En het pianotje dat erin zit is heel blij. Als je naar de tekst luistert, is het niet per se een heel positief liedje of een heel blij liedje. En ik vind die combinatie supermooi.
1: Mag ik jou bedanken, Christophe Rose?
0: Dank je wel.
1: En ik zou zeggen tot later misschien. Hè?
0: Ja.
1: Mogen we je nog eens uitnodigen?
0: Dat mag.
1: Okay, als je tijd hebt natuurlijk. Hè. Succes met jouw marathon.
0: Dank je wel.
1: Ben je op trainen vandaag?
0: Ja.
1: Hoeveel kilometer is het dan?
0: Vandaag, omdat ik dus gisteren meer gedaan heb om hier te kunnen zijn, gaat het vandaag zich beperken tot een 12 of 13 kilometer.
1: En hoe lang doe je erover? Een uurtje?
0: Een uurtje, ja.
1: Okay. Dat valt mee.
0: Dat valt mee.
1: Dank je wel.

0: Goedemiddag.
1: Het Schuurtscharniertje met Jan Vlamar.
2: Inderdaad, beste luisteraars. Het Schuurtscharniertje. We zijn er weer. En we bevinden ons aan de kust. In de buurt van Oostende. En onze gast vandaag, wel, dat is een zeer speciale man met een zeer speciale levensloop. En de aanleiding van ons gesprek is een boek. Een boek dat hij geschreven heeft. Het is verschenen bij Lano. En de titel is ook een vreemde titel. Het was mijn verdomde plicht. Wij zitten in de huiskamer van Reginald Moreels. En iedereen zal dokter Moreels zich nog wel herinneren. Goedemiddag, dokter Moreels.
3: Goedemiddag aan alle luisteraars en u zelf ook.
2: Ja.
3: Dank voor de meeste.
2: Hoe spreek ik u aan?
3: Reginald.
2: Reginald.
3: Mooie voornaam.
2: Rode voornaam. Met, in het Frans.
3: Ja, dus ik hou aan het accent. Dus zo. Het is een Engelse voornaam, Reginald. Dat mag ik Reginald. Ja, ik ben tweetalig, maar ik heb graag de Franse taal ook.
2: Ja.
3: Maar het is niks combinatair.
2: Nee, dat
3: je moet opletten dat je de Vlaming moet Engels spreken en om Vlaming te zijn bijna.
2: Ja.
3: Ik vind het zeer spijtig voor de Nederlandse taal dat wij geen zin kunnen uitspreken zonder een woord Engels daartussen te mengen.
2: Ah ja.
3: En
2: ja.
3: Dat vind ik zeer spijtig, omdat ik denk dat de Nederlandse taal ook vrij rijk is. Maar dus ik heb ook graag Frans, omdat ik ook twee, drie talen ben opgevoed in Gent. Ik ben Gentenaar.
2: Ja, dus je bent inderdaad in Gent geboren als enig kind. In een Franstalig burgerlijk gezin?
3: Ja, dat is niet volledig. Het is zo'n twee- of drietalig gezin. Het einde van zijn leven, zijn kort leven, mijn vader is gestorven op 47 jaar, toen ik 17 was. Eerste jaar universiteit. En op het einde van zijn leven, in 68, leerde hij zelfs Russisch.
2: Ah, ja.
3: En dat was premonitoire, omdat hij zei, ja, ooit zullen wij dus... zullen wij dus opening hebben naar het Oostblok en zo. Dat was lang geleden voor de opening van het Oostblok, voor de val van de Berlijnse muur. Dus,
2: ah ja.
3: Dus hij had een zekere visie die mij dan ook nadien is herinnerd geweest. Dat was nogal een visierijk.
2: En nu zou jij jouw kinderen aanraden om Chinees te leren?
3: Ja, Chinees. Maar nu is het, denk ik, het... de opening naar andere continenten is spijtig genoeg niet zozeer cultureel bepaald, vind ik, in de huidige trend van de maatschappij. Maar vooral ook economisch gericht.
2: Mm-hmm.
3: Economisch, hè? Dus als men aan China denkt, denkt men aan bedrijven, aan technologie.
2: Aan auto's.
3: En aan auto's en aan technologie en naar chips en naar batterijen, et cetera. Waar gewoon trouwens 70-80% geëxtraheerd wordt meestal op een minder legale manier uit Oost-Congo, waar dat ons project hebben. Dus Unifier, Unité Chirurgicale en Beni, niet binnen, Beni.
2: Ja.
3: In Noord-Kivu. Nu, dus, en bon, je kunt je wel hopen, denk ik, dat zou wel gezonder zijn als je dus een evenwicht zult hebben in, laten we zeggen, de nieuwsgierigheid naar China of naar Rusland. Of ja, Amerika heeft veel minder cultuur, hè, maar dus naar die grote culturen die dus effectief eeuwen oud zijn. En veel ouder zelfs dan wij ook denken. En ik ken daar zeer weinig van, maar recent zag ik een tentoonstelling in Parijs, een week of twee geleden, die volgens mij de reis waard is, niet de verplaatsing waard, maar de reis. Dat is een nieuwe tentoonstelling, La Fondation Cartier. Niet Vuitton, Cartier. Dus van de juwelen.
2: Van de juwelen,
3: van
2: de, ja.
3: Van de familie. En dat is pas geopend in oktober 2025. En daar zitten een aantal kunstwerken die dus onze verbeelding voorbij gaan. En dus ik ben, ja, ik moet zeggen, dat is een van de tentoonstellingen die ik het geluk heb van ooit in mijn leven meegemaakt hebben, die absoluut niks klassiek in zich heeft, die alle soorten kunstwerken in, dus naast elkaar zet. En waaronder trouwens, waarin trouwens toch een zekere Oosterse cultuur, dus
2: ja.
3: Oosterse cultuur, en de doelstelling is toch een stuk in Oosterse, door de Oosterse cultuur beïnvloed geweest. Maar voor de eerste zaak die u ziet bij het binnenkomen links, is een maquette van de stad Kinshasa bijvoorbeeld, gemaakt door een Congolese architect. En dan heb je iets wat gemaakt door een Chinese kunstenaar of een Chinees kunstenaar. En dan heb je iemand die iets gemaakt heeft, dus uit een, laat ons zeggen, in verband met figuren uit, laat ons zeggen, uit het Russische. Dus het is zeer, ja, ik, ja, of het is nu gelijk, maar ik denk, om te antwoorden op uw vraag, ik denk dat als je het werkelijk opent, moet je niet alleen ecologische naar het oosten, maar moet je ook natuurlijk cultureel. Maar ik moet zeggen, ik ken daar minder van. Ik heb alleen een aantal zendingen gedaan. Dus in Cambodja.
2: Cambodja, dat staat in jouw boek beschreven.
3: Ja, dat is een land dat mij ook aangetrokken heeft. En Siem Reap, een van de 8 wereldscholen.
2: Angkor Wat. Ja.
3: 1 meer dan de 7. En dus de tempels van Angkor Wat. En waar we natuurlijk op dat moment, ten tijde nog altijd van de invloed en de bezetting door de Rode Khmers, dat wij natuurlijk voor bijna quasi alleen waren om die tempels te bezoeken. Nu zijn er 10.000 bezoekers per dag en op dat moment, als we naar de tempels gingen kijken, waren we met 2 of met 3 of
2: dus, ja. Ja, ja, ja, ja. Dus, jouw boek, het was mijn verdomde plicht.
3: Ja, onder... Je moet er een beetje veranderen, want ik denk dat het beter was geweest dat het was, is.
2: Ja, ah, wel, dat was mijn vraag.
3: Ja.
2: Waarom in de verleden tijd?
3: Ja, ik weet het niet. Ja, dat is iets dat mij dus suggereert is ook door...
2: de uitgever.
3: De uitgever natuurlijk, die het trouwens publiek dus loof. Want ik vind dat een ongelooflijk goede uitgever. Dus
2: Lanneau.
3: Daar zit nog wat ziel in die uitgeverij. Dat is, ja. Gaat niet alleen over handel en commercie, over winst alleen. Dus het is nog een ziel van ook de fameuze patriarch Lanneau en zo. Maar en dus, ja, ze hebben mij die dingen gezegd. Ik vond dat goed, omdat effectief in die titel dus ook plicht voorkomt. Hè.
2: Ja.
3: En dus, maar ik denk dat moest ik nu nog alleen een titel krijgen, dat ik zou zeggen, nee, het is mijn verdomde plicht, omdat ik toch niet...
2: Het is nog niet gedaan.
3: Het is nog niet gedaan en zo. Zelf al weet ik dat dat binnenkort zal gedaan zijn, maar dus het is niet gedaan.
2: Ja. Ondertitel, memoires en perspectieven van een chirurg zonder grenzen.
3: Ja, dat is een beetje, dat is van mij, ja.
2: Ja.
3: Omdat ik, dus het boek is geschreven, ik wou het niet doen, enfin, dat kan een hele... Ik wou het absoluut niet doen als Maarten was die mij dus gebeld heeft, als chef van Anou. En ik wou het niet doen, omdat ik via een vriend dat ik zeg, ja, Anou of Anou, als ik mij wenst u te zien, wenst u een voorstel te doen. Ik zeg, ja, maar ik heb al zo veel boeken, dit is mijn 12e boek, hè.
2: Ah ja.
3: Dus effectief te geschreven. Ik heb al ooit Topdokter met de roeping geschreven ook. Dat was ook een stuk biografie, dat was een andere uitgeverij. En ik zeg, ja, bon. Maar dan, na een paar weken, zo, ja, ze insisteren toch wat. Ze bellen af en toe een keer terug, zo. En dan zeg ik, verdorie, ik ga het toch doen. En ik ga proberen voor de jongeren een stuk, een anekdote in mijn leven, die ik misschien al beschreven heb, maar er zijn een aantal die ik nog niet heb beschreven, in detail, binden aan een kritische reflectie. Een persoonlijke reflectie.
2: Ja.
3: Die juist is of niet juist, dat is iets. Plus, hier en daar, een gewone tekst ook. En dus u zult zien dat in de bladzijde dat een aparte druk heeft. Hè?
2: Ja, ja.
3: Dus waar dat men toch iets leert over wat, over een conflict of over de huidige wetgeving, over euthanasie of dat van die zaken. Dus een beetje voor de jongeren. En het is daarom dat ik gezegd heb, dit zijn geen memoires, dit zijn vooral dingen die ik als perspectieven, en dat woord is belangrijk geweest, en die ondertitel is door mij totaal dus ingegeven, omdat voor de rest, memoires, dat kan iedereen schrijven. Dat kunt u schrijven, dat kunnen een luisteraar schrijven enzovoort. Dus excuseer me, dat heeft niets origineel. Hè.
2: Ja.
3: Maar, bon, maar ze hebben gezegd, zou je leven. Maar je moet op een ander type memoires schrijven dan de, bijvoorbeeld een aantal staatsmensen. Vroeger had men nog staatsmensen. Staatslui, dus machtens, de Hanen, de Kroo, nog andere van Stalen ook, die dus echt een memoire hebben geschreven van al hetgeen er gebeurt. Of zelfs journalisten, en, of Rudy Frank bijvoorbeeld, die oorlogsverhaal.
2: Ja.
3: Dat is allemaal boeiend. Maar bij mij is het een mengte van de twee.
2: Ja.
3: En dus ik moet zeggen, ik ben dan geweest met het boek, als het gedrukt was, ben ik dan ook... een bezoek gebracht aan de, een afspraak gevraagd met de leiding van het katholiek onderwijs en van het gemeenschapsonderwijs.
2: Mm-hmm.
3: En dus geo en katholiek onderwijs, credendo. En dus met, en die beide, ja, CO's hebben dus, of de leiders daarvan hebben gezegd, ja, dat interesseert ons. Of wij gaan, het interesseert in de zin dat met de vrijheid van elke school, dat we toch zullen voorstellen, mochten de leerlingen, van het, vooral van het, ik werd gemaakt voor het vijfde en zesde middelbare, dat die eventueel dus bijvoorbeeld ja, een anekdote nemen, daarover nadenken, over de thema's, en dan eventueel die vragen stellen.
2: Ben je dan ook, als ik mag, ben je dan ook lezingen in scholen gaan geven?
3: Ja, ja, ik ben dan begonnen met bepaalde lezingen, er zijn er al 3, 4 geweest ook en zo. Ik heb er nog bijvoorbeeld Festival van de Hoop in september in Hasselt. Ik heb, ja, ik begin nu met Manifiesta in Oostende. Begin ik rond half september aan een marathon van getuigenissen en spreekbeurten en interviews. Maar ik weiger systematisch, enfin, weiger groot woord, ik vraag dat. Ik ga nooit meer ex-cathedra spreken, nooit meer.
2: In dialoog.
3: Dus het is altijd, ik zeg, je moet, dus mensen, iemand moet mij interviewen. De beste manier is dat men mij een keer belt voordien, of zelfs komt zien in Oostende, om te zeggen welke thema's dat wij zullen aanvatten. En meestal vertel ik niet altijd zelf, maar dus de thema's die mij in dat boek vooral interesseren, is vrede en oorlog. Dat zult u wel gemerkt hebben als vredesactivist.
2: Ja.
3: En als gewezen oorlogsjurk, zelfs nog altijd oorlogsjurk, maar... En dus, en ten tweede, ja, de grens. Wat betekent een grens? Hè? Een concept grens. Migratie natuurlijk ook. Ja, bioethische vragen. Ja, en ja, bon, effectief ook de geneeskunde. En de geneeskunde met een aantal beschrijvingen van hoe de geneeskunde in Afrika en nu de evoluties van de geneeskunde in onze huidige tijd met zelfs artificiële intelligentie en zo. Wat mij ook speciaal boeit.
2: Ja, ja, ja, ja. Onze luisteraars, beste luisteraars, wij zijn bij Reginald Moreels. En ja, die zullen jou vooral kennen als chirurg in de context van Artsen zonder Grenzen. En als politicus, staatssecretaris, minister van Ontwikkelingssamenwerking.
3: Internationaal.
2: Ja, dus dit boek gaat... Onder andere daarover.
3: Politiek ook.
2: Ja, maar het is ook een zeer persoonlijk boek. Ik bedoel, je laat de lezer in jouw persoonlijkheid, in jouw religieuze opvattingen.
3: Ja.
2: Ja, religie is belangrijk in de verschillende stappen die je in je leven doorlopen heb, dat was niet altijd gemakkelijk. Er zijn ook momenten geweest dat het niet zo goed ging. Maar laten we eerst beginnen met chirurg. Je hebt dus in Gent geneeskunde gestudeerd, gespecialiseerd in chirurgie. En dan in Oostende ben je dan eigenlijk als chirurg aan de slag gegaan.
3: Dus in Oostende heb ik gewerkt in het ziekenhuis. Ik heb nooit geen privaat geneeskunde gedaan, ook een beetje zelfs uit ideologische overwegingen. Maar effectief, dan was ik ook al geëngageerd in het begin bij de pioniers van Artsen zonder Grenzen. En Artsen zonder Grenzen, daarom nu ben ik gewoon lid van, ik krijg gewoon een maandblad. Dus ik ben niet meer actief in de kringen van MSF, maar ergens bleef toch... ja, dat is voor mij toch een belangrijke levensschool geweest. Naast de Jezuïten in Gent.
2: De Jezuïten?
3: Ja, dus naast de Barbacoli Jezuïten die natuurlijk de eeuwige twijfel instilleren. En dus een kritische aanpak van, positief kritische aanpak van de maatschappij en van bepaalde levensvragen. En dan ook dus de MSF die natuurlijk mij heeft gebracht in... Zeker als chirurg, hè. Dus er zijn mensen die weg heeft geklinkt.
2: Als ik even mag, MSF, beste luisteraars.
3: Médecins Sans Frontières, omdat dat de originele beweging is.
2: Ja. Niet zo dus van, artsen zonder grenzen.
3: Artsen zonder grenzen, dokters wie dat bood, het Arabisch is dat en niet. En andere talen en zo. Dus nu werken die mensen in, geloof ik, een kleine 70 landen. Dus dat is nu, van een kleinere organisatie is dat nu mondiaal geworden. Hè. Mondiaal is MSF, dus een statement doet nu. Komt dat op de media s'avonds af. Hè? Dus gelijk, Nu, deze beweging, dus MSF, daar ben ik als chirurg hadden wij meer, waren wij meer natuurlijk bestemd om te gaan opereren in conflictgebieden. Ook omdat, er waren veel wonden en zo, oorlogswonden. En zodanig dat ik dus in een groot aantal conflicten in de wereld, zowel wat men noemt de pre- in de Sovjet, in de periode van de Koude Oorlog, de Koude Oorlog, als postcode oorlog. En dus in de periode van de Koude Oorlog, de mensen waren daar niet bewust van, maar er waren een tamelijk groot aantal conflicten in het globale zuiden, wat ik zou noemen, en oosten, dus waar dat er altijd strijd was tussen enerzijds een regering en een rebellenbeweging, die vrij goed georganiseerd waren. Dat had je de UNITA Angola tegen een PLA, Mozambique, Renamo enzovoort. En dan had je dus ook in Cambodja, die moordelijk meer tegenover dit, in Ethiopië had je Tigris bevrijding van de. Dus er waren een aantal conflicten, wat men noemt, best een slecht, het is relatief goed, maar slecht ook, in de term low intensity conflicten. Dat wil zeggen, dat waren geen conflicten gelijk permanente bombardementen enzovoort. Maar dat zijn meestal conflicten die vermitsen dus decennia aanhouden, dat die toch wel op een aantal honderdduizenden slachtoffers uitdraaien enzo. En dus het is in dat type conflict, in de tweede periode, na de val van de Berlijnse muur, hebben we dus een criminalisering meegemaakt van dus die gewapende groepen die uiteenvielen. Waarom vielen ze uiteen? Omdat ze de steun, het zij van het Westen, het zij van het Oostblok, niet meer kregen. Dus er was een détente, een ontspanning tussen Oost en West, zogezegd. En op dat moment natuurlijk gingen al die mensen, vielen al die bewegingen die georganiseerd uiteen en gingen zij natuurlijk overal, dus omdat ze dus niet genoeg aan gingen plunderen en door. Enfin, dus, we hebben dat ook meegemaakt in Somalië, dan Liberia. Dat zijn allemaal mensen die dus vrij gevaarlijke groepen, waar dat niet alleen een criminalisering was van de conflict, maar ik noem ook het, werkelijk het gebruiken van de humanitaire hulp als doelwit. En dus vroeger was er nog een, in de tijd van de Koude Oorlog was er nog een zeker respect voor het embleem van het Internationaal Rode Kruis of van Artsen zonder Grenzen, of misschien van andere organisaties, maar nadien is dat weggevallen. Hè. Nu natuurlijk is dat helemaal weggevallen. Hè. Dus nu heeft men geen enkel respect meer voor het humanitair recht, voor niks meer. Toch? Er is een erosie van de mensenrechten algemeen in de wereld, ook door de drie grootmogendheden en hun leiders. Maar effectief, in die tijd was er nog zeker respect. Dus ik heb dan natuurlijk na de jaren 90 heb ik dan die periode nog gekend van een paar conflicten in Somalië. Ik herinner me dat nog zeer goed. We hebben een discussie gehad daarover. Moeten wij aanvaarding van door die gewapende, ongedisciplineerde bendes beschermd te worden om te kunnen werken in een gebied. Ja, dat was zowel voor het Grote Kruis, dat was al gesticht 130 jaar ervoor. En wij, dus MSF, dat was al 25 jaar gesticht in de jaren 70 in Frankrijk. En nu moeten wij daaraan toegeven of niet. En bon, dan hebben wij daar een stuk aan toegeven, maar dat heeft veel discussies en debatten nu. En nu zit men natuurlijk de tweede periode die ik meegemaakt in MSF, dus vanaf het jaar 2014. Nou, dus mijn politieke loopbaan, urgentiegeneeskunde en dan ook 5 jaar volksgezondheid in Afrika. En in Kaapstad en in Burundi en Rwanda. Wel, nu heb ik terug de chirurgie hernomen. Dus waarna nog een inleefstage terug bij een collega in Vilvoorde. Dan ben ik terug aan opereren.
2: Dat staat allemaal beschreven in die
3: opereren. Ja, ja, ja. En
2: dus de luisteraars kunnen dat,
3: ja,
2: ook.
3: Ja, kunnen dat ook zien. Ja. U beschrijft dat misschien meer in detail en levendig dan het boek kan lezen. Maar effectief, op dat moment is er dus, was dat een ander type van conflicten. En dus die waren veel gevaarlijker in 2020.
2: Heb je ooit schrik gehad voor je eigen leven?
3: Dat was Mosul. Schrik misschien niet, maar... Ja, wij namen toch, als je dat bedenkt, toch posteriori serieuze risico's. En dus natuurlijk in de jaren voor... Dus de eerste periode die ik meegemaakt heb, zeker bij de pioniers tot de jaren 90, 95. Ik ben dan van 95 ben ik overgegaan naar de politiek. Maar ja, dat was hadden wij dus, ja, er waren er wel veiligheidsmaatregelen, maar wij namen toch serieus risico's. En vooral de leiders en zo. Hè. En dus nadien, natuurlijk nu zijn de regels van security regels van alle organisaties humanitair enorm verstrengd. Zelfs volgens mij te veel verstrengd. En dus het loopt met minder risico. Maar het is ook omdat ik juist gezegd heb dat in feite de humanitaire organisaties en al de instellingen, ziekenhuizen, scholen enzovoort, gebruikt worden als doelwit van,
2: ja,
3: van, dus van de oorlogsvoerende partijen. En je ziet wel... Gaza, wat dat er gebeurd is en zo.
2: Wat, hoe als ervaringsdeskundige die in oorlogsgebieden gewerkt heeft, die medische zorgen toegediend heeft, wat denk je als je op de nieuwsmedia berichten hoort van wat er in Gaza plaatsvindt? Wat is jouw gevoel daarbij?
3: Maar woede. Duidelijk woede. Revolte, woede, ja, bon. Ik ga nooit een wapen opnemen enzovoort, dat is evident niet. Ik zou zeker, mocht ik in Palestina wonen, zeker een vrijheidsstrijder zijn. Dat weet ik van mijzelf, ja, dat is absoluut zeker. Want ik heb ook een band met Palestina. Ik ben ook de Palestijns-Belgische ontwikkelingssamenwerking, wat men noemt. Dat is een zeer slechte naam, internationale samenwerking. Gestart met meneer Arafat, enfin, met president Arafat en zijn regering in de jaren 96, 97. Maar ik heb ook nog in Gaza geopereerd met MSF, een van mijn laatste zendingen, 2018 of 2019. En dus ja, ik moet zeggen, het is woede, het is een duidelijke genocide. En wat dat niet alleen de woede is, niet alleen van, oké, iedereen herkent de massamoord. Dus van Hamas op de Israëliërs, dat komt ook niet uit het niets. Bon. Dus ik denk ook dat de stichting van de staat Israël, en ik weeg mijn woorden, een historische vergissing is geweest.
2: Ja.
3: Omdat ik denk dat de immigratie van Joden, die al begonnen was op het einde van de 19e eeuw, en ook na de Bolsjewiek-revolutie enzovoort, dat de immigratie van Joden, een relatief een aantal golven, men noemt dat de Aliyas, en nu tot na de genocide die zij hebben meegemaakt door de Shoah, ben nu dat evengoed had kunnen gebeuren dat zij ook in Palestina kwamen. In Palestina. En daar dus ook een stuk, ja, ze konden ook alleen zich wonen en leven samen met de Palestijnen. Men heeft lang gedacht, ja, we gaan terug naar een eenpartijstaat, een staat een oplossing, ja. Nu is natuurlijk geen kwestie van, zelfs niet meer van een tweestaat. Want ze hebben dus Palestina bijna geografisch zodanig als een wafelijzer in elkaar gesneden, dat bijna niet meer mogelijk is om een Palestijnse staat te vormen. Maar wat dat mij ook dus enorm revolteert, en ik heb voor het publiek ook zwaar positie genomen, dat is dat ik had nooit gedacht, en nooit gedacht dat ik heb dus toch wat de gevolgen gezien van de genocides dichtbij in Cambodja enerzijds en anderzijds in Rwanda, dat in feite dat men dan een genocide live alle dagen op tv zou zien, zonder dat er iemand in de wereld, hè, dus in een instantie, een vinger heeft opgestoken om dat te stoppen. Hè.
2: Ja.
3: Niemand. Hè. Dus ik kan nu zeggen, ja, het is niet gemakkelijk om die Israëlische leger dan natuurlijk zomaar te zeggen moet stoppen. En zeker niet die, laten we zeggen, de misdadigers van, tegen de mensheid die Netanyahu zijn. Want niets te stoppen, maar anders.

0: tussen twee strijdende partijen. Kunnen de blauwhelmen dat, dat tweede bestand bewaken onder de daad van de peacekeeping?
1: Mm-hmm.
0: Maar ze kunnen ook peace enforcing en peacekeeping. Dat wil zeggen, mandaat chapters hebben van de VN-manifest. Om te zeggen, ze mogen ook dan geweld gebruiken, afgaand geweld. Om te zeggen, ja, we stoppen hier dus effectief de vijandelijkheden. Of alleen tenminste de zwaarste vijandelijkheden. En zelfs dan, de blauwhelmen hadden, mocht dat natuurlijk, die Israëliërs zouden daar natuurlijk niet enthousiast over geweest zijn. En zouden dat waarschijnlijk verhinderd hebben. Maar ze zouden tenminste kunnen onderhandeld hebben dat de blauwhelmen aan de ingangen van Gaza, in en uitgang van Gaza, in en uit naar het noorden en dan naar het zuiden naar Egypte, dat die in feite zouden bewaakt worden door de VN, blauwhelmen,
1: ja.
0: Zodanig dat er de mens op zijn mens, zonder het conflict op te lossen, humanitaire hulp, zou kunnen toekomen en van. En dan een andere zaak is dat, dus het er is een, ook een genocideverdrag. Opgesteld in de jaren 1948 en dan in voege treden in 1952, om juist te zijn. En dat ondertekend is door meer dan 140 staten, waaronder dezelfde Verenigde Staten, maar dan 40 jaar later, in de jaren 80. Oké, maar dat zegt, voilà, you have to prevent and to stop genocides. En ja, bon, excuseer me, maar er is niemand die dat verdrag heeft gedaan. Tot wat dient al die verdragen? Tot wat dient dat? En zo, je hebt de blauwhelm en meneer zegt, de VN die wordt volledig opzeggen. En tegenwoordig in de Unie is dat multilateralisme. Maar dus multilateralisme werkt tot een grootmacht. En alle rest van de internationale instellingen, universaliteit van mensenrechten, die worden allemaal in de vuilbak gesmeten. En dus dat vind ik dus wel ernstig. Dat vind ik zeer ernstig, omdat ten eerste, het is een van mijn, dat is ook, want ik heb nog vroeger ook een masters gedaan in internationale betrekking. Weliswaar weekendmaster, en dus een masters van jaren, maar aan de UNB. Maar dus ja, ik interesseer mij voor internationale politiek en ja, dat zijn zaken die voor mij niet door de beugel kunnen. En als er natuurlijk bepaalde mensen hier nog altijd in België, dus onze regeringen, dus bang zijn, ben aan hun beroep doen om dus, laten we zeggen, het handelsverdrag met Israël tenminste, zelfs als pilootland, te beperken en te verbreken, om dus nog geen import en we weten dat er nog altijd wapens vervoerd worden, geproduceerd tussen Israël en Europa en zeker met Duitsland. Maar nu dan is dat, ja, dat is bijna surrealistisch als je dat bedenkt. Hè.
1: Maar waarom, u zegt...
0: Maar dat neemt wel sancties tegen Rusland, denk ik. Nou.
1: Ja, je zegt dat onze regering in haar beroep doet. Dus eigenlijk te laf is om stelling in te nemen.
0: Ja, ja.
1: Welke redenering zit daar dan achter dat er andere belangen zijn? Of dat, zij zeggen, politiek past dat niet in onze ideologie?
0: Ja, ik weet nu niet. Ik treed niet in het hoofd van de premier en van zijn ministers en zo. Ik denk dat meneer Prévost wel soms zijn lezen in alle eerlijkheid en werkelijk iets veel meer zou willen doen aan de zaak dan hij kan doen.
1: Ja.
0: Er zijn natuurlijk dat je de regering doet springen. En dat gaat niet gebeuren, zeker niet op een kwestie als Gaza, maar het is evident dat de Joodse lobby enorm is en zo. Hè. Dus ik moet geen antisemiet zijn en zo. Ik ben wel een antisionist, maar geen antisemiet natuurlijk, dat is evident. En wie mij dat zegt, liegt en verstaat er niets van wat hetgeen ik wil zeggen. Dus ik aanvaard die opmerking zelfs niet. Maar ik kan zeggen dat de Joodse lobby, ook in Antwerpen nu toevallig enzovoort, of niet toevallig enzovoort, dat die natuurlijk wel een invloed hebben.
1: Ja.
0: En dat natuurlijk een electoraat, gelijk in de Verenigde Staten, en al die presidenten zijn in feite verkozen door lobby's, onder andere de lobby, en die durven daar niet toe. Maar dit is een genocide, dat is niet niks. En dus er zijn er vier geweest in één verleden eeuw, in Armenië, door Turkije, dan heb je de Shoah, de Joden door de Duitsers enzovoort, dan heb je nog Polen misschien ook, en dan ten derde heb je
1: Cambodja,
0: en dan ten vierde Rwanda. We kunnen zeggen, er zijn wel genocidaire misdaden geweest ertussen, maar de echte grote genocides die al de kenmerken internationaal rechtelijk van genocide, en zoveel mogelijk mensen, vrouwen, doden, kinderen,

0: geen hartslag te hebben. Dus doden op grote schaal enzovoort. Dat zijn allemaal dingen die dus vaststaan. Dat is niet zeer frequent. En dat men dat nu nog zomaar laat gebeuren, dat is ondenkbaar. Maar ja, en dat echt het woord lafheid, ja, ik beschouw... Kijk, de neutraliteit voor mij betekent lafheid. In de internationale betrekking, de realpolitiek. Ik heb veel liever het woord dat wij ook gebruiken in de humanitaire gang. Ja, dat is de onpartijdigheid. Je bent in feite dus gekiest wel niet voor een partij. Je verzocht in feite onpartijdig bij de partijen.
1: Ja.
0: Ja, mensen als humanitaire, dus politiek. En in feite in de politiek zou dat ook moeten dienen als een vorm van te proberen een dialoog tussen beide partijen te realiseren.
1: Ja. In feite. Ja. Dus daar geef je ook een aantal ideeën, een aantal instructies van hoe dat best kan gebeuren in jouw boek.
0: Ja, want meestal als ik iets bekritiseer, ja, ten eerste, ik val nooit iemand persoonlijk aan. Ik heb dat nooit gedaan in de politiek. En nu verbaal agressiviteit, dat is bijna de mode geworden. En de ene valt de andere aan. Ik heb dat nooit gedaan, zelfs niet in het boek. Ik val wel een beleid aan, bijvoorbeeld. Maar als ik iets kritiseer, tracht ik altijd, ook in mijn vorige boek, tracht ik altijd een oplossing voor te stellen.
1: Ja.
0: Die soms wel een beetje droomachtig is of idealistisch. Maar ik tracht wel altijd iets voor te stellen.
1: Ja. We gaan even naar muziek luisteren.
0: Ja.
1: Wij bevinden ons in de Westhoek, of toch bijna de Westhoek. En een van jouw buurmannen hier, een beetje verder.
0: De Steenkerk.
1: In Steenkerken is Willem Vermanderen, ook een vredesactivist.
0: Ja, ik ben nooit bij hem geweest.
1: Ja.
0: En ook een kunstenaar van een zeer speciale kunst, een zeer ontrustige kunst.
1: Ja, ja.
0: Ik weet niet of dat de mensen zich een beetje zijn.
1: Wel, we hebben zijn beeldhouwwerk, we hebben zijn muziek.
0: Ja, we hebben ook zijn schilderij in de kerk van Steenkerken.
1: Ja, permanent. We gaan even naar hem luisteren.

0: Willem van Mamberen. Ja. Hij blijft bezig.
1: Ja.
0: En jij, Reginald, jij blijft ook bezig. Je bent 76.
1: Ja.
0: Ik zou het nu even over jouw politieke jaren willen hebben. Dus onze luisteraars kennen jou als staatssecretaris en minister in de regering van Jean-Luc Dehaene.
1: Ja. Twee.
0: Ah ja, Jean-Luc heeft er
1: twee.
0: Een half gehad.
1: Twee.
0: Of twee, ja.
1: Maar lang.
0: Ah, nee, het was Martens die er een stuk
1: maar,
0: of
1: acht had. Twee had, maar dus Jean-Luc van Jean-Luc.
0: Ja, dus jij bent bij de CVP terechtgekomen.
1: Ja.
0: En bij de CVP, dat heette toen nog CVP, hè, dus de Christelijke Volkspartij, dacht men, ah, Reginald Moreels, Artsen zonder Grenzen, ontwikkelingssamenwerking, dat is een mooie fit. En zo ben je dan in de politiek terechtgekomen.
1: Ja.
0: Wat is jouw eerste herinnering?
1: Mijn eerste herinnering aan de politiek is, ten eerste, ik heb altijd ben aangetrokken, of gecontacteerd liever, door drie partijen.
0: Dus je was populair?
1: Populair, ja, ik was bekend op dat moment dat wel zitten. Maar dan heb ik ook beslist, eigenhandig, om te zeggen, ja, men wist bij MSF, ik was voorzitter, eigenhandig dat ik dus in de politiek ooit zou gaan. En
0: dus die microben die...
1: Ja, dus die microben zat er wel in, ook misschien nog een beetje van thuis ook, maar dus effectief. Dan ben ik ook afgetreden in het midden van het jaar, van het achtste jaar van voorzitterschap, om te zeggen, kijk, indien er verkiezingen zijn, wil ik niet van 's morgens nog voorzitter van MSF zijn en dan om 11 uur een conferentie geven dat ik bij de politiek ga. Dat wil ik niet. Er moet een tijdslapsus zijn. Dat zal me niet vergeten zijn dat ik MSF ben. Ik heb dan nooit ook de naam MSF in één van mijn verkiezingsfolders geplaatst. Omdat ik wou... Ik had te veel respect voor mijn eigen... de organisatie zelf en het concept van de vereniging. Dus oké, dat is een belangrijk feit dat ik toch even weer aanhaal. En dan ben ik aangetrokken door de SPA en door de toenmalige SP, de Liberalen, Jan Hofstad en dan ook de Christen-Democraten. En natuurlijk, het is Johan van Ecke de keuze gemaakt. Ook een beetje thuisuit was mijn Christen-Democratisch. Mijn vader was dat dus, wel gestorven heel jong, op 47 jaar, maar... Hij was christendemocratisch en hij had ook een goede band met Wilfried Martens. En Wilfried woonde in onze straat trouwens. Vroeger als hij voorzitter was van de ondernemer. Maar oké, dit gezegd zijnde. Maar Johan was de meest charismatische zo. En ik moet zeggen, ik vond wel in de christendemocratie de stroming van het personalisme, wat ik noem. Misschien kennen veel mensen dat woord niet, maar personalisme vat ik samen, is een filosofische stroming van het midden van de 19e eeuw, naast liberalisme en socialisme en communisme. Dat is dat de mens wordt meer mens in relatie tot de ander. Dus het gaat niet alleen over het individu, nog alleen over de collectiviteit. Het gaat over een bilaterale relatie van mens tot mens, die zich dan als een keten voortzet in de maatschappij. Dat is trouwens ook, nog altijd mijn levenswezen nu in de ontmoeting. Ontmoeten is mijn hobby en zo. Met u bijvoorbeeld heb ik een ontmoeting, weliswaar via een interview, maar dat is ook een ontmoeting.
0: Ja.
1: Als het niet moet, ontmoeten.
0: En daarvoor heb jij...
1: Ja, en ik heb gekozen daarvoor. En dan, zo'n herinnering is wanneer dat ik dus consultaties deed op een donderdag. Dat ik dus donderdag namiddag had consultaties. En
0: dus in het ziekenhuis?
1: Ja, in Oostende, in het ziekenhuis Oostende, ja. En dan kreeg ik een telefoon van het secretariaat van meneer van Johan Vlekken. Ja, de voorzitter wil die spreken. Ik zei, wat is dat nu? Maar en ik bel me. En hij belt me, ja, Reginald West, dan kun je een keer straks passeren. Zo rond de vooravond. Ik zei, ja, passeren? Ja, ik kan hier niet, want ik ben van wacht op een donderdag. Elke keer van wacht, dus elke donderdag. Ja, maar ja, het zou wel nuttig zijn, moest er een keer kunnen passeren. Dus kunt jij niet die wacht even wisselen met een andere dag en zo. Ja, en dan ben ik eigenlijk wel kunnen wisselen. Dan maak ik met mij in, van, waren we met 3 chirurgen en met van mijn collega's. Maar ik zei van Tom, het zit daar wel wat achter, want we waren dan in de week van de onderhandelingen voor de regering. Hè. Dus dat is waarschijnlijk toch niet onschadelijk als ze roepen. En de volle regeringsonderhandelingen, die dus naar het nakend einde van de vorming van de regering kwam. Dus ik zei, ja, dus ja, we gaan daar weer gewoon. En dus ja, dan ik ben binnengegaan bij Johan en heeft gezegd, ik morgen om 2 uur is de eet voor de koning. Dus komt hier naar de partij, en om 12 uur, we gaan een glas drinken en dan gaan we naar de koning. En Jean-Luc zal u meenemen, want je bent toegevoegd aan Jean-Luc de Haan, hè, wat uitzonderlijk was. Normaal was staatssecretaris ontwikkelingssamenwerking was toegevoegd aan de buitenlandse zaken.
0: Ja.
1: Maar dus ditmaal zeggen nee, je bent toegevoegd aan de eerste minister, dus wat voor ons een must was. Oké, omdat je nieuw bent in de politiek en wij willen dat het ministerie of de staatssecretariaat een zekere opwaardering krijgt. En je bent ook permanent lid van de ministerraad. En niet gewit voor wat alleen als je een bepaald onderwerp moest, een agendapunt moest. Daarna ben ik op het einde van het mandaat minister geworden, maar ik had in feite meer macht hebben dan als ik met de Haan was. Nu, de Haan heeft mij altijd gesteund en zo in alles wat ik deed. Hij zei, oh, nu ben je met al die landen, ik ken daar niet van. En ik geef ik dacht, ja, maar moest dat wel. Maar op een cruciale momenten, want ik heb grondhervorming moeten realiseren. Want elke dag had ik een schandaal die in de krant verscheen, en dus in de man. En kreeg je dus ja, schandaal van al de corruptie van de schandalen in ontwikkelingssamenwerking in België en dan ook met andere landen. Zodanig dat ik in feite gans dat departement zwaar heb moeten opkeuzen.
0: Dat was toen ABOS.
1: Ja, ABOS en zo, ja, de ABOS-schandaal, daar is al een boek over geschreven. En ik heb dat allemaal op mijn bord gehad. En waarschijnlijk is het toch niet ongewild dat ze mij dan als neofiet daarin gebracht hebben. Ze zeiden, ja, het is geen enkel
0: politiek. Laat hem maar keuzen.
1: Ja, het is maar keuzen. Het is geen beroepspolitie, we gaan dan een beetje gebruiken. Maar ze hebben zich mispakt, hè. Want ze hadden gedacht, ja, ze gaan hier in de Maurice vellen, het eerste uur. Maar ik heb dus een hervorming kunnen realiseren. Ik heb de eerste wet op internationale samenwerking in de jaren 60 kunnen realiseren. En dus ja, er is wel een ganse hervorming. Een beperkt aantal landen, een bepaald aantal thema's, een nieuwe paradigma. En van wat ik nou noem de ontwikkelingssamenwerking, moet de samenwerking van de ontwikkeling. En moet de ontwikkeling van de samenwerking worden en niet omgekeerd. Enzovoort. Dus, ik heb een ongelooflijk boeiende departement gehad. Een ongelooflijk boeiende periode. Dus dat duurt 4 jaar, 4 uur slapen per nacht. Hè? 4 jaar. 4 uur, ik had al 2 nacht gedaan als wacht, als chirurg, maar want dat is een zwaar job en dus politiek toch. Zeker als je in de regering zit en als je in volle hervorming zit. En ja, bon, ik heb toch wat kunnen realiseren. Bon, nu, we waren voorbestemd om eventueel verder te doen, dan heeft dus, dan is dat door een. Of dat dan is dan die kippencrisis gelanceerd. Op een
0: niet de dioxinecrisis.
1: Ja, ja, ja. Op een niet onschuldig moment, dus 10 dagen voor de verkiezing. En normaal hadden we, waren wij goed weg. Hè. Het was ook een hele campagne verliep goed, maar dan is dat allemaal ingestort. Want ik was getipt dan om. De Haan had mij gezegd: kijk, als we nog in de regering zitten en we zitten goed voor het moment, moet je dus wat verder doen en waarschijnlijk. En misschien op volksgezondheid gaan. Dus effectief, ja, dus dat was goed. Ik heb natuurlijk ook een record aantal stemmen gehad, zoals Jean-Luc ook en zoals Stefan de Klein. Maar anderzijds zijn wij dus in de oppositie gegaan. En dan heb ik de partij, dan heb ik natuurlijk Van Eck is dan opzij gezet geweest. Ik ben trouw gebleven aan Johan. Maar ik ben natuurlijk minder trouw gebleven aan hem op een zeker ogenblik als hij ons geleid heeft naar de Liberalen, naar Verhofstadt.
0: En dat was toen NCD?
1: NCD, Nieuwe Christen-Democraten. En dan, ja, Bof, dat is weer een vriendschap geweest met Verhofstadt. En ik heb niks tegen de Verhofstadt, maar dus effectief, ik dacht, ja, ik ben geen liberaal. Sorry, ik ben meer links, mijn hart ligt links, fysiologisch en anatomisch. Enzovoort, oké, okay, dus niks aan te doen. En ik ben nu nog meer links geworden. Maar effectief, als je ziet alles wat er gebeurd is. Maar dit gezegd zijnde, bon, ja, ik behoorde tot wat ik zou noemen de linkse vleugel van de Christen-Democraten.
0: Ja,
1: ja. CW, nu beweging net en zo van die zaken. Dat was evident zelfs. Niemand stelde zich daarover vragen, omdat ik ja, zeer humanitair gericht was en zo. Maar, en ik heb een goede periode gehad en nadien ben ik erdoor gegaan. Hè, dus omdat, ja, je hebt enerzijds al de trauma's van de oorlogschirurgie die je meegemaakt hebt en die je nooit echt hebt kwijtgekund. Want ik ga daar niet over spreken thuis, als je thuis komt, aan al de kinderen die bezig zijn met hun huiswerk.
0: Je hebt vier kinderen.
1: Vier kinderen aan dat moment. En dus ja, ten tweede, bon, in MSF was er nog geen echte psychologische begeleiding om dat post-acuut stresssyndroom tegen te gaan. We hebben dat dan wel gelanceerd, maar dat was nog niet het geval. Zodanig dat al de pioniers van MSF, dus en de leiders, toch wel nadien een zware crisis hebben door. En ik heb dat gedaan. Ik heb dat gehad onder de vorm van een eetprobleem en anderen onder de vorm van een zware depressie en anderen onder de vorm van verslavingen. Dus ja, twee hebben een poging tot zelfdoding enzovoort. Dus ja, je komt daar niet ongedeerd uit.
0: Het betaalt daar toch een prijs.
1: Maar ja, dat is evident. En nu nog, hè. Dus nu nog zijn er zaken die wekelijks in mijn dromen komen, die ik meegemaakt heb.
0: In jouw boek schrijf je ook over jouw anorexia.
1: Ja. Maar ik heb er al veel over geschreven en over gezegd. Ik wou dat niet zo benadrukken, maar ja, als ik ergens iets zeg, dan moet men over spreken in elk interview, zoals nu. Ja. Wordt dat onderwerp altijd aangeraakt. De enige reden waarom dat ik daar nog aan toegeef, is zeer eenvoudig. Het is ook om te zeggen aan de mensen die anorexie hebben, of in een familie een patiënt of een geliefde hebben die aan anorexie leidt, dat het wel mogelijk is van eruit te komen, van erboven te komen. En natuurlijk, de anorexie van volwassen mannen is psychologisch wel iets anders dan de anorexie van jonge meisjes. En het is niet een morees woging. Ik heb niks van een fysisch beauty model geworden of eventueel, dus ik heb daar niks van. En,
0: ja.
1: Maar het was een vorm van, laten we zeggen, een post-acuut stresssyndroom. Een soort
0: ja.
1: Opgebrand zijn. Hè. Van, en die zich natuurlijk geuit heeft door eerst. Ja, Cambodja heeft er misschien wel indirect een rol in gespeeld. Dat was dan meer vegetarisch eten. Dat is zo begonnen. En dan wordt dat vegetarisme, veganisme. En zo gaat je natuurlijk achteruit. Hè.
0: En hoe gaat het nu met jou?
1: Dat is goed. Hè. Dus ik heb in feite de periode. Men had mij gezegd ten eerste, men kon niet goed op weg met mij ook. Hè. Dus ik heb altijd ten eerste voortgewerkt. Dus ik heb dan nog urgentiegeneeskunde gedaan in die periode. Ik heb het examen gedaan van ambtenaar voor volksgezondheid in Brussel. Ik heb 2 jaar gedaan. Dus, maar de ganse periode waar ik dus en werkte, maar ook toch altijd gefixeerd was. We gaan nu eten, of, ook binnen de werksfeer. Of het werkmilieu, ja, dat heeft 7 jaar geduurd. Hè. En men had mij dat gezegd, maar de anorexie van, ja, van mannen, volwassen mannen, is iets wat weinig bekend is. Ik heb ooit een doctorand, die dat gaat uit Nederland, die mij gezegd heeft, mag ik u een keer komen diep interviewen? Want ik heb maar 7 mensen gevonden in Nederland, Stalen, België en Nederland, die dus volwassen waren en die anorexie leden. Dus in de instituten, waar dat of gespecialiseerde mensen, ja, kent men daar weinig van. En ik ben genezen door een alternatieve geneeswijze, healing.
0: Sorry, door...
1: Healing. Healing is een, als je dat op Google of ChatGPT klikt, en nu dat is een alternatieve geneeswijze die mensen geneest via het doorgeven van energie. En dus, ja, en ik ging bij iemand hier in Ruddervoorde trouwens, en een dame die dat deed, en die ik zeer dankbaar ben, eeuwig dankbaar zelfs, die dat nu niet meer doet. Dus wat voor ouder natuurlijk ik ook, maar dat was zoveel jaar geleden, 20 jaar geleden. Maar, en dan ook door een goede vriendin uit Gent, die het, een eetverbond had. Hè. Dus ook een centrum die daarvoor beroemd was. En die heeft mij ook veel geholpen. Dus die 2 mensen hebben mij veel geholpen en hebben mij Nee, hebben mij niet genezen. Je moet in feite zelf bovenkomen. Excuseer mij, je moet zelf willen erboven. En niet laat, want als je laat gaan, is dat een vorm van trage zelfdoding. Hè? Slow suicide, wat ik noem. En dan zijn er ook boeken. En als je later mensen mee contacteerd hebben. Ja, ik zit met iemand in de familie, mijn dochter heeft dat en ik kan daar niet aan uit. En dat is een drama. Dan raad ik een boek aan van Peggy Marie Kloot. Dat is ook weer een alternatieve vrouwenvriende staat in. Die de secret language van eating disorders heeft geschreven. De geheime taal van eetstoornis. Dat is in feite de vertaling geweest. En die in feite exact beschrijft wat ik ook aangevoeld heb. Dat zo, dat inwendig terrorisme. Dat u dus permanent alle dagen van het ontwaken tot slapen gaan bedreigt en dat op de loer zit om je te fixeren op een materialiteit. En dat is het eten, het is materieel ook. Dus het is een strijd geweest. Het is een strijd geweest die ik niet heb gevoerd in inactiviteit, maar in activiteit. En die ik dus niet nu lang voorbij is. Dus, in feite is dat gestopt rond het jaar 2007. Ja. Dus, houd je daar iets van over? Altijd. Iets. Ik ga nog altijd, bijvoorbeeld, als ik een bepaald gerecht heb en het is te veel, dan ga ik voordat ik het aangaan kan, bijvoorbeeld het gerecht delen met iemand voor mij. Als ik bijvoorbeeld. Maar anders is het, ik ben natuurlijk niet dik en zo, want ik, wat is dat natuurlijk niet zo. Maar je hebt wel je lichaam volledig, toch een stuk toch kapot gemaakt. Hè. Dus ja. mijn bult is natuurlijk ook met veel voorover te buigen bij de operaties. Het duurde mijn leven, maar het is ook omdat, die spontane wervelfractuur, de osteoporose en zo zijn allemaal veroorzaakt door het gebrek aan de opname van een degelijke, gezonde en evenwichtige voeding.
0: En nu ben je vegetariër?
1: Nee, dat was ik. Daar ben ik begonnen. Ook, dat was ik al. En dus nu strikt op vegetariër.
0: Dus geen biefstuk?
1: Nee. Dus ook het respect voor dieren. Ja.
0: Ja.
1: Dus niet. Ja, niks aan te doen. Ja. Toch, je kunt het allemaal zeer artificieel noemen, maar ik heb wel respect voor dieren, respect voor dingen. Ik vind, als ik een voorbeeld geef, voor de bosbranden nu die gebeurd zijn. Oké. De mensen waarvan het huis is afgebrand door die bosbranden en die dat hebben moeten verlaten en die er zelf in, ik geloof bepaald, zijn gestorven toch? Ja, dat is verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Maar wat dat ook verschrikkelijk is, is dat natuurlijk door die bosbranden een groot stuk biodiversiteit, dus volledig naar de knoppen gaat. Hè. Dat gaat wel echt groeien, maar het is niet alle, het zijn specialisten die dat uitgelegd hebben. Niet alle soorten die dood zijn kunnen herleven, andere soorten, dat gaat veel langer duren. Maar dan als je een toerist ziet, die zegt en die klaagt op tv dat hij zijn caravan heeft moeten verlaten en zo, daar kan ik dus niet tegen. Want dat vind ik dus niet proportioneel met in feite dat respect dat men moet hebben voor de natuur.
0: Ja. Johan Verminnen. Je bent een fan van Johan Verminnen.
1: Ja, ik hoor zijn liederen graag. Die hebben een zeker vorm van ritme zo. Maar hij heeft natuurlijk ook zijn woorden die niet geen nonsens zijn.
0: Ja. Oké. We gaan naar Johan Verminnen luisteren.

0: Reginald, je bent 76 en nog steeds actief. Jouw activiteit situeert zich vooral in Oost-Congo, in Beni, waar je dus een medisch centrum opgebouwd hebt. Unigir, als ik het goed uitspreek.
1: Unité Chirurgicale noemt dat. We zijn een Franstalig land. Ah, ja. Congo, Unité Chirurgicale. Dat is de naam die ik in de trein heb gevonden. Dus dat heeft...
0: Ah ja.
1: Ja, dat is... Unigir, dat klinkt ook goed. En het project is... Het is niet alleen een project, het is ook een concept. Van... Dan moet ik zeggen, een centrum, een expertisecentrum te stichten. Dat gefocaliseerd is op de chirurgische en verloskundige zorg op een hoger niveau dan hetgeen normaal de gezondheidszorg van die streek wordt uitgevoerd. En waarom de chirurgie? Ja, ik kan zeggen, ja, dat is evident, omdat Maurice chirurg is en zo. En waarom de chirurgie? Ja, ik kan zeggen, ja, dat is evident, omdat Maurice chirurg is en zo. Want dat vergemakkelijkt wel de zaken. Maar dus ik heb het ook gedaan uit, laat ons zeggen, het globaal volksgezondheidsperspectief. Als je kijkt naar de website van WHO, van de Wereldgezondheidsorganisatie, dan ziet men dat natuurlijk de eerste grote doder, dat er de tropische infecties in zijn, nog altijd. Malaria blijft een van de grootste doden. Plus de infectieuze, plus de respiratoire diarreïsche ziekte van kinderen. En dan heb je dus de tweede komt aan de positie. Ja, de afwezigheid van kwaliteit, chirurgie en verloskunde. Die de moeder- en kindsterfte opdrijft en de volwassen sterfte. En dan komt natuurlijk de niet overdraagbare aandoeningen, non-communicable diseases.
0: Diabetes bijvoorbeeld.
1: Diabetes, hypertensie, cardiovasculaire en dan nog veel te zijn verkeerde accidenten. En dus, dat is dus een, dat zijn dingen die je dan hebt gezegd, ja, gewoon oké, we gaan in die twee specialiteiten dat een expertisecentrum van. Dus het is geen echt ziekenhuis. Het is geen echt ziekenhuis, het is dus een expertisecentrum in die twee specialiteiten. En als ik over chirurgie spreek, spreek ik natuurlijk over alles wat de PP en postoperatief betreft. Dus holistisch bekeken. Ook met, en de twee begrepen zijn niet alleen kwaliteitszorg in deze vakken, maar ook opleiding. En we hebben mensen die opgeleid zijn en die gaan opgeleid worden, nu 4 beursstudenten, algemene artsen. Zodanig dat we tegen 2031 en nog de Congolese, allemaal Congolese specialisten. Want als ik begonnen ben in 2014, maar nu, dan heb ik ook omdat mijn zoon daar ook een aantal bedrijven had, in verband met chocolade onder andere van Dominique Persoon en zo. En wow, dat is allemaal
0: gezet. Dat smaakt lekker.
1: Ja, en dus Virunga chocolade, het Virunga woud, het tweede grootste woud in de wereld, naast Amazone. En we nu, dan is. Dus hebben wij eerst geopereerd in ziekenhuizen, hè? Dus in het algemeen ziekenhuis. En dan heb ik dat opgevat, dat idee. Dat project heeft 8 jaar gehad om werkelijk concreet te worden. En we zijn dan gestart 3 jaar geleden, augustus trouwens, 2023. Eerste operatie 16 augustus. En dus er zijn nu een staf van bij de 90 mensen. En het is een middelgroot bedrijf geworden. Het is 3 Congolese chirurgen. Een Congolese orthopedist die nu bij. We hebben natuurlijk de klassieke kinderziekten van een onderneming ook. En zo, en dus het is in feite met een grote onderneming geworden.
0: En waar komt het geld vandaan?
1: Iemand?
0: Het geld, dus
1: het geld,
0: de financiering. De
1: fondsenwerving komt in feite, in alle eerlijkheid, door mijn naam. Mijn naam en uit allemaal privégiften van Vlamingen en vooral en ook een aantal Brusselaars en hier en daar. Dus minder in Wallonië, omdat ik daar nu, vroeger was dat bekend, maar nu minder, omdat ik die vooral hier dus getuigenissen geef en zo. Dus, dus effectief door de privaat. We hebben nog geen halve euro of dollar gekregen van een of andere bilateraal of multilateraal organisatie. Wij gaan nu, we gaan nu overgaan van een VZW naar een stichting. Stichting Dr. Maurice Unichi. In België, we hebben ook een Congolese stichting. Maar Unichi is dan Dr. Eland Maurice après. Dus, en die twee stichtingen, dat zal dus, ja, die gaan dus de fondsenwerving verder doen en zo. En eerlijk gezegd, ja, ja, de solidariteit wordt beknot natuurlijk ook door de huidige regeringen. En ook in Europa trouwens, en mondiaal zelfs, hè, met de afschaffing ook van de hulp aan Amerika en USA en zo. De Chinezen die in Nederland in commercie hulp, dat kennen zij niet en de Russen ook niet. Maar dus, ja, vroeger was de Europese Unie, blijft nog altijd goed, maar al die fondsen verminderen door de opkomst van die radicaal rechtse en ideologie.
0: Ja.
1: En dus, ja, niks aan te doen. Dus wij zitten, die solidariteit, die vermindering, excuseer me, van solidariteit hebben wij absoluut niet gemerkt, nee. Nee, nog de crisis van de inflatie, nog de crisis van de benzineprijzen. We hebben niet gemerkt dat dat onze fondsenwerving aantastte, wow, tot op heden. Maar, ja, wij, ja, ik weet niet, ja, dus er is niks aan te doen, ja. Dat lijkt misschien, dat is niet pretentieus. Iedereen die mij kent weet dat ik geen pretentie heb, geen dikke nek heb, letterlijk en figuurlijk niet. En dus effectief, ja, oké, okay, het is wel door mijn naam, toch, ja. Omdat men zegt, als men nog eens... de levensloop die je gekend hebt, he. En de rode draad door je leven, zelfs mensen die mij minder sympathiek vinden, of die mij zelf afschuwen, ook weet niet waarom. Ik heb geen vijand, maar verder die misschien zeggen nog altijd, ja, oké, okay, het is misschien wel een linkse hakker, of het is misschien wel een idealist of een dromer, maar ergens, het is wel eerlijk, he. Altijd eerlijk geweest. Ik heb altijd, zowel politiek als in de geneeskunde, altijd gewerkt aan derde betaald tarief. Altijd vrij eerlijk geweest. Dat is ook een belangrijke waarde die ik ook familiaal heb gekregen en ook doorgegeven aan mijn kind.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay. Beste luisteraars. Reginald Moreels, auteur van het boek Het Was, Het Is... Mijn verdomde plicht, memoires en perspectieven van een chirurg zonder grenzen. Ben je tevreden met het boek?
1: Maar ik weet niet, het is niet aan mij, dus ik, ja, het schijnt dat het leest als een...
0: Ja, het leest goed, ja.
1: Het leest goed en bon, natuurlijk ook een stuk, een beetje af en toe aangepast en zo. Niet aangepast, maar... De inhoud niet, maar ook, ik heb toch met een vrouw die een bijzonder redactietalent heeft, dus ja, uitgewisseld enzovoort. Maar vandaag de dag is het dus, zijn we aan de zevende druk toe.
0: Zevende druk?
1: Ja, zevende druk. Dus het boek heeft, is vier maanden in de top 10 van de standaard boekhandel gezien. Vier maanden, volle maanden. En dus, dat is toch voor Blano ook een vrij succesvolle zaak geweest. En zij voorzien natuurlijk dat er nog een boom komt in het najaar. En je hebt de Boektopia in Kortrijk,
0: Boektopia.
1: Je hebt de Manifesta ook met de Groene Waterman. Je hebt de Standaard Boekhandel. Je hebt natuurlijk de Boekenbeurs nog in Antwerpen ook, denk ik.
0: Dat is een kleine nog, denk ik.
1: Maar het is vooral Boektopia nu in Kortrijk die de grote wordt. Enzovoort, en dan al de getuigenissen waar elke keer ook mijn boek, eventueel tenminste, niet alleen over het boek, maar de gelegenheid wordt gegeven. Dus ik ben er wel van verschoten. Ja. We zitten aan bij de 7000 jaar. Dus.
0: Beste luisteraars, loop naar de boekhandel.
1: Hier reclame.
0: Loop naar de boekhandel. Reginald Moreels. Met dus de Franse accent E. Het was mijn verdomde plicht.
1: Memoires en perspectieven.
0: Memoires en perspectieven.
1: Perspectieven is een belangrijk woord.
0: Voilà, van een chirurg zonder grenzen. Zeer leesbaar, zeer interessant. Bij momenten ook aangrijpend. Ook gedocumenteerd. En het geeft een perspectief. Op ontwikkelingssamenwerking, op politiek en ook hoe het in de chirurgieafdeling van Oostende eraan toe gaat.
1: Ja, Oostende en de benen, ja.
0: ja. Oké, voilà. Hartelijk dank.
1: Ja, dank u voor, voor de opname en dan voor uw komst naar hier en thuis. Ja.
0: Voilà.
1: Dank u. Ja.
0: Oké, goed zo.
2: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Goedemiddag. BNL
1: Nieuws. Het Poolse leger heeft de voorbije uren preventieve luchtoperaties uitgevoerd. Naar eigen zeggen had het alle systemen geactiveerd om zijn luchtruim te beschermen vanwege Russische aanvallen op Oekraïne. Het leger meldde later dat er geen schendingen van het luchtruim hebben plaatsgevonden. Polen grenst in het zuidoosten aan Oekraïne. In het land is er een stijgende ongerustheid over het conflict. Er zijn weer nagelnieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de Belgische luchtmacht aangekomen op de luchtmachtbasis van Florennes in de provincie Namen. Vermoedelijk gaat het om 3 exemplaren, maar Defensie wil dat aantal niet prijsgeven. Vorige herfst kwamen er ook al 4 aan en 8 andere F-35 staan in Arizona, waar Belgische gevechtspiloten ze gebruiken voor hun opleiding. De Belgische regering heeft er 34 besteld, maar zou er nog 11 willen bijkopen. In Anderlecht is 1 persoon levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zoveelste steekpartij. Het slachtoffer zou door zijn belager op straat zijn aangevallen, schijnbaar zonder directe aanleiding, en liep daarbij 4 steekwonden op. De dader zette het meteen daarna op een lopen en is nog niet gevat. Nog in Anderlecht heeft de politie opnieuw een grootschalige interventie uitgevoerd in de Bruchtwijk Peterbos, nadat ze een tip kreeg over een aantal wapens in een appartement. 2 aanwezigen zijn daarbij opgepakt. En voor de 2e keer in de geschiedenis van Mattel maakt de speelgoedfabrikant een Ken-pop, geïnspireerd op een celebrity. Ken, de vriend van Barbie, krijgt opnieuw een donker kleurtje, want na basketballegende LeBron James vorig jaar krijgt Ken nu de look van popster Lenny Kravitz, inclusief zijn typische zonnebril en de halsketting van zijn overleden moeder. Kravitz rond deze dagen een tournee van meer dan 2 jaar af en zei onstage al dat hij apentrots is op het popje. We krijgen vandaag veel wolken met mogelijk een drupje regen in het noorden. De rest van het land houdt het droog. Vanmiddag nog enkele brede opklaringen en tot 22 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via resto.com.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.com.

snelle en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur.

0: BNL Nieuws.
1: In Den Haag zijn rellen uitgebroken tijdens een verboden betoging van de extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk. De politie greep in toen betogers onder meer vuurwerk en voorwerpen naar agenten gooiden. Ook op de plaats waar de betoging eerst wel nog mocht, moest de politie ingrijpen. Betogers skandeerden antisemitische leuzen. De Nederlandse justitieminister zegt dat hij de relschoppers hard zal aanpakken. In Nederland hebben zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang een snelweg geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de subsidiëring van mobiele brandstoffen en ze klagen ook nog altijd de humanitaire toestand voor de Palestijnen aan. De politie haalde de actievoerders van de weg, enkele werkten tegen en moesten geboeid mee. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn vlammen en zwarte rook gezien. Vlakbij de luchthaven staat een brandstoftank in brand. Volgens getuigen kwam de brand er na een aanval van de Houthis. De brandweer probeert het vuur te blussen. Op de luchthaven zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. België staat 2-1 achter tegen Oostenrijk in de Davy Cup tennis. Sander Gide en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in 2 sets. Sisu Berks had België eerder op gelijke hoogte gebracht. Wie als eerste 3 keer wint, plaatst zich voor de Final 8 in Bologna. Er kan nog wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, daarna opklaringen en tot 20 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Voilà, dat was zoals elke week, of nee, bijna elke week, opnieuw Irene Cara with What a Feeling. Dus dat wil zeggen, we zijn terug live in de studio. Vorige week was ik hier helaas niet. De week ervoor was ik hier met Benaar en nu is Anke hier te gast. Hey, hey. Welkom Anke.
1: Merci.
0: En welkom luisteraars. Dus ja, voilà. We gaan er weer een hele leuke uitzending van maken. Allee, dat hoop ik al sinds toch. En nu moet ik eens even zien, want volgens mij moet ik dit nog dichtzetten. Ik ben het al even kwijt, maar het komt goed. Dus Anke is hier nu vanavond bij mij. En zij heeft mij een aantal nummertjes doorgestuurd. Dus we gaan te weten komen wat Anke zoal doet. En waar Anke zoal bezig mee is. En uiteraard heb ik zelf ook een aantal nummers gekozen. Dus dat wil zeggen dat we ook weer wat gaan vertellen over wat er in Good News For You heeft gestaan. Wat er in Good News gaat komen te staan. En welke bepaalde plannen ik zelf nog heb. Of eventjes die dat er zitten aan te komen. Dus ja, ik ga nu al eens even vragen, want het eerste nummer dat Sabiet volgt is alvast al direct een nummer dat Anke gekozen heeft. En ja, dat nummer is Dreams van de Cranberries. En Anke gaat ons laten horen waarvoor dat ze dat gekozen heeft.
1: Ja, ik vind dat een heerlijk nummer. Dat gaat ook over de eerste liefde. Dat is iets heel bijzonders, hè? Dat is maar één keer, dat zet je hart open. En ik vind dat altijd een hele fijne, onschuldige periode om aan terug te denken. En ik vind dat nummer zo pakkend, nog altijd. Trouwens, in dit nummer speelt ook haar een ex ook mee, die zingt mee en zo. Ik vind dat wel heel mooi. Ik blijf dat echt een topschijf vinden. Dus,
0: ja, ik weet eigenlijk niet of ik het ken en ik kreeg zo'n beetje dingen-vibes. Nu ben ik het kwijt. Zat juist in mijn hoofd en nu ben ik het kwijt. Een andere band. Fleetwood Mac-vibes, als ik dat nummer hoorde. Maar ik denk niet dat ik het kende. Maar het is inderdaad wel heel mooi.
1: Dan ben ik blij dat ik het kan delen. Want
0: ja,
1: dat is echt zo'n blijven hanger.
0: Ja, wel, maar het blijft echt hangen. Want dat was nu grappig. Ik was er straks, van de morgen, stond ik in mijn douche. En ik zat met een liedje in mijn hoofd en ik was zo in een douche aan het zingen. En ik denk, dat is misschien een goeie voor in de lijst te zetten. En ik kon zien, ik tik die lyrics zien van dat zinnetje dat ik in mijn hoofd had. En dan komt er zo op zo, ja, dit is een lyric uit. En ik kreeg dat nummer. Ik denk, daarom denk ik eraan. Want ik had just die post gezien voordat ik ging douchen waarschijnlijk. En inderdaad, het blijft wel hangen.
1: Ja, en een titel zegt ook alles, hè.
0: Ja,
1: als we dat niet meer hebben, onze dromen... Dan,
0: nee, inderdaad. Daarom dat ik ook na het nummer Dreams zelf het nummer Dreams to Reality heb toegevoegd. Omdat ik ook het gevoel heb de laatste tijd, ik heb dat ondertussen al een aantal jaren, maar de laatste tijd wordt dat zo precies tastbaarder. Dat effectief dromen werkelijkheid aan het worden zijn. En de radioshow waar we nu zijn. Dat is er bij mij eigenlijk één van. Dat was een idee dat ik ooit, ik weet niet, 6-7 jaar geleden had. Van, dat zou ik super cool vinden. En dat ik toen inderdaad mee bezig was, maar dat er nooit iets niet van gekomen. En dat is eigenlijk een beetje uit mijn gedachten gegaan. Dat zat zo wat verder. En toen ik hier dan voor de eerste keer was, denk ik ondertussen al bijna 2 jaar geleden, dacht ik van, ik zou het ook wel cool vinden. Maar ja, je durft het dan niet direct vragen of weet ik wat. En ze zeggen van, er is wel gewoon mogelijkheid. En dan in april van dit jaar kreeg ik gewoon spontaan een vraag van... Zou je dat willen doen? Kunnen we 2 weken beginnen? Fuck. Maar ja, je doet dat dan gewoon. En nu ondertussen zijn we de 13e keer live. En dan denk ik effectief van... Tja, dat is effectief wel waar geworden.
1: En zo zie je ook dat mekaars dromen ergens raken. En dat je eigenlijk voor elkaar superveel kunt... En dat dat eigenlijk echt leuk is welke mensen dat je allemaal op je pad krijgt om naar die droom te gaan.
0: Ja, dat is echt, want allez, je merkt dat ook echt hoe dichter eigenlijk je bij je dromen komt, hoe meer dat inderdaad de juiste mensen, je hebt geen foute mensen, maar je pad kruisen en inderdaad dat die wegen gaan samenlopen. En dat je dan, zoals ik nu, de mogelijkheid hebt van iemand uit te nodigen, waar dat je dan al vaker dingen mee samen hebt gedaan, events. Ik vind dat super. Maar in elk geval, we gaan jullie ook eens laten meedromen, wegdromen op Dreams. En ik ga aansluitend dan Dreams to Reality ook in één keer laten spelen. Dus kunnen jullie lekker genieten van muziek, terwijl wij hier lekker nog wat tetteren.

0: Voilà, dat was twee keer Dreams achter elkaar. Dus Dreams en Dreams to Reality. En ik weet niet of de mensen het gezien hebben. Maar Anke was heel hard aan het lachen. En ik zal het beeld hier eens op Anke zetten. Dan kan ze vertellen waarom ze zo hard aan het lachen was. Het ging er namelijk over. Er komt nog een nummertje straks. Ik ga nu nog niet zeggen welk dat is. En ik dacht van, huh, kent die dat? En ik vond dat zo helemaal niet passend voor Anke. En die had zoiets van, zeg, waarom niet? En ik zei van, ja, je ziet er altijd zo braaf, lief, sereen uit. Dus ja, ik weet het niet. En ze vond dat super grappig. En ze zei, zeg dat ze niet nog eens.
1: En er gaan nu keiveel mensen achterover strijken. dat is echt wel... Ja, ja, het kan zijn dat ik die uitstraling heb. Maar ik zeg het, er gaan veel mensen iets van vinden wat je nu zegt.
0: Ja, ja wel. Ik zeg het, ik ken die ondertussen al iets langer. En ondertussen besef ik dat dat beeld niet klopt. Maar toch, iedere keer als ik je gezicht zie, dan denk ik daar terug aan. Jij hebt echt zoiets... Ja, ik weet dat niet. Ik wil niet fout, dat mag niet fout klinken, maar zoiets. Schooljuffrouw uitstralen.
1: Ja, mijn mama is schooljuffrouw, die gaat dat graag horen. Dan heb ik iets van haar, want die vindt dat altijd jammer dat ik niet op haar lijk. Nee.
0: Dat is niet,
1: dat is echt wel.
0: Dat is duidelijk, maar ja, ik weet het.
1: Maar god, alle kanten zullen er zijn. Zeg. Ik heb ook wel echt een introverte kant, maar ja, op sommige momenten. Ook wel extrovert. Maar ja, als ik dat vanuit human design bekijk, want ik werk met human design, dan is dat heel hard terug te vinden. Dan is dat wel niet zo raar. Dan zijn beide kanten er wel en is beide kanten ook wel belangrijk om te eren.
0: Ik denk dat een van de eerste momenten waarop dat ik zo begon... Toen kenden we elkaar nog niet zo goed. Want we hebben elkaar leren kennen ook, denk ik, met de opstart van thuisonderwijs en zo. Of het idee rond dat thuisonderwijs een aantal jaren terug. En ik had dan altijd zo... Ja, ik kende u nog persoonlijk niet heel goed. En ik had zo dat beeld van een brave huismama. En een van de eerste keren waar ik dacht van, dat beeld klopt precies niet. Dat was door iets dat jij had gepost op Instagram. En dat ging zo over hoe dat... Denk mama's of zo, het algemeen aanpakken. En hoe dat ik het doe. En dan zie je zo iemand drinken en vloeken en zo. In dat filmpje, hè, dat waren jij niet zelf, maar zo'n sketchje. En je dacht, huh? En toen is dat zo beginnen doordringen van... Nee. Ze is niet zo braaf of zo. Allee, weet ik veel wat.
1: Ja, je krijgt een beetje een beeld... mensen hebben een beeld van u, omdat je ook een bepaalde job doet. Mm-hmm. En dat vraagt ook deels serieus. Want dat is best soms wel... Ja, het zijn ook de serieuze onderwerpen. Mm-hmm. Ik ben energetisch therapeut, dus dat is wel iets waar je met de nodige rust mee moet omgaan natuurlijk. Uh-huh. Maar ik heb natuurlijk ook mijn eigen kant die er op andere momenten uitkomt. Dus ik drink evengoed nog graag dat wijntje. Dus voor de ene ben ik heel zweverig, omdat ze niet begrijpen wat je aan het doen bent met je job. Voor de andere is het van, dus het zit er allemaal wel ergens. Ik denk dat het een mooie balans is van alles. Ja. Laat het ons daarop houden.
0: Ja, dat is goed. Balans is altijd goed.
1: Ja, ja.
0: dus voilà. Ik ben even met een ding kwaad. Dus ik ga nu zelf naar mijn muzieklijst kijken. En ik heb een volgend nummertje klaarstaan, dat ook een nummer is dat gekozen is door Anke. Dus ja, misschien kan ze daar een beetje meer over vertellen. Het volgende nummer dat we dadelijk gaan luisteren, dat is een nummer van de Skeps, Hard Times. Dus ja, ik kan er mij ook zelf een voorstelling bij maken, maar dat doe ik dus niet. Ik ga gewoon volledig het aan u laten en zeggen van...
1: Enerzijds is dat heel veel nostalgie. Mijn papa die was vroeger geluidsman bij de Skeps.
0: Ah,
1: en
0: cool.
1: Ik ben als kleinkind vaak mogen meegaan. Ik mocht zo wel eens binnen een festivalletje of naar een optreden op heel jonge leeftijd. Dus achter de schermen.
0: Ja.
1: Dus ik heb die mannen ook wel als kind gewoon een high five gegeven. Dat is een heel leuke herinnering, dat zeker. In mijn volwassen leven is dat dan meer geworden van de titel zegt het ook wel een beetje van... Het kan soms ook allemaal wel heel zwaar en zo voelen. Tegelijkertijd gaat het nummer eigenlijk ook maar over een bedrog en dat je met de mantel der liefde wilt bedekken.
0: Ja.
1: Dus is inhoudelijk eigenlijk niet zo. Hè. Maar kom, we hebben dat allemaal al eens meegemaakt. Dat we echt het gevoel hebben van... Ja, nu is de grond onder mijn voeten uit. Nu zie ik het even niet meer. Dus ja, ik vind dat een heel pakkend nummer. Nog altijd. Want het is al een oud nummer. Maar dat is echt wel iets dat mij nog altijd af en toe kan bekoren. En wat voor veel mensen gewoon ook herkenbaar is. Zo.
0: Ja, ja, ja. Wat ik wel grappig vind, is dat je zegt van... Hè, ik was heel kleintjes... De Skeps is een van de bands dat mijn... Ofwel alleen Emily, ofwel allebei. Ik denk alleen Emily ook live heeft gezien als zij nog maar een peuter was. Zo met een hoofdtelefoon op en dan in de nek of zo. Want die speelde toen, denk ik, op Genk on Stage of zo. Ik weet het niet juist niet meer. Ofwel in dingen in Mechelen. Hoe noemt dat daar? Moon, Maanrock?
1: Ja,
0: zoiets.
1: Maanrock, ja.
0: En dat is dus eentje dat inderdaad dat ze bij ons, allee, als ze klein waren, ook al hebben meegemaakt. En inderdaad, ja, ik heb, allee, de lyrics spreken voor zich. Dus ja, iedereen heeft wel moeilijke momenten gehad waarschijnlijk. Maar het blijft ook gewoon een heel leuk meezing nummer.
1: Ja, het is een klassieker, hè. Voilà. Ze hebben heel veel goede nummers. En ik had eerst een ander nummer eigenlijk gekozen, maar ik dacht, dit is zo... Dat hoort er gewoon bij. Dit is ja, een hele gepaste. En ja, het is beide kanten. Alle twee is belangrijk natuurlijk. Hè. De ups, de downs. Uh-huh. Met het ene het andere ook niet. Dus voilà, ik vond hem heel geschikt om ertussen te zitten.
0: Voilà, en dan mogen jullie ook eventjes luisteren naar Hard Times van de Skeps.

0: Voilà, dat was Hard Times van de Scabs. Ja, dat is inderdaad een heel zalig nummer. Het volgende nummer is er eentje dat ik zelf heb gekozen. De reden dat ik het gekozen heb is een stukje omdat ik wou verwijzen naar het krantje, hè, naar Good News For You. Want ja, uiteraard is de radioshow nog altijd gelinkt aan de krant. Hè, anders zaten we hier vandaag niet. Denk ik. Dat ik had het wel kunnen linken aan iets anders. Maar zij hebben mij eigenlijk hier gevraagd. Ook een beetje naar aanleiding van de inspiratie. Dat ze door Good News For You kregen. En zo'n beetje een idee van wie ik was en wat ik deed. Dus Radio Avondland is eigenlijk een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen, gelinkt aan Good News For You. In die zin dat ik daar uiteraard ook over vertel. Nu, dat is niet altijd even uitgebreid, omdat het krantje natuurlijk maar één keer per maand uitkomt. En de radioshow is normaal gezien wekelijks. Nu ja, zoals ik in het begin al zei, vorige week was ik hier niet. En volgende week ben ik hier helaas ook niet. Allee, helaas is dat niet, want ik zit in Ibiza dan. Dus ik vind dat zelf niet zo'n helaas. Het zou wel kei cool zijn, moest er ooit een moment komen dat ik van daaruit live kan uitzenden. Dus dat ik vanuit Ibiza live kan gaan. Dat zou ik helemaal de max vinden. Ik ken daar wel radiostudio's waar ik misschien terecht kan. Maar ik moet dan nog eens even informeren waar het er mogelijk is. En de week nadien, dan zijn we hier ook niet. Want dan was er iets te doen. Ik weet al niet meer. Wolfgang heeft mij gestuurd dat er hier iets te doen is. Dus, en dat zou niet zo goed matchen met dan live te komen uitzenden zelf. Dus je gaat mij na vanavond 2 weken moeten missen. Maar misschien zijn we ons weer echt niet. Hè? Misschien missen jullie mij helemaal niet. Maar in elk geval, na Hard Times had ik een nummer dat ik al in gedacht had. Over My Shoulder. Van Mike and the Mechanics. En ja, dat nummer gaat eigenlijk over Looking Back. En ja, de Hard Times, dat gaat eigenlijk over hoe dat ervoor was. Hè? I gave you hard times, baby. Nu, die looking back, dat gaat eigenlijk ook over terugblikken. Maar terugblikken een beetje met spijt in het hart. En dat is nu iets dat ik eigenlijk zelf nooit niet heb. Ik weet niet of jij dat soms hebt. Zijn er dingen waar jij spijt van hebt? Of is dat een te persoonlijke vraag op de radio?
1: Nee, absoluut niet. Nee, denk ik. Nee. Ik kan dat nu echt zien voor wat dat is. Je kunt dat wel, hè, als je daar wat in zit nog, in die emotie of in het event zelf, hè, de gebeurtenis, dan misschien wel, maar na een tijd zie je perfect wat dat eigenlijk gebracht heeft of wat dat eigenlijk voor een andere deur heeft opengezet.
0: Ja, dat is. Ik heb dat eigenlijk precies zo altijd al gehad, maar inderdaad, waarschijnlijk de laatste jaren meer. Ja. Dat je er bewuster mee bent, dat zo de puzzelstukjes in elkaar vallen. En die puzzel had nooit niet geklopt als bepaalde zaken niet gebeurd waren. Maar ik had dat, denk ik, vroeger ook al wel. Want in mijn ogen is spijt eigenlijk, ja, dat klinkt misschien raar, maar een nutteloos gevoel, omdat spijt gaat altijd over iets dat voorbij is. En iets dat voorbij is, kan je niet meer veranderen. Dus voor daar dan energie aan te besteden van dat gevoel van spijt te hebben, ja, dat is eigenlijk gewoon automatisch verloren energie, want je kunt het toch niet meer veranderen. Het enige wat je kunt doen is er een beetje voor zorgen dat hetgeen dat je dan misschien liever anders gedaan had, dat je dat vanaf nu wel anders aanpakt. Maar ik wou eigenlijk eerst nog hierachter, maar dat paste gewoon qua vibe en qua klank niet. Je ne regrette rien van Edith Piaf zitten, omdat ik dat inderdaad gevoel heb. Ik heb echt nergens spijt van. Ook gewoon de meest kakke dingen, dat ik denk van, waarom is mij dat overkomen? Ik ben er gewoon nog altijd dankbaar voor en ik zou exact dezelfde keuzes terugmaken. Maar zoals ik er juist al aangaf, ik heb dat nummer eigenlijk gekozen omdat ik wou verwijzen naar Good News For You. Namelijk, in de volgende editie, als ik denk dat Looking Over My Shoulder, dan denk ik ook zo'n beetje throwback. En dus als wij een event doen, dan schrijf ik ook altijd er een beetje een artikel over. En vorige week was ik dus ook niet hier, omdat ik op een event was in Lier, in Koningshoitmeer.

Hier binnen klonk dat in elk geval wel hard. Maar wat ik jullie eigenlijk wou laten zien, en ik ga heel even het beeld op mezelf zetten. En voilà. Is dit. Dus, ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien, maar dit is het pakketje kranten. Dat zijn er nu 25 dat ik vast heb, die dat er al zijn uitgekomen. Want ondertussen zijn we gestart met jaargang 3 al. Echt zot, want dat was ook zoiets heel impulsief, beginnen met die krant. En ondertussen hebben we dus al een heel pakje kranten. Dus ben ik super fier op. En in de volgende editie, die dan nu in de maak is, daar gaan we natuurlijk eventjes over our shoulders terugkijken naar het eventje van vorige week onder andere. Daar gaat u wat foto's van kunnen zien. En ook wat over kunnen lezen, wat er geweest is. En ook al kunnen zien wanneer we het volgend jaar opnieuw gaan doen. Dus was je er nu niet bij, zeker een aanrader. Maar er komen nog aanraders tijdens de show. Dingen, momenten, evenementen waar je zeker gaat moeten bij zijn. Maar daarover vertellen we jullie later wat meer. Ik ga jullie nu eerst laten genieten van een stukje muziek.

0: Love Me Now. Ja, dat nummer had ik laten spelen achter het... Wacht, ik ga even het volgende nummer op pauze zetten, want anders begint het al direct. Dus na Over My Shoulder kon jullie Love Me Now horen van John Legend. En ik zei het net al tegen Anke. Ja, ik had dat nummer gewoon toevallig van de week gehoord ergens. En ik vond dat eigenlijk een heel mooie betekenis hebben. En dat was de reden dat ik dat in de lijst heb gezet. En ik vond dat ook wel een beetje toepasbaar op andere, op het vorige nummer bijvoorbeeld, Looking Back. En dat nummer Love Me Now gaat eigenlijk over leven in het moment. En ook onzekerheden accepteren. En eigenlijk, het is een liefdesnummer, zoals heel veel dingen over liefde gaan. Want Hard Times is eigenlijk ook een nummer over liefde. En er komen er nog. Het is altijd op een andere manier, maar heel vaak wordt er in muziek over liefde gesproken. Of het dan liefde is in de positieve zin, of liefde in waar het fout is gelopen. Maar dat heeft dan dieper liggende betekenissen. En voor dit nummer vond ik zelf van, kijk, loving someone deeply without waiting for tomorrow. Het nummer gaat over van, ik wil dat je nu van mij houdt. Ik weet niet of deze relatie gaat stand houden of niet. Ik weet niet of er na mij nog iemand komt die dat je gaat kussen, maar het draait gewoon om het nu. En die boodschap, die kun je eigenlijk toepassen in het leven in het algemeen. Dus niet alleen op vlak van liefde, maar gewoon in het leven van... Leef gewoon nu. En je weet niet wat er morgen komt. Je weet niet wat er volgende week komt. En dat is gewoon heel belangrijk. En dat is, ik denk bij mij, ik weet niet of dat bij iedereen zo is. Ik weet niet of dat bij Anke zo is. Is dat tijdens de corona nog meer naar boven gekomen van dat leven in het nu. Bij mij was dat toen, op een bepaald moment, ik heb toen een YouTube-kanaal willen starten. Zo heb ik één uitzending van gemaakt, maar die is nooit niet online gekomen, omdat de persoon die dat online ging zetten, die dat zo de technische dingen moest doen, die zat ook zo, niet in een burn-out of een depressie, dan is gewoon al heel zijn leven, denk ik, depressief. En die raakt daar niet echt uit. Dus als die niet... als je in zo'n moeilijke zit en die moeilijke duurt al weken of al maanden, ja, dan komt er niks van. Dus er is niks meer mee gebeurd. Maar wat ik toen eigenlijk als boodschap wilde meegeven, dat was mensen voor 2020, voor de eerste lockdowns, waren er vaak mensen die hun reis van het jaar erop al planden. Van dan gaan we naar daar, dan gaan we naar daar. En vanaf dat de corona begonnen was en je wist niet wat gaat er in 2021 zijn, gaan we op reis mogen, gaan we niet op reis mogen, dan durven mensen geen reis niet meer boeken. Of mensen durven niet meer vooruitkijken of een trouw plannen of weet ik veel wat, want stel dat het niet mag. En de boodschap die ik toen eigenlijk wou meegeven via mijn YouTube-ding is, kijk, mensen gaan heel vaak uit van wat als gevolgd door iets negatiefs. Maar je kunt het ook omdraaien. Je kunt ook zeggen, wat als, je volgt door iets positiefs. Dus, wat denk ik zelf? Oké, mensen durven in 2019 perfect een reis boeken voor 2020. Want ze wisten nog niet dat dat zou geannuleerd worden. Maar in 2020 durven ze niks boeken voor 2021 uit schrik dat dat terug zou geannuleerd worden. Maar ja, waarom schrikken we? Voor hetzelfde geld verandert alles. Kun jij in 2020 perfect denken dat 2021 niet mag, maar alles mag terug. En van die ingesteldheid ben ik eigenlijk zelf nog meer beginnen gaan leven van in plaats van wat als iets niet lukt, wat als iets wel lukt. En hetzelfde met Ibiza. Nu, ik ben ook tijdens de corona naar Ibiza geweest, maar nu ga ik binnen 4 dagen weer naar Ibiza. En heel vaak willen er mensen mee. En er gaan ook mensen nu voor de 2e en 3e keer mee. Ik ga ook nog steeds budgetvriendelijk naar Ibiza, dat wel. Maar ik ben in een aantal jaar tijd 15 keer in Ibiza geweest. Maar in diezelfde periode had ik geen budget. En heel vaak zijn er mensen die zeggen, ik kan niet mee, want ik heb geen budget. En dan zeg ik, ik heb dat ook niet. Maar tegen dat ik vertrek, kan ik dat hebben. En het rare is, dat is mij ondertussen al 15 keer gelukt. En dan probeer ik dat ook toe te passen op andere dingen in mijn leven. Want ik denk, van als mij dat daarbij lukt, moet dat mij toch ook bij andere dingen lukken. De ene keer wel, de andere keer niet. Maar in elk geval, het is belangrijk, vind ik, dat je durft dingen doen zonder te weten hoe dat gaat zijn. Want als jij uitgaat van, het kan allemaal fout lopen, wat als het allemaal goed loopt? En zelf noem ik Wendy, ik ben letterlijk vernoemd naar Wendy uit Peter Pan. En op het moment dat Peter Pan vraagt aan Wendy voor mee te vliegen, dan zegt ze, but Peter, what if I fall? Waarop hij antwoordt, Wendy Darling, dat was hier een achternaam. Wendy Darling, What If You Fly? En ik vind dat een hele belangrijke, dat je gewoon durft van te leven en geen schrik hebt voor te vallen, maar gewoon ervan uitgaan van, kijk, springt gewoon en see what happens. En ja, dat wou ik eventjes meegeven. Ik weet niet of jij er nog iets op terug zeggen, want je zei er juist dat jij kunt perfect een hele uitzending volbabbelen. En misschien is dat ook wel waar, maar jij zit hier als gasten, dus je mocht altijd reageren.
1: Ja, mijn werk ligt daar, hè. Ik ga mensen terug bewust maken van waar dat ze zijn met zichzelf. En mm-hmm. dat is in het nu. Ik hoor jou zeggen van ja, je moet gewoon. Maar de meeste mensen zijn al niet in het bewustzijn dat ze dat aan het doen zijn. Dus dat is altijd de eerste stap. Mensen terug bewust maken van wat ben ik aan het doen en waar ben ik met mijn mind, waar ben ik met mijn lichaam. En dan pas kun je een andere keuze maken vanuit dat bewustzijn. Voor mij is dat vanzelfsprekend. Ik heb dat ook al jaren dat ik daar zo in sta in het leven. Ik heb ook een onbezonnen periode gehad toen ik jonger was. En dan zal dat minder aanwezig zijn geweest. Maar ik had heel snel door van ja, hoe dat energie werkt en hoe dat manifestatie of dat je gedachten eigenlijk zich gaan omzetten in een soort realiteit. Hoe dat een buitenwereld een spiegel is. Mm-hmm. Dus dat was voor mij ook een thema waar ik heel geboeid in was, waar ik nu mijn werk mee heb gemaakt, waar ik andere mensen in meepak. Ik denk dat we vooral kunnen inspireren, dat we vooral naar de ander toe het voorbeeld kunnen geven. Mm-hmm. En niet moeten willen overtuigen of daar veel woorden aan willen geven, maar ja, het voorbeeld te zijn. Zoals jij je voorbeeld, met 15 keer naar Ibiza gaan, ja, dan zet je gewoon een voorbeeld en dan kunnen mensen echt wel voelen van ik wil dat ook. Mm-hmm. Ik ben daar sowieso echt heel graag over in gesprek, ook met de klanten of bij de mensen die bij mij komen. Het is alleen maar het nu.
0: Ja,
1: de toekomst is er nog niet.
0: Nee, voilà.
1: Het verleden is weg. Maar het is natuurlijk, het klinkt eenvoudig, maar het is niet simpel. Dat moeten we ook er eerlijk wel bij zeggen. En het vraagt ook zakken in je gevoel en zakken in jezelf. En dat is iets wat we in deze tijd, waarin dat we overprikkeld zijn, mm-hmm. heel digitaal gericht zijn, constant gevoed worden door van alles en nog wat letterlijk en figuurlijk, zijn we daar wel wat de weg kwijt.
0: Ja, wel. En dat is ook een beetje hetgeen wat ik probeer te doen met Krantje. Hè? Zo mensen, ja, inspireren, mensen motiveren door de dingen die dat erin geschreven staan. En soms, nu is alweer een periode, omdat de krant jaargang 3 is ingegaan en veel mensen waren er al van het begin bij. En sommige mensen zijn, het absurde is, ik vind dat toch zot. Ik denk dat er 4 of 5 mensen in dat 2,5 jaar tijd dan daarna naar het buitenland zijn verhuisd. Dus dat vind ik eigenlijk al heel veel. Maar er zijn ook wel een aantal mensen die zeggen van, goh ja, ik ga voorlopig even mij niet meer abonneren. Hè. Ik pik dat later wel terug op, uit mij op de hoogte. Want ik sta al 5, 6 krantjes achter, hè, omdat ik de tijd niet heb om te lezen. En dan denk ik van, ja, maar misschien die tijd dat je niet hebt om te lezen. Want als mama bijvoorbeeld, als ik die de krant geef, die is een dag zelf nog uit. Dus uiteindelijk is dat op zich niet zoveel uren genot, of hoe moet ik het zeggen. Dus je kunt daar perfect gewoon op je toilet liggen of zo en daar is iets kort lezen. En ik denk dat mensen die zeggen van ik heb geen tijd om te lezen, dat die misschien soms te veel tijd besteden aan iets, like dat je zegt, er is heel veel digitaal, dat er te veel ruis is in de wereld, te veel chaos, te veel prikkels, waardoor dat ze de mogelijkheid verliezen voor iets wat in alle rust zou kunnen, voor dat eigenlijk wat te weinig te doen.
1: Ja, mensen zijn zich niet bewust van wat de waarde van tijd is. Mm-hmm. Als je je gsm pakt, voordat je het weet, zet je een uur verder. Punt. Dat is voor ons allemaal zo.
0: Ja.
1: Dus het gaat steeds weer over bewustzijn. Doorhebben wat je aan het doen bent, doorhebben naar waar gaat mijn energie. En keuzes maken, heel bewust.
0: Ja, maar dat
1: iedereen
0: is ook
1: heeft een keuze. Het is heel gemakkelijk om te zeggen, ik ken dat niet, of dat lukt niet. Ik denk dat je altijd een keuze hebt om het op zijn minst te proberen of te veranderen, de gewoonte. Want het zijn ook heel vaak gewoontes. Hè? Mensen zitten vast in een rat race, gaan werken. Het is altijd datzelfde.
0: En ik weet het van mijn eigen ook. Zo. Ik verlies ook veel tijd al scrollend. En ik hoor mezelf, ik zeg dat ook letterlijk tegen mezelf. Hè? Leg je gsm weg. leg die gsm weg. En dan hou ik die een tijd letterlijk in doog. En dan is zo van 10 minuten, oké, nog 5 minuten, dan gaan we hem wegleggen. Hè. En is ze dan een half uur ontscrollen. En dan denk ik tegen mijn eigen van, waarom doe je dat eigenlijk? Maar dat is zo, ja...
1: Ja, we denken dat het ontspanning is, maar het is net tegenovergesteld. Nee. Los van het feit dat het licht van het scherm en de snelheid waarmee al die filmpjes gaan, los daarvan zijn we gewoon helemaal... te veel aan binnenkrijgen. We willen eigenlijk niet in de constante angstscenario's en het nieuws en al die dingen. Daar willen we eigenlijk gewoon niet zijn. Vroeger wist jij wat er in het dorp gebeurde en het dorp verder al niet meer. En dan was het eigenlijk genoeg voor ons systeem, voor ons zenuwstelsel, voor ons lichaam. Mm-hmm. En nu pakken wij heel de wereld binnen waar we niks aan kunnen veranderen. Maar de vibratie, de lage vibratie, komt wel binnen in ons systeem. Mm-hmm. En we hebben dat gewoon niet door, of vaak toch niet.
0: Ja, en wat ik zelf ook heel raar vind bij mezelf, en ik gebruik dan soms mijn ADHD als een excuus, maar ik weet niet of dat een goede excuus is. Je moet dat niet als excuus gebruiken, ten eerste. Maar wat ik soms heb, is dan krijg ik van iemand iets doorgestuurd, hè, een podcast of zo van, weet ik veel wat, een informatief filmpje. Of iemand post gewoon zo zelf een filmpje. Hè. En dan zet ik dat op en dan zeg ik, oh my god, dat duurt 9 minuten. Daar heb ik nu geen tijd voor, zo. Dus ik zet dat af en ik denk, ik luister of bekijk dat een ander moment. Maar ondertussen heb ik wel daarna 9 minuten gezien aan filmpjes die elk maar 30 seconden duren. En uiteindelijk is dat gewoon omdat dat soort, korte beloningsjes in je hersenen zijn, doordat je naar iets kort kijkt. En ik ben mij ervan bewust. Maar het is niet omdat je ervan bewust bent, dat je het ook op die moment effectief kunt veranderen. Soms
1: maar
0: wel, soms niet.
1: Ik vind het
0: niet.
1: Raar dat kinderen zo kort maar naar iets kunnen kijken. Die kunnen geen Netflix-film niet meer uitzien. Hè? Dat is echt... Die in focus is daar gewoon niet meer. Hè? Dat komt door dat constant geflits en gescroll en korte filmpjes. En inderdaad, dat geeft een bepaalde prikkel in je hersenen. En je krijgt daar een soort van goed gevoel van. Maar eigenlijk, dat is echt... Ja, ik vind dat soms een beetje zorgwekkend. Ook als ik naar mijn eigen kinderen kijk, ook. Ik probeer het te bewaken, maar je bent eigenlijk constant de zagenmoeder. Mm-hmm. Maar je ziet als volwassene wel wat een impact is, hoe dat kinderen reageren en hoe dat ze er gewoon aan verslingerd zijn.
0: Ja, dat is. Ik ben heel blij dat wij dat nog niet hadden.
1: Ja.
0: Ik denk dat ik bijna 20 was voordat ik mijn eerste gsm had.
1: Wij hadden toch keiveel tijd vroeger. Wij konden ons zelfs nog vervelen. Dat is iets dat kinderen toch niet meer...
0: In principe denk ik dat als je als kind altijd op je gsm zit, dat je je eigenlijk aan het vervelen bent. Allee, dat lijkt...
1: Ja, maar de verveling is eigenlijk het in stilte gaan. Hè. Ik moet nu volwassenen begeleiden naar terug in stilte gaan zitten met jezelf. Uh-huh. Dat is iets dat ik wekelijks 10 keer zeg tegen mensen, omdat we dat gewoon niet doen en niet kennen. Terwijl het daar de kern zit van je creativiteit die kan opkomen. Dus in het niks doen, komt je natuurlijke... Datgene waar jij voor gemaakt bent, kan naar boven komen.
0: Ja, ja.
1: We geven er nu gewoon geen kans niet meer aan.
0: Nee, inderdaad. Sommige mensen, ik hoor nog perfect volwassenen zeggen, hè, die dat, weet ik veel, 40, 45, 50 jaar of ouder zijn, van, hè, goh, ik heb er straks verveeld, weet ik veel, of in het weekend, ik weet niet goed wat doen. Ik verveel me, ik zeg, ik ken dat woord zelfs niet.
1: Ook niet. Ik
0: ben ik blij dat ik even een half uur eens niks kan doen. Maar zelfs dan zit ik inderdaad met ideeën of weet ik veel wat. Maar verveling, dat ken ik niet. Dat is inderdaad geleerd, denk ik, van dat ik studeerde.
1: Maar dat is omdat we in aanraking zijn met hetgeen dat we echt graag doen. Maar die passie kun je alleen maar ervaren ten eerste als je in verbinding bent met jezelf. Als je met je buik kunt verbinden en van daaruit je hart kunt laten stromen. Dan kun je voelen. Maar zoveel mensen zijn al gedissocieerd van hun gevoel. Die kunnen zelfs al niet meer... Die zijn zich zelfs niet meer bewust van wat is nog van mij, wat is niet van mij. En wat wil ik graag en wat voel ik?
0: Ja, dat is...
1: Net doordat er zoveel afleiding is. Die stilte is zo essentieel en we mogen daar eigenlijk wel naar terug gaan. Mm-hmm. Dat probeer ik wel echt nog te doen met mijn eigen kinderen. Dat er ook is.
0: Ja, ik doe dat ook. Hè. Ik heb nu ook, toen mijn dochter in Frankrijk was, en ik een paar dagen met mijn zoon naar Dardenne geweest. En dan heb je zo... momentjes dat je een dammetje aan het bouwen bent in de rivier met twee, of dat je samen naar een museum gaat, of gewoon wat, weet ik veel wat.
1: Ja, maar we gaan altijd naar buiten, of we gaan weg in een andere omgeving, maar ook in je eigen omgeving zouden eigenlijk perfect in stilte moeten kunnen zijn. En, hè, want dan hoor ik soms mensen tegen mij zeggen, ja, maar zo meditatie en zo, daar heb ik allemaal geen tijd voor en dat lukt dan niet en zo. Maar zelfs de afwas doen kan een meditatiemoment zijn door gewoon heel bewust een afwas te doen. Door te voelen, hoe warm is het water? Door te voelen, hoe zijn mijn handen? Allee, hoe ruikt het de zeep? Uh-huh. Dat allemaal, bij dat mij, is al bewust.
0: Bij mij is eigenlijk zo, mijn meditatie noem ik als ik ergens in een auto naartoe aan het rijden ben. Want bijvoorbeeld, geen dat jij nu zegt, en met de afwas, bij mij, ik ben heel slecht in huishoudelijke dingen, en buiten koken, want dat doe ik graag. Maar het ding is, dat vind ik dus saai. Dus wat doe ik als ik bijvoorbeeld een vaatwasser moet leegmaken? Dan ga ik luisteren naar voiceberichten. Of ga ik zelf voiceberichten inspreken. Want ik moet iets kunnen doen dat in mijn hoofd dan nuttig of creatief of sociaal is, terwijl ik zoiets saai doe. En was, dat blijft
1: maar
0: ook.
1: Dan zijn ook uit het nu aan het gaan, constant. Eigenlijk in het nu is echt doen wat gaan doen zijn.
0: Ja, wel, maar ik kan dat bij creatieve dingen, maar niet bij saaie dingen. Nee. Ik kan niet in het nu was opvouwen.
1: Dat is iets dat je kunt leren, hè, Wendy. Ik kan dat niet. Dat is zo'n zin dat ik niet graag hoor.
0: Ik vind dat gewoon... Allee.
1: Is iets anders. Ik vind of ik voel dat zijn andere dingen.
0: Maar in elk geval, mijn was... Allee, opvouwen, ça va nog, maar dat dan terug in de kast leggen, dat is weer iets anders. Maar we zijn aan het afwijken. Ja. Want ondertussen is het bijna 9:00, dus we zitten al in de helft van de uitzending. En we hebben nog wel wat muziek voor jullie klaarstaan. Dus het eerstvolgende nummer dat klaarstaat, is een nummer dat teruggekozen is door Anke. En ik weet nog dat ze vroeg van, ja, mag dat erin? Ik zeg, ja, uiteraard, want dat heb ik zelf ook al gedraaid. Maar deze keer is het Anke dat het volgende nummer gekozen heeft, namelijk Nale van Omiki. En ik ga aan Anke vragen, van waar deze keuze?
1: Gewoon kort, dat is zo een schijf, zoals we het zeggen. Een bangelijke schijf, waarbij dat ik even helemaal kan losgaan. Dus gewoon even kan dansen, als er even niemand rond mij is thuis, voilà. Is even losgaan.
0: Ja. Dan gaan we hier in de studio ook eens even losgaan. En mogen jullie dat thuis in jullie living ook doen. Dus ik zou zeggen, laat jullie gaan en dans er maar op los.

0: Voilà. Ik breek niet graag nummers af, maar die laatste 7 seconden, dat was toch stilte. Dus dat is niet zo erg. En het was een lang nummer. En ik hoop dat jullie allemaal volle bak hebben staan shaken in jullie living. Of keuken, ik weet niet waar jullie aan het luisteren zijn. Hè. Dat kan overal, dat kan ook in de auto. In de auto moet je een beetje oppassen met shaken. Dat is misschien niet altijd even veilig. Maar je kunt wel op je stuurtrommel, want blijkbaar toon ik dat hier. Zei Anke mij net. En ik ben me er niet van bewust. Dus, moest het storen, laat het mij weten. Anyways, we zijn ondertussen al voorbij de helft van de uitzending. En we hebben nog wel wat muziek te gaan. Dus we gaan, of ik ga, een beetje minder lullen. En een beetje meer muziek laten spelen. En Anke ook aan het woord laten. Maar het eerstvolgende nummer, dat wil ik toch nog eventjes zeggen. Dat is een nummer dat ik zelf gekozen heb. Dat is een nummer van Nikki Lee. I Follow Rivers. Je hebt ook een nummer, I Follow Rivers, van Triggerfinger. Maar deze paste qua vibe, vond ik zelf beter na Nale. En het nummer is eigenlijk gekozen voor 2 redenen. 1, het gaat eigenlijk ook over uncontrollable desire. Dus eigenlijk gaat het ook wel weer een klein beetje over liefdesrelaties. Maar zoals ik ervoor al zei, heel vaak gaat een nummer over liefde, maar zitten er diepere boodschappen in. En zo ook bij deze, want ik vind dat je, als je... Ze spreken hier over raw desire. Hè? Raw, dat vind ik altijd goed. Maar je kunt dat vertalen naar passie, missie. Gewoon voelen dat je moet doen wat je moet doen. Allee, dat je voelt dat je met iets bezig bent, wat je heel graag doet. En dat is bij mij ook het geval. En ik denk bij Anke ook, dat zij vol een bak bezig is met te doen wat ze graag doet. En we gaan Anke ze beat laten vertellen, of ze gaat dat spontaan doen, over wat er bij hun nog op de planning staat. Maar bij ons staat er in elk geval ook nog iets op de planning. Namelijk op 24 oktober gaan we varen in Gent. En vandaar ook Rivers. We hebben namelijk een eerste editie van Raw, Raw, Raw Your Boat. He, dus in plaats van Row Your Boat, Raw Your Boat. Oké, we moeten niet roeien, want ze zijn elektrisch of met benzine aangedreven. Maar Raw komt natuurlijk van Real Audio Wizards. En het is een soort varend netwerkevenement. Dus mensen die meevaren, die kunnen onderweg niet gaan lopen van elkaar, niet uit de ruimte wegwandelen en gaan kunnen vertellen aan elkaar wat dat ze juist doen. En ondertussen wordt dat ook allemaal gefilmd met een drone. Dus de mensen die zeggen van, ah, ik wil wel dat mijn bedrijf van in beeld komt, die mogen gerust petjes, t-shirten, vlaggetjes, weet ik veel wat, meebrengen en omhoog houden. En nadien geef je echt iedereen dat het wilt het beeldmateriaal ook ter beschikking voor zelf promovideo's of zo van te maken. Dus, en we gaan ook een heerlijke lunch hebben op het bootje, geserveerd door mezelf. Dus voilà, ik zou zeggen, zeker inschrijven voor Row, Row, Row Your Boat op 24 oktober. Plaatsen zijn beperkt, er zijn maar 2 bootjes. Momenteel zijn er nog 14 plaatsen vrij. Maar wacht niet te lang als je wilt meegaan. En dan hebben we een ander nummer klaarstaan daarna. En dat is er eentje weer van Anke, Maybe Tomorrow. Ik weet niet of je er graag nu al iets over zegt of dat je gaat wachten tot na het nummer.
1: Ik zal het daarna wel zeggen.
0: Oké, okay, ja. Dan gaan we eerst luisteren naar I Follow Rivers and Maybe Tomorrow. Dus zeker blijven luisteren als je wilt weten waarom Anke dat nummer gekozen heeft.

0: Voilà, dat waren er twee achter elkaar. En zoals we er net al zeiden, dit laatste nummer dat jullie nu gehoord hebben, Maybe Tomorrow van UB40, is een nummer gekozen door Anke. Dus Anke, zeg het maar.
1: Ah, ik ben zo'n fan van UB40. Iedereen die mij kent, weet dat. Ik word er gewoon kei blij van. Dit is zo'n nummer dat je zo juist een wijn te veel gedronken hebt. En dan zo echt zo... Ja, ik vind dat echt een super vibe. Ik hoorde zijn stem graag. Dus als ik er dan eentje moest uitpikken, is er eentje geworden dat ik er echt vrolijk van werd. Voilà. Het is trouwens ook zaterdagavond. Wel geen wijn, maar...
0: Hè? Ja, ik heb gevraagd wat je wou drinken, hè, maar...
1: Oh, ik wist niet dat ik wijn.
0: Dat kan, ik weet het.
1: Ja. Nee, maar dat is echt gewoon een zalig nummer.
0: Ja, dat is inderdaad wel een zalige... Reggae in het algemeen heeft zo'n zomerse, chille, wegdrong vibe, vind ik. Dus, ik zie ook, het volgende nummer is ook eentje van jou. Een klassieker. We waren er juist nog mee aan het lachen van, wij kunnen letterlijk al zeggen, weet je nog, 20 of 25 jaar geleden, ondanks dat we nog maar 30 zijn, herinneren wij dus echt heel veel.
1: Ja.
0: Maar dus het volgende nummer gaat iedereen wel kennen. Ik ga Anke zelf laten zeggen welk het volgende nummer is en waarom dat ze het gekozen
1: heeft. Ja, deze kon niet uitblijven. Mijn kamer was vroeger helemaal behangen met John Bon Jovi. Mijn broer, als me luistert, die had er een hekel aan dat ik mijn koptelefoon op had en dan aan het meezingen was. Die hoorden alleen mijn klankje, want de muziek kwam alleen in mijn oren. Maar dan echt wel de oorspronkelijke nummers. Op een bepaald moment zijn ze mij al kwijtgeraakt. Ah. Maar dit is zo nog één. Ja, ik heb hem heel bewust gekozen. Keep the Faith. Ook omdat dat wel een thema is. Hè, met ons evenement, ons Get Together evenement, is het ook wel... we zijn dat gaan doen omdat je wel merkt dat veel mensen... Ja, op een bepaald moment het vertrouwen echt wel wat verliezen door al hetgeen dat allemaal moet. En ja, het is zo een sleutel tot dingen naar je toe laten komen. Als je in het vertrouwen kunt staan, in de overgave kunt staan van het leven. Maar het is niet altijd gemakkelijk in deze wereld, waarin we toch een beetje... aanlopen tegen angsten en moedjes en we moeten gaan werken en dit en dat. Maar ik vind, keep the faith. Zelfs als het even heel zwart zie, dan hoop ik altijd of dan wens ik iedereen nog net dat klein beetje licht. En er terug boven komen en het vertrouwen. Dus het is misschien melig, maar ik vind het nog altijd een bangelijke schijf ook. De boodschap is... Ja, treffend. En John Bon Jovi, vroeger. Hij mocht er toch zijn. Hè?
0: Dat is waar. En ik denk nu nog, Bon Jovi, ik denk dat onlangs zelfs in de actualiteit is geweest. En dat vond ik geweldig. Hij is aangesproken geweest met de vraag of dat hij een soort boegbeeld, of weet ik veel wat, wou zijn voor de LGBTQ-beweging. En dan gingen ze hun zeggen wat dat moest aandoen en wat dat moest zeggen. En hij kreeg daar... was nu $500,000, echt wel veel geld voor aangeboden. En hij heeft gezegd, stek het oor dat de zon niet schijnt. Allee, heeft het niet zo gezegd, maar daar kwam het op neer. Hij zei van, je mag mij betalen wat je wilt. Ik ga niks zeggen of nergens niet voor staan als ik er zelf niet voor kies. En dat vind ik wel mooi, dat er nog altijd mensen zijn die niet omkoopbaar zijn. En hij is er zo één van, dus dat alleen al verdient een plaatsje in deze uitzending. En ik ga het ineens het nummer erachter laten spelen, want dat is een nummer dat ik zelf ook wel vind dat past in... achter Keep the Faith, Try, van Pink. Ik vind dat een geweldig nummer. Niet alleen de vibe, maar ook letterlijk, het gaat erover van, blijf gewoon proberen. Ook weer hier zeggen ze dan dikwijls van, op het relationele. Maar eigenlijk is het algemeen in het leven zo... Je moet eigenlijk altijd opnieuw proberen. En er zijn momenten dat je denkt van... fuck, deze lukt niet of weet ik veel wat. Maar zolang dat je blijft proberen... dan is er altijd een mogelijkheid. Hè? Dus vandaar... Ik zou zeggen, keep the faith and keep on trying. Dus jullie mogen nu naar deze nummertjes gaan luisteren. En wij gaan nog eventjes tetteren.

0: Voilà, Try van Pink na Keep the Faith van Bon Jovi. En nu komt er een uur. Hetgeen dat ik er straks al zei, dat ik niet verwachtte van Anke. Ik bedoelde er niks mee, Anke.
1: Nee, nee.
0: Maar toen ik Anke naar nummers doorkreeg, dacht ik van, wow. Deze zag ik niet komen. Allee. Dus voilà, ik ga het aan Anke laten over, om zelf te zeggen over welk nummer het gaat. En waarom dat ze dat zo'n goeie nummer vindt.
1: Ja, ik koos Goodbye Forever van Volbeat. Ik vind dat zo'n treffend, rakend nummer. Dat gaat echt over het leven grijpen. Vooral niet wachten. Dat gaat over je eigen in het licht zetten als het heel donker voelt, letterlijk. Ik vind dat raakt mij altijd opnieuw en opnieuw. Ik vind Volbeat sowieso heel veel prachtige, krachtige nummers hebben. Ik ben in mijn jeugd altijd dat geweest in een metalcafé, allemaal van die heavy metal. Dus ik ben daar wel vertrouwd mee dat soort muziek ook. Het is nu niet iets dat ik allemaal altijd goed vind of nog draai, maar er zijn toch wel wat groepen zo. En Volbeat is voor mij wel echt...
0: Ja, weet je, het ding is, ik ken de teksten van Volbeat eigenlijk niet. Waarom niet? Omdat dat voor mij, omdat je nu zegt metal, voor mij is dat juist niet metal genoeg.
1: Of ja,
0: dus als ik bijvoorbeeld naar Graspop ga, zal dat geen band zijn dat ik kan zien, omdat ik dan ga voor de meer muziek. Ja. Maar ik weet wel dat het onder metal valt en het idee jij en metal zag ik niet zo snel. Maar totdat ik het nummer begon te luisteren en dan snapte ik het wel.
1: Nee, ik heb een t-shirt van Channel Zero en alles gaat...
0: Ja, maar Channel Zero, die is... Hey, Frankie de Smet van Dam is bij mij in een tuin geweest.
1: Ja.
0: Nee. Hij heeft bij mij komen muziek maken, weliswaar DJ-muziek, want hij is een paar jaar geleden beginnen draaien. En die had, normaal gezien ging hij op een benefiet van mij, hè, met metal, hè, benefiet, komen draaien. Maar omdat hij veel in Amerika zit, had hij dit maand en een dag omgedraaid en fout in zijn agenda gezet. En om het goed te maken, is hij die zomer, ik denk dat het met mijn verjaardag was of zo, bij mij thuis komen draaien in een tuin.
1: Nice.
0: Dus dat was wel leuk.
1: Ja, nee, ik vind deze echt een zalig nummer. Ik vind die tekst ook pakkend. En dat is een zo van die liedjes dat als je zelf het even allemaal niet ziet of niet wilt voelen, dat je dan even eens heel diep kunt zakken in dat gevoel ook, want dat mag ook. Mm-hmm. Je moet niet altijd trek zeggen en je kop omhoog. Uiteindelijk wel, graag. Hè? Maar je mocht ook eens even diep zakken in de melancholie, in de zwaarte, in alles wat jij voelt op die moment. We hebben gewoon stukken te doen. We hebben gewoon door lagen te gaan. Het is niet altijd happy de peppy. Dus ja, voor mij is dat zo'n nummer waarbij dat voor mij echt kan. En waar ik ook nog steeds heel ontroerd van kan worden, eerlijk gezegd. Dus
0: Mooi. Dus laat jullie ontroeren door Goodbye Forever van Volbeat.

Voilà. Goodbye forever, Volbeat. nee, dat is inderdaad wel een heel mooi nummer. Ik kende het niet, hè, zoals ik daarnet zei. Als ik naar metal festivals ga, ga ik meestal voor de iets hardere bands. En dus ja, ik heb niet zo vaak naar Volbeat geluisterd, of toch niet bewust geluisterd. Dus die teksten was ik niet bekend mee. Maar het is inderdaad wel een mooi nummer. En het volgende nummer is er eentje dat ik zelf heb gekozen. Het is een nummer van Beth Tito. I Wrote a Book. En ja, het is ook weer een nummer dat eigenlijk, als je gewoon naar de basis, of moet ik het zeggen, luistert, ook weer een beetje gaat over van, je kunt mij niet manipuleren, je kunt mij niet bespelen, je kunt niet met mijn voet rammelen, want ik weet hoe dat je dat doet. Ik heb dat zelf ook gedaan. En dat gaat dan eigenlijk een beetje ook weer over het relationele. Nu ja, ik probeer dat altijd dan door te trekken naar iets anders. Ik ga even bijpakken wat ik juist had opgeschreven. Dus in principe gaat dat weer over het algemeen. Hè? Dus eigenlijk is het niet de bedoeling dat we ons laten zeggen wat we moeten zeggen, of ons laten schrijven wat we moeten schrijven. En vandaar eventjes het bruggetje naar nog eens Good News For You en naar de boek van Marcia, Believing Grow Rich. Want de vorige editie konden jullie het lezen. Marcia is iemand die ik heb leren kennen in Ibiza. Die woont ondertussen al een paar jaar in Portugal en volgende week gaan we ze terug.

zien, want zij komt ook mee naar Ibiza. En zij heeft ondertussen al een boek uit. En Believe and Grow Rich. Hè. Iedereen zegt Think and Grow Rich. Hè, is een heel bekende boek. En dat is ook een beetje de reden dat ze een titel heeft gekozen. Maar Believe is anders geschreven. Er staat niet B-E-L-I-E-V-E. Maar B-E-L-I-E-F. Want is eigenlijk ook wees lief. Be lief. Die combinatie Engels-Nederlands. En dus eigenlijk wil zeggen, wees ook goed voor een ander. En ja, ondertussen, ik heb zelf nog geen boek geschreven. Ik heb wel de eerste pagina van mijn boek geschreven een paar weken geleden. Zo uit het niets. Ik zei al jaren dat ik een boek wil schrijven. De eerste pagina is er nu. Waarschijnlijk wordt die nog 7 keer geschreven. Maakt niet uit. Ik weet ook niet of dat boek gaat uitkomen voor mijn 50 of niet. Maar in elk geval, ik ben er ook mee bezig. Maar ondertussen geniet ik van het schrijven voor Good News For You. Want dat vind ik ook heel leuk. En vandaar dat ik dit nummer ook wel vond passen in deze uitzending. En ik ga daarna ineens het nummer Together We Grow laten spelen. Want dat is eigenlijk hetgeen dat we allemaal doen. Hè? Dus ik heb nu bijvoorbeeld in het krantje geschreven over het boek van Marcia. Ik heb al geschreven over Get Together. En over zoveel andere dingen. En tijdens de radioshow, tijdens het maken van het krantje, tijdens de events dat we doen, wat wij eigenlijk allemaal doen is er zorgen dat we elkaar vooruit halen. Dat we eigenlijk ja, win-win situaties creëren voor iedereen. Dus ik ga deze twee nummers laten spreken, laten spelen en dan gaan we terug spreken. En dan ga Anke het nog hebben over hun event dat er binnenkort aankomt. Want in november is er weer een heel weekend get-together. En ja, wat daar allemaal te beleven valt en te ervaren valt, dat gaat zij Sabiet zelf mogen vertellen. Maar jullie gaan nog eerst eventjes luisteren naar Betito en Corby Stone.

0: Oké, ik ben heel nipt op tijd. Terug aan mijn micro geraakt. Ja, we waren hier een beetje flyertjes aan het laten zien. Dus ik ga die misschien ook ineens aan jullie laten zien. Ik weet niet of dat gaat lukken op beeld hier, maar ik ga ze even erbij pakken. En dan ga ik eventjes terug de camera op mezelf richten. Wacht, hè, want dat is zo stom dat je hier een muis hebt, maar er is één touchscreen en dat is juist het verste scherm, hè. Voilà. Nu zien jullie eventjes alleen mij. Dus ik ga nog even profiteren van mijn eigen zendtijd voor reclame te maken voor Ra Ra Ja, Ra Ra Ra Your Boat op 24 oktober. Dan hebben we ook wat acties voor nieuwe abonnees. Of voor mensen die dus bijvoorbeeld iemand dat zij kennen, die een horecazaak heeft of een praktijk heeft, waar dat krantje niet zou misstaan. En zij brengen die aan, zij zorgen ervoor dat die persoon zich abonneert. Dan maken zij kans om iets te winnen. Namelijk, ofwel hebben ze de Ra Ra Ra Your Boat Trip namiddag netwerk gratis. Normaal is dat €49 voor u in te schrijven. Of ze kunnen ook, als ze zelf graag een advertentie plaatsen, €49 korting krijgen op een advertentie. Of ze kunnen, als ze mee willen naar Ibiza, dat is dan deze, €49 korting krijgen op een trip naar Ibiza. Dus het enige wat je moet doen, is naar je favoriete bistro gaan. Of als je bij je osteopaat, kinesist, schoonheidsspecialist, kapper of zo zij zeggen van, zeg, zou je dat krantje, dat good news, hier ook eens niet leggen. En je maakt zelf kans op een prijs naar keuze. Voilà. En we hadden er juist al gezegd, together we grow. Dus ik zou zeggen, Anke, we zijn nog 12 minuten in the air. We gaan nog wel iets van muziek spelen, maar ik denk dat je misschien iets van meer moet vertellen over Get Together.
1: Heel graag. Ja, mijn grote passie samen met Jennifer, ons evenement Get Together, dat we nu voor de vijfde editie, maar je moet al tellen, vijfde editie doen. Dus 14 en 15 november komen we terug naar Mazenzele. Een binnenevenement natuurlijk. Ja, we zitten in november, dus het is echt een welzijn en holistisch evenement, waarin dat we eigenlijk bezoekers heel laagdrempelig kunnen laten ontdekken. Maar ook echt ervaren. Het is een evenement dat heel organisch wordt opgebouwd, heel bewegelijk, dus niet de typische standen van tafeltje, stoeltje. We willen echt dat dat een beleving is waar mensen instappen. Mensen die daar even de weg niet goed zien of die iets anders willen in aanraking komen met iets anders, die daar ja, een soort van oplossing, dus tegen fysieke pijn of zo aanlopen, die dan echt eens naar een ander perspectief kunnen kijken en eigenlijk dus bij ons kunnen binnenwandelen. Ze kunnen daar van alles doen. Wij hebben ook echt een sessieruimte, dus er is echt heel veel dat je echt kunt beleven op de dag zelf. Maar de standen zijn allemaal zo mooi elke keer. Het zijn allemaal mensen met een passie, mensen met een visie, mensen die daar in het veld staan voor de ander, die daar zorg bieden. En dat kan in zoveel verschillende vormen zijn. Ik heb gedurende alle edities ook al echt mogen ontdekken dat er heel veel bestaat, dat ik ook zelf niet altijd kende, dus dat is superboeiend. En dat is echt begonnen vanuit een idee of een gedeelde droom van Jennifer en mij van, ja, we willen iets doen waar mensen samenkomen. Hè. We zitten heel hard in een digitale wereld ook al. Maar in real life iemand ja, ontmoeten, energie voelen, dat is toch net iets anders. Mm-hmm. En we zijn wel echt verbindende wezens als mens. Dus het is zo belangrijk om dat te blijven doen. En er was ook heel veel vraag naar. En zo zijn we er gewoon heel naïef en kinderlijk ingesprongen en we gingen dat eens even doen. En ondertussen zijn we gegroeid en willen we ook blijven groeien. Daarmee dat we ook wel echt op zoek zijn naar mensen die dat mee willen ondersteunen eigenlijk. We willen sowieso mensen, sponsors zoeken, want het is, ja, we leven in een tijd waarin dat je toch wel tegen ook het geldelijke aanloopt. Mm-hmm. En we kunnen dat niet blijven doen. Of we kunnen niet groeien als we daar niet ons laten ondersteunen. Maar onze evenementen worden vooral gedragen door de standhouders. Heel dankbaar voor. Het zijn ook allemaal mensen met een ziel die daar staan. En een ziel voor hun werk staan. En dat maakt dat je een hele mooie dynamiek krijgt. Een energie die je op voorhand nooit niet weet wat dat gaat zijn. En om de mensen binnen ons echt wel te vinden. Dus dat is heel leuk om dezelfde mensen terug te zien. Om te merken dat mensen er achteraf ook nog echt ja, iets mee doen. Mm-hmm. Hè? Daar in aanraking komen met iets of iemand waar ze achteraf ook nog mee verder gaan. Dus het is voor ons, hè, voor Jennifer en voor mij, een gedeelde droom die nou echt werkelijkheid wordt, elke keer groter en meer en meer. Mm-hmm. Maar we merken ook dat er heel veel mensen hun droom daar kunnen ja, laten zien aan de buitenwereld.
0: Ja, ja.
1: Heel vaak beginnende ja, ondernemers.
0: Dat is eigenlijk ook een beetje hoe dat met Real Audio Wizards eigenlijk begonnen is. Dat was gewoon, wij wou ook, allee, ik wou dat tonen, want ik heb geen companion. Allee, ik heb altijd mensen hè, die dat samen met mij iets doen, maar eigenlijk, mijn Real Audio Wizards, de persoon waar ik toen mee gestart ben, dat is niet gebleven. Hè. Dus corona heeft toen bewezen dat dat toch niet de beste samenwerking was. Maar eigenlijk het hoofddoel van Real Audio Wizards was eigenlijk altijd van ja, dromen waarmaken. En dat is begonnen met dromen van artiesten, van muzikanten, hè, van dat audio. Maar uiteindelijk is dat ook uitgedraaid naar events waar dat elke creatieve, gepassioneerde ondernemer een platform krijgt. Een beetje zoals bij jullie, ja. Voor te laten zien van wat doe ik. Met dat verschil dat er bij jullie nog meer zo de mogelijkheid is voor die sessies te volgen of zo workshops te doen of iets dergelijks. En dat was er bij mij iets minder. Allee, dat evolueert ook, hè, maar daar merk ik bij jullie dat er inderdaad veel meer mogelijkheid is. En is dat nu dezelfde locatie als in februari?
1: Ja, klopt. Ja, in Zaal de Kersenpit in Mazenzele, dus 14 en 15 november. Vorige keer, of in februari, vorige editie, was het iets kleiner. Nu gaat het groter zijn, de hele zaal gaat open. En we doen het 2 dagen. Dus dat is ook, ja, we hebben dat gewoon gedaan.
0: Maar Mazenzele, waar ligt dat dichtbij?
1: Opwijk.
0: Ah, dat was het. Want ik zat altijd met een andere naam in mijn hoofd en kon er niet op komen.
1: Ja, dat is bij Opwijk.
0: Dus eigenlijk vlakbij Opwijk. Omdat ik denk dat mensen dat misschien sneller gaan herkennen als plaats. Allee, als ze het horen, dat ze denken van Mazenzele, waar ligt dat? Opwijk, dat is Limburg?
1: Of niet? Nee. Zeg, weet niet, wat een vraag. Dat is Jennifer Arrecote, dus voor mij is het ook ver altijd. Hè? Ik zou heel graag een locatie aan mijn kant vinden.
0: Ja, maar waar ligt Opwijk juist?
1: Dat is zo bij Brussel, daar ergens.
0: Vlaams-Brabant zo meer.
1: Zeg, weet niet, echt.
0: Ja, sorry.
1: I don't know, ik weet het dat er naartoe moet. Oh my god.
0: Oké, het is ergens in Vlaanderen. En het is in centraal gelegen Vlaanderen. Dus, of dat je nu aan de kust woont, of in het uiterste pukje van Limburg. Voilà. Je moet allemaal ongeveer dezelfde afstand leggen. En we verbinden en komen samen bij Get Together in Opwijk.
1: En de inkom is gratis, dus mensen kunnen gewoon binnenlopen. Er is niks dat moet. Je mag dat gewoon eens komen proeven, eens komen opsnuiven, de sfeer. En de sessie is ook aan een hele lage prijs. Daar kijken wij ook op toe als organisators. Want het is echt de bedoeling dat mensen is iets durven doen of is iets een ander gesprek voeren dan ze het misschien kennen eigenlijk. Dus dat is eigenlijk wel echt een kernwaarde van ons evenement. Vinden we wel heel belangrijk om dat te benoemen en dat hopelijk ook zo te houden. Daar doen we heel veel moeite voor.
0: Ja, ik was er in elk geval de vorige 2 edities bij. Hè. Dus zowel de outdoor editie als de editie in Opwijk. Allee, Mazenzele. Mazenzele, ik kan dat bijna niet uitspreken, precies. Dus we gaan er nu ook weer bij zijn met Good News For You. Hè. Ja. Want zoals het nummer daar juist zei, Together We Grow. En ik ga nu ook al zeggen, er is een actie dan. Hè, want ik heb in principe op elk evenement een actie voor de mensen die dat er als bezoeker zijn, maar vooral ook voor de standhouders, omdat dat inderdaad kleine, vaak nog kleine ondernemers zijn. En dus in principe, mensen die zelf zich abonneren ter plaatse, hè, dus tijdens het event, die krijgen dus gratis een advertentie ter waarde van €125. Dus eigenlijk, de advertentie, de prijs dat je krijgt als je abonneert daar, is dubbel de waarde van je abonnement, want je abonneren kost maar €67,5. Dus voor zij die dat willen, het kan, maar dan moeten jullie naar het event komen en het daar ter plaatse doen. Dus weer een reden extra voor er zeker bij te zijn.
1: Yes, yes.
0: En ondertussen ben ik de klok een beetje in het doog aan het houden. En het is al 9:55 geworden. Dus we hadden in principe nog twee nummers. Eentje van Anke, Dance the Night Away. Maar ik zie al dat we dat niet meer gaan kunnen uitspelen. En dan, ja, we sluiten normaal gezien af met Talking About Revolution. Omdat eigenlijk met hetgeen dat we doen, proberen we toch zo'n soort revolutie... Allee, we hebben ze al in gang gezet, hè, verder te trekken. En mensen gewoon samen er... voor te laten zorgen, en wij zorgen er met hen samen voor, dat de wereld een stukje mooier wordt. Dat hebben we bijvoorbeeld ook op mijn de GoFundMe van de Good News For You. Staat ook letterlijk samenwerken of samen bouwen aan een mooiere maatschappij. Dus dat is hetgeen dat ze bij Get Together ook wat doen. Dus ik ga, als Anke het niet erg vindt, Dance the Night Away even skippen. Dat Dance the Night Away kunnen jullie dan na 10 uur doen. Hè, want dan gaan we richting zaterdagnacht. En dat is het moment voor te dansen. En ik ga gewoon afscheid nemen van Anke. Het was super fijn dat je hier was.
1: Dankjewel dat je hier mocht zijn.
0: Het was heel gezellig. En wij kunnen ook gezellig terug samen naar huis rijden. Ja. Aangezien dat wij in hetzelfde dorp wonen. In hetzelfde boerengat. maar een heel creatief, ondernemend boerengat. En dank u luisteraars voor er opnieuw bij te zijn. En voor zij die het gemist hebben, ja, die gaan mij deze ook niet horen zeggen. Maar als je iemand weet dat het graag zou gehoord hebben en het niet had kunnen horen... Er komt een podcast nog, die zal waarschijnlijk overmorgen of zo online komen. En dan kunnen jullie gewoon, als jullie naar de Radio BNL website gaan en gaat daar kijken, dus podcasts, dan gaan jullie een foto zien van mij en Anke samen, die we zometeen nog gaan trekken. En dan gaan jullie nog perfect opnieuw kunnen luisteren. En heb je toch kunnen luisteren, maar was je afgeleid door kids of andere zaken, dan kan je nog eens geconcentreerd op je gemak terugluisteren. In elk geval, ik hoor jullie of zie jullie... Nee, jullie horen mij. En ik zie jullie helemaal niet, maar jullie zien mij. Terug. Binnen pas 3 weken. Want volgende week zit ik in Ibiza. En de week erop heeft mijn dochter haar feestje. Maar was er hier iets te doen? Allee, niet per se hier lokaal, maar bij Radio BNL. Dus het zal pas... Moet ik eens even rekenen. Denk 11 oktober zijn. Dat jullie mij terug horen. En dan horen jullie alvast meer over wat er nog in het krantje verschenen is. En als je dan nog niet ingeschreven bent voor Rara Royer Boat, dan weet ik niet of er nog plaats gaat zijn. Dus ik zou het nu maar doen. In elk geval, wij gaan afsluiten met Tracy Chapman, Talking About Revolution.

0: rechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, Vakbond ACV en thuiszorgorganisatie Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsenen in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam. Maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei 20ers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durfden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Blocks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk, net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Bergs, maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.
1: Dit was het BNL Nieuws.

push it.

0: BNL Nieuws.
1: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Medi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Medi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, vakbond ACV en thuiszorgorganisatie Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam. Maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei twintigers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durfden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Blocks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk, net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Bergs, maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.
0: Dit was het BNL Nieuws.